0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, de temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Goedenacht. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3.000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: We're Never Gonna Give You Up van Barry White. Goedemorgen, dan staat de klok alweer op 6 uur. Dit is Joe. Koen is dan de show begint met het nieuws. Hier is Mart.
1: Goedemorgen. Meerdere gewonden in Arnhem bij verschillende steekpartijen kort na elkaar gisteravond. Op 3 plekken in het centrum gebeurde dat. Politie rukte massaal uit. Volgens Gelderse media was er een grote ruzie voor er werd gestoken. Er zouden zeker 3 mensen zijn opgepakt. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde is vanmorgen nog altijd dicht. Gistermiddag gebeurde daar een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens en 3 auto's. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om het leven. Verder hoefde niemand naar het ziekenhuis. Het is een grote ravage en het asfalt in de vangrail op die weg is kapot. Rijkswaterstaat denkt dat de weg tot 12 uur vanmiddag dicht is. Honderden arrestaties in Frankrijk bij demonstraties op scholen. Het gaat vooral om minderjarigen die zijn opgepakt. Protesten zijn op verschillende plekken uit de hand gelopen in Frankrijk met vernielingen, vuurwerk, branden en geweld. Scholieren zijn boos, er zijn te weinig leraren, de klassen zijn overvol en er is gedoe met lesroosters. De acties op scholen begonnen laatst in Parijs en zijn nu als een olievlek over Frankrijk verspreid. En hij schiet er aan de lopende band in, de Spaanse voetballer Yamal. Afgelopen weekend scoorde hij tegen Engeland namens Spanje en gisteravond 2 keer tegen Kroatië in de Nations League. En deze Spaanse commentator genoot heel erg van Yamal.
2: Yamal is el tercero. Ahí está la niña.
1: En zo ging dat nog eventjes door. Mede door Yamal won Spanje uiteindelijk met 4-1 en staat bovenaan in de pool. Het weer van Weerplaza. Een nieuwe nazomerdag. Vrij veel zon vandaag. Vanuit het westen later wel meer bewolking. En 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Mart.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander
0: Show. En kijk eens, hij is er ook, Sander. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En fris en fruitig beginnen we aan de ochtendshow voor de woensdagochtend, de 30e van september.

0: zijn we met een nieuwe editie van de Koen en Sander Show met In de Gelederen. Het zal je niet verbazen, zeker de vaste luisteraars niet. Het programma heet de Koen en Sander Show. Koen is er, Sander is er ook.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: En de Mart Gool, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen. Ik reed Amsterdam binnen, vind ik altijd een momentje. Ik kom niet uit Amsterdam. Het is toch de grote stad, de grote hoofdstad.
1: Een grote mensenstad, wou je zeggen. Ja, dat wou je zeggen.
3: Wonen leuke mensen.
1: Hele leuke mensen. Wonen er ook mensen buiten Amsterdam?
3: Ja, is dat iets buiten de ring?
1: Nee.
0: Nee, ik ga niks naar zeggen over Amsterdam. Ik vind het namelijk een hele mooie stad.
1: Je mag alles en alle. Amsterdam kan ook een hele nare stad zijn.
0: Ah, dat is zeker. Het is voor de laatste tijd erg druk geworden, veel toerist, noem maar op. Maar een mooie stad. Anyway, wij zitten hier niet in het centrum, maar ik was toch even verbaasd. Toen ik zo de afslag nam en zo richting de studio van Joe reed, kwam ik daar ineens tegen een tuk-tuk.
1: Oh!
0: Of riksja. Of, ja. Geef het een naam.
1: Nee, ja, volgens mij is een riksja, wordt dat echt met de hand gedragen, en een tuk-tuk is automatisch.
0: Nou, dit was gewoon zo'n fiets.
1: Ja, een tuk-tuk, ja.
0: Zo'n fiets. Zo
1: met een tweespannetje erachter.
0: Wat je normaal gesproken in Thailand ziet, of in Indonesië, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar hier kwam ik het in Amsterdam. Is dat in het centrum al jaren gaande, toevallig?
3: Heel internationaal, hè, zijn we, in Amsterdam.
1: Nou, het is alweer voorbij. Deze man was denk ik op weg naar de uitgang.
0: Nou ja, we zitten hier een beetje op het industrieterrein. Ik vond het een rare locatie voor een tuk-tuk, om 17:15. Maar goed, ik waande me weer even zo in Thailand. Ik denk, nou, leuk.
1: Nee, ja, het was net zoals de biertaxi. Had je ook, hè? Er waren soms momenten dat er één of twee zomers lang die dingen gewoon ook op de fietspaden reden. En dat was natuurlijk heel irritant, want die namen alle ruimte in. Maar dat is inmiddels wel gewoon een beetje voorbij. Ik weet dan niet of het verboden is in Amsterdam, of dat het gedoogd wordt, of gewoon dat het nog... Maar je ziet ze gelukkig, klopt af, niet meer. Maar ik heb wel een keer met een ontzettend lamme bui in zo'n ding gezeten. Want het enige was, het was lang wachten op een taxi. En dit ding, dat was er gewoon heel snel, dus ben ik ingezitten. Maar die man kreeg midden in een park een lekker tuk-tukband.
0: Ach.
1: Oh. Ja. Nou, wij met z'n tweeën dat ding op zijn kop zetten. Hij probeerde te plakken. Nou, en ik zat er nog een beetje bij. En uiteindelijk is dat zo goed als zo kwaad, is dat dan gelukt.
0: Maar jij kon natuurlijk niet helpen met je lamme kop.
1: Nee, zeker niet. En daar betaal je ook niet voor om te helpen. Maar uiteindelijk...

0: vind het gewoon een beetje een aansteller, die Meatloaf.
1: Is het ook?
0: Jezus, ja.
1: Ja.
0: Het is een mooi liedje, hè, deze. En hij heeft natuurlijk meerdere goede nummers gemaakt. Maar je moet er ook zin in hebben.
1: Het zijn allemaal mini-operaatjes.
0: Dat is het.
1: Ja, en dan moet je, ja, daar moet je echt zin in hebben. Maar ik, toch deze, ja, ik kan hem altijd wel lekker
0: deze,
1: hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar goed, we weten nog steeds niet het antwoord op de vraag.
0: Nee.
1: Hij doet alles voor de liefde. Behalve dat.
0: Ja.
1: En wat is dat?
0: Wat is dat?
1: Zichzelf opofferen. De auto wassen. Een keer het filter van de vader van de wasdroger. Een keer goed grondig schoonmaken.
0: Dat denk ik. Ik denk dat dat het is.
1: Ja, maar goed, als je vrouw dat vraagt voor de liefde, wil je dat toch
0: doen?
1: Doe
0: je dat toch, ja.
1: Wat doe jij nou niet voor de liefde?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou ook heel ver gaan. Ik doe echt heel veel.
1: Ja.
0: Heb jij iets waarvan je zegt, hier nou, is mijn grens?
1: Het wordt lastiger als iemand, als je geliefde zegt, doe me pijn.
2: Laat me bloeden,
1: doe me pijn.
0: Jezus.
1: Ja, dan denk je, oké, je vraagt erom. Maar mijn liefde staat dat niet toe.
0: Nee.
1: Ja, ik lees toevallig nu een heel artikel in de krant over een rijke bankdirecteur die door zijn SM-meesteres doodgeslagen is.
0: Oh,
1: gezellig. Dan had je misschien even een stopwoordje moeten afspreken. Ja. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel, ze doet haar werk wel goed. Het is wel waar je voor betaald. Ja.
0: Lekker dat je tijdens je werk gewoon de tijd hebt om de krant te lezen.
1: Ja, we zijn een journalistiek programma natuurlijk.
0: Ja, nee, heerlijk.
1: Bovenop.
0: Nou ja, en dat is ook wel te merken aan het nu volgende programma-onderdeel. Dames en heren, ga er even goed voor zitten. Het hoogtepunt van de show is er altijd om 6:50 iedere ochtend. Maar dan is het tijd voor de spreuk van Sander.
1: Het toppunt van de herfst is wakker worden met een eikel.

0: even. Mart Gol heeft straks het belangrijkste nieuws voor je.
1: Jazeker, zometeen nieuws over een grote politiemacht die in actie is gekomen. En ook hoor je deze vrouw.
2: Opgeruimd staat netjes.
1: Ja, opgeruimd staat netjes. Gaat over een grote ergernis die jij misschien ook wel hebt.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Gebruik je Android?

0: Iets dat je meeneemt op vakantie?
1: Sportas.
0: Een koekje?
1: Sportas.
0: Een elektronisch apparaat?
1: Sportas.
0: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
0: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Weer bericht van Buienradar. Veel zon, later vandaag vooral in het westen wat meer bewolking. 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 in het oosten van het land. Weer een hele warme dag. 13 vertragingen op dit moment op de weg. Het is wat drukker op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne bij havens 6200 7000. 20 minuten. Nog eentje op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost 20. En de A59 Zonzeel in richting van Os bij Paalgraven. 25 minuten. En dan krijg je het nieuws van 6:30 natuurlijk van Mart Grol.
22: Goedemorgen. Veel politie in Arnhem gisteravond. Agenten in kogelwerende vesten onder meer. Kort na elkaar waren er op 3 plekken steekpartijen in het centrum. En daarbij zijn volgens de politie meerdere gewonden gevallen. Volgens de krant De Gelderlander was er een grote ruzie voordat er gestoken werd. Zeker 3 arrestaties volgens die krant. Verder is nog veel onduidelijk. Modeketen Zara ligt opnieuw onder vuur vanwege een kledingstuk. Het gaat om een Halloween-kostuum voor kinderen. Een gestreept jasje met matchende broek. Online vallen veel mensen erover. Ze vinden het erg lijken op kleding die gevangenen droegen in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
23: Ja.
22: Het is niet de eerste keer dat Zara dit soort kritiek krijgt. Want 12 jaar geleden verkocht het bedrijf een gestreept kindershirt met een gele ster. Dat zou dan gebaseerd zijn op sheriffsterren uit westernfilms. Maar veel mensen moesten aan de jodenster denken. Dat shirt ging uit de verkoop. Dat Halloween-kostuum, daar heeft Zara nog niet op gereageerd.
1: Ja, het
2: lijkt wel, wou je zeggen.
1: Het lijkt zeker wel. Maar het lijkt ook, en daar is het denk ik op gebaseerd. Je had in de eind jaren 80 een film Beetlejuice met Michael Keaton. Echt een Halloween film over een monster. En die heeft ook een gestreept pak aan. Dus ik denk dat ze gewoon net niet hebben zitten opletten. Dus volgens mij moesten ze de referentie met Beetlejuice maken. Maar door alle gevoeligheden maakt de hele wereld een andere connectie.
22: Ja, er zitten ook stiksels op dat het lijkt als een soort van prikkeldraad. Of dat het kapot is geweest of zo. Het is een beetje gerafeld en bijzonder in ieder geval.
1: Ja.
22: Dan naar Schiedam. Daar is weer een hond overleden. Na een wandeling door een parktaart. Het is de 5e hond in een paar dagen tijd. Gisterochtend hebben we het ook al even kort over gehad. Maar er is nog een hond overleden. Oh. Mogelijk at die hond iets giftigs in dat Schiedamse park. Dat is waar de politie volgens het AD rekening mee houdt. Maar of dat nou bewust is neergelegd of niet, dat wordt nog onderzocht. Deze vrouw moet haar hond nu missen. Zo ging dat in het park, vertelt ze bij regiozender Rijnmond.
9: En ineens zag ik dat ze iets pakte en in de mond nam. Dus ik probeerde natuurlijk nog het uit de bek te halen, los enzovoort. Maar ja, dat ging niet meer.
22: Ja, dus is het te laat. Dat hondje is dus overleden. Advies van de politie aan baasjes blijft: laat je huisdier voorlopig niet meer uit in dat park tot er meer duidelijk is. En meer hondennieuws, want grote ergernis is natuurlijk hondenpoep. In een wijk in Venlo, waar heel veel hondendrollen op straat liggen, vinden ze dat ook strontvervelend. Een groep wijkbewoners. Ja, dat was leuk, hè? Wijkbewoners heeft nu bedacht om mensen die drollen te laten opruimen, om die te belonen. Op een spaarkaart passen 4 stickers die je kunt krijgen van vrijwilligers van een speciale bruine brigade die over straat loopt. Hoort de Hart van Nederland.
23: We hebben in deze wijk 20 mensen die ogen open houden en kijken van, hé, daar loopt iemand met een hond. Wat gaat hij doen? Ruimt u hem niet op, dan krijgt hij van onze rol met hondenpoepzakjes. Ruimt u hem wel op, dan krijgt hij een sticker.
22: En een volle spaarkaart betekent dan een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Dus 12,5 euro per drol eigenlijk.
2: Ah, maar sorry hoor.
22: En dat werkt, want die wijk is echt schoner nu.
2: Ja, maar waar gaat dit over? Dan ben je gewoon, sta je als groep sta je gewoon te loeren naar mensen met een hond die hun hond aan het uitlaten zijn.
22: Maar ruim jij het netjes op?
2: Ja.
1: Oeh, dat was even een twijfel.
2: Ja. Nou, kijk, bij ons is het ook een ergernis in de straat, hoor. Er zijn dus mensen die zetten van die kleine vlaggetjes in die drollen om ze een soort van te markeren. Ja, maar het is natuurlijk ook gewoon heel vervelend. Er zijn echt mensen die laten het gewoon midden op de stoep liggen. Ja, dat is gewoon heel asociaal.
1: Dat zijn vooral oude vandaagen.
2: Ja.
1: Want die zeggen, we hoeven het vroeger niet op te ruimen. Dus nu ook niet.
2: Klopt.
1: Ja, maar even, als jouw hond poept op een grasveld.
2: Ja.
1: Ruim je het dan op?
2: Ja.
1: En in een perkje?
2: Nee, kijk als ze echt bijvoorbeeld in het bos helemaal zo loslopen en ergens naar de zijkant gaan, niet op het pad, daar ga ik niet op ruimen.
1: Nee. En de laatste vraag, want had ik een discussie met iemand. Vlak voor mijn deur was er ook een hond. Die had, laat ik maar zo zeggen, een beetje last van zijn maagje.
2: Ja, die had zwaar gegeten.
1: Die had een plasje poep. Ja, toen zei ik, gaan we dat opruimen? Toen zei die vrouw, ja, dat kan ik toch niet opruimen? Toen dacht ik, ja, maar dan laat je het maar liggen. Ja, dat zo werkt natuurlijk ook niet.
2: Ja, dat is een...
1: Wat doe je dan? Heb je een plantenspuit bij je?
2: Nou, dat is een lastig gevalletje.
1: Ja.
2: Maar als ik bij jou voor de deur zou staan en mijn hond zou daar even zo'n plakkaat neerleggen, dan zou ik het ook laten liggen natuurlijk. Nee, grapje. Dan zou ik het opruimen. Dan zou ik toch even aan mijn gietertje vragen of even iets doen.
1: En zo komt hondenhaat de wereld. Je bent indirect verantwoordelijk voor Schiedam.
2: Mart, dankjewel. Lindsay, yes. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lindsay. Heb je, deze vraag heeft niets te maken met de beroepentest die we gaan spelen. Maar heb jij een hond?
24: Nee.
2: Ah, nou, dan zijn we daar ook snel over uitgesproken. Lindsay, wij gaan proberen achter jouw beroep te komen. Daar hebben wij maar 7 vragen voor. En hier alvast vraag nummer 1 voor je.
1: Ja, kun jij het geluid omschrijven wat je op je werk hoort?
24: Ja, dat is vooral heel veel geluid door elkaar heen de hele dag.
2: Oké.
1: Ja.
2: Ja, nu had je eigenlijk specifieker moeten zijn. Maar ja, dit is nou eenmaal het antwoord wat we krijgen.
24: Ja, ik zit even te denken, maar...
2: Nee, jij...
24: Het is van alles wat, eigenlijk.
2: Oké, okay, van alles wat.
1: Van alles wat.
2: Van alles wat, oké. Okay. Nou. Dus in ieder geval veel geluid op jouw werk. Ja. 6 vragen hebben wij nog over de beroepentest gaan we spelen. Over precies...

0: Joe.
1: We gaan een spelletje spelen. Conducteur, de chauffeur of stewardess. Ja. Koen en Sander spelen de beroepentest. Nou, en niet alleen Koen en Sander, maar dat doen we samen met jou. Sterker nog, we hebben de hulp eigenlijk iedere dag wel heel hard nodig. In de app van Joe mag jij mee puzzelen om erachter te komen wat het werk van Lindsay uit Zwartsluis is. 33 jaar. Lindsay, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De eerste vraag zojuist gesteld. Kun jij het geluid omschrijven wat je hoort op je werk? Toen zei je, nou ja, dat zijn eigenlijk heel veel geluiden door elkaar heen, heel de dag. Het is van alles wat.
2: Ja.
1: Nou, dat is alvast duidelijk. Dan hebben wij nog 6 vragen over. Gaan wij pijlsnel door naar vraag 2.
2: Ja.
3: Lindsay, wat is nou het allerleukste? Nee, waarvan in je werk krijg jij de meeste voldoening?
2: Ik denk als ik bij kan dragen aan het gevoel dat er meer ontwikkeling is geweest.
3: Mooi antwoord.
2: En dat het ook echt zo is.
3: Ja.
1: Als jij een fout maakt op je werk, er gaat iets mis. Wat voor gevolg heeft dat dan?
2: Nou, dat ligt er een beetje aan. Het kan zijn dat de collega's naar me toe komen om te vragen waarom ik dat heb gedaan of
1: ja.
2: niet.
1: Ja.
2: ja, of ik moet mijn excuses aanbieden aan. Hoe schrijf je dat?
1: Ja.
2: nou, ik ben het dan heel eerlijk. Dan moet ik even excuus aanbieden aan degene die ik voor me heb.
1: En degene die je voor je hebt.
3: Hoor. Degene die je voor je hebt. Zijn dat toevallig mensen die van jou leren?
2: Ja.
1: Welke leeftijd hebben die mensen?
2: Dat weet je dan meestal bijna, denk ik.
1: Nou, wat een goede vraag is het dan.
2: Ja, zeker een goede vraag. Oh, ja, 10, 11.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Ja, dan snap ik die geluiden ook wel heel goed.
3: Ja, precies. En hebben die mensen, volgen die bij jou gewoon het normale traject? Of is er nog iets speciaals?
2: Het normale traject.
1: Oh ja.
3: Ben jij basisschoollerares?
2: Ja.
1: Nou ja. Die ging even lekker.
2: Ja,
1: die ging even lekker.
3: Die ging lekker, ja.
1: Ja, bij mij viel het kwartje pas bij de leeftijden, hoor, moet ik zeggen. Daarvoor konden we alle kanten op.
3: Het ging over die geluiden en toen dacht ik, ja, misschien is het gewoon staat ze voor de ontwikkeling. Dat was bij mij de ding. Ik denk, ze leert aan mensen.
1: Hé, wat leuk zeg. En waar geef je les, Lindsay?
2: In Kuinderen.
1: Kuinderen?
3: Kuinderen.
2: Ja.
3: Ja, ook daar moet ze les krijgen.
2: Richting Emmeloord daar. Ja. Het is één schooltje, een heel klein dorpje. Ach. Dus dat is heel grappig, ja.
3: En vandaag een speciale dag, Lindsay.
2: Is dat zo?
3: Het is...
2: Van de kinderboekenweek.
1: Ja!
2: Ik moest even... Ja, ik moest vandaag niet werken, dus ik ben er niet helemaal in. Maar ik denk ineens, oh ja.
3: Ja, nou, vorig jaar mocht ik in het kader hiervan op school van mijn kinderen komen. Toen had ik dus een trainingsbroek bij me en ik had een tuinbroekje bij me. En 2 pantalonnetjes. Maar het was dus geen kinderbroekenweek, maar kinderboekenweek.
2: Ja, goeie.
3: Wat is je lievelingskinderboek?
2: Oeh, jeetje. Nou, ik ben nu Dummy de Mummy aan het voorlezen bij de kinderen. Die is al erg grappig, moet ik heel eerlijk
1: Dummy
2: zeggen.
1: Dummy de Mummy?
3: Dummy de Mummy.
2: Ja, van Dummy de Mummy. Oh, ja. Maar echt een favoriet heb ik niet echt. Er zijn meerdere leuke, vind ik.
1: Hey, maar, en nog even voor de duidelijkheid, het leeftijd 10, 11, dan is dat dan groep 7?
2: Ja, groep 7, 8.
1: Groep 7, 8 geef jij les?
2: Ja.
1: Wat ontzettend leuk. Nou,
2: ja.
1: Lindsay, dank voor het meespelen aan de beroepentest. Dit ging van harte. Ik zie ook in de app van Joe dat er heel veel appers precies hetzelfde dachten. Dus we zaten allemaal op één lijn. Leuk.
2: Nou, dat is mooi, ja.
1: Hey, fijne woensdag, hè.
2: Jullie ook.
1: Doei.
2: Doei.

0: Aretha Franklin by Joe. I think. Oh, ik moet nog even kijken wat ik voor deze man ga kopen.
1: Oh.
0: Hij wordt 75 jaar vrijdag, Sting.
1: Is hij ondergoed kopen?
0: Ondergoed?
1: De string.
0: Love is the seventh wave.

0: Love is the seventh wave. Straks het nieuws van 7 uur hier bij Joe. Krijg je van Mart.
1: Goedemorgen. Strengere regels voor Schiphol. Ik neem ze zo met je door. En lijkt de gekte op de huizenmarkt toch verder af te nemen.
0: En deze noot is er eentje van een grote hit.
2: Ja, dat is Whitney Houston. En dat kunnen er twee zijn. How Will I Know of I Wanna Dance With Somebody.
0: Ik laat hem nog een keer horen. Komt-ie.
2: How Will I Know.
0: Is goed. Hoi zo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven. Ga naar

0: gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Even bollen
8: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: 7 uur, het nieuws krijg je van Mart Grol.
14: Goedemorgen. Er komen nieuwe regels voor Schiphol voor het eerst in 18 jaar. Het aantal vluchten gaat vanaf november met zo'n 20.000 per jaar omlaag. Ook 's nachts moet het rustiger worden, heeft de Tweede Kamer afgesproken. Deze vrouw woont in de buurt van Schiphol en is blij, want nu is het soms niet te doen, zegt ze.
15: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
14: Zei ze bij de NOS, als vliegtuigen in de toekomst stiller worden, kan er later wel weer meer worden gevlogen, afhankelijk van rechtszaken door milieuclubs. Zeker 3 mensen zijn opgepakt voor meerdere steekpartijen in Arnhem gisteravond kort na elkaar op 3 plekken in het centrum. Politie kwam er massaal op af. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. En volgens Gelderse media ging er een grote ruzie aan dat steken vooraf, maar hoe en wat precies, dat wordt nog uitgezocht. Iets meer lucht voor wie een huis wil kopen. De huizenmarkt koelt langzaam verder af, denken economen van ING. Er staan steeds meer huizen te koop en de hypotheekrente is gestegen. Dus kunnen of willen mensen minder lenen? De flinke prijsstijgingen van de laatste jaren zijn waarschijnlijk voorbij. De prijzen gaan dit jaar nog wel ietsje omhoog. Volgend jaar nauwelijks, is dus de verwachting. En weet je nog dat nieuws van laatst? Het ezeltje Pleuntje uit het Brabantse Baarle-Nassau. Dat 2 weken jonge veulentje van een ezelopvang werd begin deze maand doodgeschoten. Door wie en waarom, dat is nog altijd een raadsel. Maar volgens meerdere media heeft die opvang nu extra beveiligingscamera's cadeau gekregen van mensen die geraakt zijn door dit verhaal. En er is onder meer een standbeeld gemaakt van een kleine ezel als blijvende herinnering aan Pleuntje.
16: Pleuntje. Oh, ik zie die foto weer van Pleuntje.
14: Knuffelezel.
16: Zo, ja, ezeltje. Zo klein, zo pluizig. Ja, en dan wie schiet nou zo'n beestje dood?
17: Ja, mensen die niet goed bij hun hoofd zijn.
16: Ah, maar ik kan daar zo niet tegen, joh. Dat dierenleed, verschrikkelijk.
17: Nou, dan moet ik je zo nog een verhaal vertellen over mijn duif.
16: Wat is er? Een duif?
17: Maar ik heb aan alle kanten duivenoverlast gehad.
14: Leeft de duif nog?
16: Ik wou dat zeggen.
17: Hoi zo.
14: Dit is een teaser, jongens. Het weer van Buienradar. Weer zomers warm vandaag in de herfst. Tot lokaal 29 graden in het oosten. Veel zon, later vandaag in het westen meer bewolking.
16: Maar toch is het gek, want bij een duif heb ik dat om. Kijk, als ik pleuntjes zie, denk ik, daar blijf met je poten vanaf. Maar een duif, denk je.
17: Ja, maar wat een jonge duif is in de tuin.
16: Oh!
17: En dan, zolang het pluizig is, vind je het heel schattig.
16: Is heel schattig, ja.
17: Tot ze de boel helemaal onderkekken. Wat doe je dan?
16: Ja. We gaan naar de verkeersinformatie. Er zijn 14 vertragingen op dit moment op de weg op de A50. Eindhoven in richting Arnhem bij Ravenstein, 20 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen. En de A59, Zonzeel-Oost tussen Nuland en Paalgraven, 3 kwartier extra.
9: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
16: Sander Show. Zo, maar eens even rustig beginnen aan een nieuwe dag. Woensdag 30 september. Welkom bij

0: Net over duivenoverlast bij de familie Lantinga.
1: Och, niet normaal.
0: Maar er is ook nog even iets waar ik jou over moet aanspreken, Sander.
1: Wat dan?
0: Ja, wat dan? Ik had eigenlijk gehoopt dat je dat nu wel zou weten.
1: Ja, ik weet het al. Ik ben het weer vergeten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dit gaat over jouw tractatie?
1: Nee, maar voor het eind van deze week heb jij een lekker augurk.
0: We komen er straks even op terug, ouwe reus.

0: Whitney Houston bij Joe. En How Well I Know. Goedemorgen, het is bijna 7:10.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, bereid je vast voor. Ik weet niet of je misschien net bent ontwaakt en nog onder de douche moet. Maar ik zou iets luchtigs aantrekken vandaag, want het wordt weer een hele warme dag.
3: Het wordt zeker een hele warme, mooie dag ook. Echt een mooie dag. Aan het einde heb ik nog een beetje regen staan.
0: Ja, daar bedoel jij mee in jouw weer-appje, hè?
3: Ja, maar vanaf het blijft gewoon eigenlijk gewoon toch echt gewoon de hele week mooi.
0: Is lekker, hè?
3: En dan gaan we niet naar de 24 of 28 graden, maar wel gewoon 20 graden met zon.
0: Heerlijk.

0: vorm, dan heb je dus de vorm van een kameel met twee bulten. Ja.
1: Prachtig.
0: En als je gewoon ZZP'er bent, dan heb je bijvoorbeeld een vogelbekdiergrafiek.
1: Ja, maar dat gaan we niet uitleggen.
0: Of als je gewoon één donderdag niet werkt, en dan ben je een dromedaris.
1: Sander.
0: Ja.
1: Ja, je bent er een beetje mee aan het draaien, maar ik moet je er toch even op aanspreken, want jij was afgelopen zondag jarig. Je bent 50 jaar geworden, het is het grootste gevierd. Je hebt gisteren ook een mooi cadeau gekregen. Jij mag auditie doen voor de stem van Bert.
0: Ja, zo. Ja.
1: Van Ernie.
0: Ja.
1: Wel te gek, hè?
0: Dat is enorm te gek. Ik kreeg ook heel veel appjes van mij. Dat is wel een...
1: Dat is een dingetje.
0: Een begeerenswaardig baantje.
2: Ja. Heb je geoefend?
0: Nou, zal ik je eerlijk vertellen? Ja. Ik heb gisteren een beetje geoefend, ja.
1: Hoe ging het?
0: Nou, laat ik eerlijk zijn, niet zo goed. Ik ben dan toch een beetje onzeker. Ja, het is toch... Ja, wat voor schoenen ga je vullen, zeg. Van Paul Hanen, die 50 jaar lang Bert doet. En ook grover. Maar goed, je kan de beste man natuurlijk... Je moet hem niet gaan imiteren. Dus
1: je moet
0: toch je eigen draai aan geven.
1: Ja, ja.
0: Maar het moet wel een beetje qua karakter in de buurt komen. Dus ik heb een beetje zitten pielen. Ja.
1: Leuk.
0: Totdat de buren de deur dicht sloegen.
1: Ja. Ah, ik wil nu natuurlijk vragen... Doe even een stukje op de radio, maar ik weet dat je dat niet doet.
0: Nee, dat zei ik gisteren ook al.
1: Jij bewaart dit voor het...
0: Ik kan maar één keer een eerste indruk maken. Ik zou mijn kaarten volledig wegspelen nu.
1: Maar goed, ik moet jou toch even aanspreken op het feit dat jij zondagjarig was, 50 jaar bent geweest. En dat ik gisteren dacht, nou, we zullen wel een kleine tractatie krijgen van je.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet gebeurd.
0: Nee, was ik vergeten.
1: Ja.
0: Glad vergeten.
1: Ja, nou is het inmiddels woensdag.
0: Ja.
1: Weer lege handen.
0: Glad vergeten.
1: Mag ik heel eventjes naar 4 mei jongstleden gaan?
0: Tuurlijk.
1: 4 mei jongstleden, want jij weet wanneer ik jarig ben, hè, Sander?
0: Dat is 29 april.
1: Klopt.
0: Kijk.
1: Ik kwam hier goed weg.
0: Ja, nou, dat is gewoon praten kennis.
1: 29 april. Maar vervolgens was 4 mei onze eerste uitzending weer. En nou, toen kreeg ik me toch een partijtje de wind van voren van jou. Moet je horen. Wat ben je aan het doen?
0: Nou, ik zoek alvast bordjes en een beetje vorkjes voor de tractatie zometeen. Ja. Ja, dat zie ik nog niet staan, maar het zal waarschijnlijk in de keuken staan en in de koelkast.
1: Jongens, het is 29 april, is al een tijdje geleden.
0: Ja, maar
1: hoeven we niet al te lang bij stil te staan.
0: Ik heb het gemerkt. Het gaat ten koste van een gezellige plakworst of een slagroomsje.
1: Was de tractatie nog even vergeten.
0: Dat is een merkje, het kan het beste overkomen.
1: Maar ik weet, je bent een druk man.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk ook een hoop kinderen. Je moet sporten, koken... Weet ik wat er allemaal... Dus ik neem het je niet kwalijk, maar ik ben wel eventjes ook namens de redactie en Mark.
2: Ja, ik had ze niet ontbeten.
1: Wanneer?
2: Een taartje.
1: Wanneer?
0: Nou, als alles mee zit, dan kunnen we morgen...
1: Oh!
0: Morgen kunnen we een leuke tractatie verwachten.
2: Mogen we verzoekjes doen?
0: Ja, dat mag. Oh. Jij wilt boterkoek.
2: Ja, boterkoek. Lekker.
0: Ja, en ik
2: maar
0: heb
2: goede
0: een
2: boterkoek.
0: Ja, een goede. Ja, en dan hebben we met spijsvulling...
1: Jongens, als je
0: met amandelvulling.
1: Laat dit eventjes voor een andere keer.
0: Of met vijgenvulling, of zeg je, ik wil gewone boterkoek.
2: Een beetje bros en dan toch ook een zachte bite.
0: Maar wil je met extra vulling of gewoon boterkoekvulling?
2: Boterkoek, echte boterkoek.
0: En Mart, jij bent een man van je bent slim, hè? Je hebt gewoon,
2: journalistiek geschoold, ja.
0: Precies, precies. Ja. Tussen het verschil tussen 27 en 30, hoeveel dagen is dat?
1: Ook gaan we dit krijgen.
2: Oh, nee.
0: 3. En tussen bijvoorbeeld 29 april en 4 mei. Hoeveel dagen zitten daar tussen?
2: Iets meer,
0: dus elke wel een tijd.
1: Luister nou eens. Dat waren vrije dagen. We zagen elkaar nog niet. 4 mei was de eerste keer dat we elkaar zagen. Je komt hier niet onderuit.
0: Heb jij zaterdagavond niet een hele leuke tractatie van mij gehad?
1: Dat is waar, ja. Ik was op een verre voor jou. Ik moest wel zelf afrekenen, maar dat maakt niet uit.
0: Dat vond ik zo stom.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nee.
1: Dat was openbaar. Ik dacht, papa neemt een gin tonnetje en toen moest ik...
0: Ja, nee, maar ik heb gezegd, stuur een tikkie, want dan was ik helemaal...
1: Ja, toch op, zeg.
0: Nee, dat doe je dan ook niet. Maar ik had een openbaar, maar ik had één waasje. Want er waren... Ik noem even geen namen. Die kunnen dan zeg maar 21 vodka bestellen. Ik denk, dat wil ik even omwille van het feest in de gaten houden. Want je wil niet zeg maar dat mensen zoals Mattie Valk volledig instorten. Dus, oude semelaar. Dus ik dacht, dat wil ik eten. Dus ik had gezegd, als mensen sterk bestellen, dat mag wel. Maar let even, als we het in grote getalen geven, even een seintje. Dan kan ik het een beetje monitoren, mocht dat nodig zijn. En toen ging Koen aan een gin tonic. Die moest het zelf betalen. Ja, toen... Ja, dat vond ik dan heel stom.
1: Ik denk, goed.
0: Vind ik niet gastvrij.
1: Ja, goed.
0: Maar toen zei ze bij mij, nee, je had gezegd, die lange jongen met die bril.
1: Ja, die moet me in de gaten houden. Ja. Goedemorgen, 7:15, dit is hem hoor. Altijd lichte, chaotische ochtendshow. Fijn dat je luistert.

0: Runaway Train van Soul Asylum heb ik toch denk ik wel een jaartje of twee afgekondigd als de Soul Asylum.
1: Ja, ja, ja.
0: In het begintijd van mijn radiocarrière. Ja, toen had ik er nog niet zoveel verstand van.
2: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Zometeen nog Billy Joel.
1: Billy Joel, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En Up 40.
0: Ja, maar eerst Sander, jij hebt overlast gehad.
1: Nou ja, nee, overlast. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal helemaal heel leuk, pittoresk, leuk tafereeltje. Maar op een gegeven moment had ik ontzettend veel duivenkak in de tuin. Oh, ja. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dan kijk je toch omhoog. Ik heb een grote vijgenboom in de tuin. Want duiven hadden daar een nestje gebouwd.
0: Oh, ja.
1: En er zaten twee duivenkuikentjes in. Hartstikke schattig, pluizig. En dan kwam zo af en toe die moeder eraan vliegen. Zo, en dan deed ze de bek open en dan gingen die duifjes zo... Zo uit die mond gingen ze eten. Nou, dat zag er heel erg leuk uit. Maar ja, dan, wat die duiven doen als ze groter worden... dan gaan de pluisjes weg en dan moet ik eigenlijk serveren. En dan gaan ze poepen, dat ze bevuilen niet hun eigen nest, hè? Nee, nee. Dus die gaan er met de kont eroverheen hangen. Ja, en op een gegeven moment sta je gewoon twee keer per dag... best, nou ja, alsof er een halve pak vla leeggegooid ziet. Dan sta je dat op te ruimen.
0: Ja, plakaten,
1: ik heb geen grote tuin en je loopt er constant overheen. Dus met een schep en een tuinslang. Dus ik had het met mijn vrouw erover. Die zegt, tik even dat nestje eruit.
0: Och, nou ja.
1: Ja. En dat ging mij te ver. Dat durfde ik dus niet.
0: Nou, dat vind ik heel goed voor jou.
1: Ja, ik denk, dan is ik wel even op Google, op AI.
0: Nou, vrouw is af en toe wel echt een hele...
1: Harteloos. Nou,
0: kille,
1: je moet
0: harteloos.
1: Weten als vandaan komt. Mijn schoonvader zei, wil je mijn luchtbuks even lenen?
0: Ja, maar van je schoonvader verbaasde ja, dat ook weer helemaal niks.
1: Nee, maar goed. Ja, nee, dus ik heb niet, ik herhaal, niet het nestje uit de boom getikt. En gewoon het leed heb ik ondergaan. En ook, dat betekent dus twee keer per dag. En op een gegeven moment, ze zitten 4 weken op het nest en dan gaan ze weg. En van de een op de andere dag, vrijdagochtend, keek ik omhoog. Toen had ik letterlijk een empty nest syndroom.
0: Je miste ze?
1: Ik denk, waar zijn mijn vrienden nou? Ze zijn gewoon weg. En ik had ze ook een naam gegeven. Een rotduif, een tyfusduif. Maar ze waren weg. Het was een leeg nest. Nou, dacht ik, nou, de laatste keer opruimen en je bent er vanaf. Nou, dat was dus. Toen kwam ik dus terug van het feest. En toen stond er, in één keer hoorde ik een herrie. En mijn vrouw Gilles zat één van die duiven om mij te bedanken, denk ik. In de slaapkamer.
0: God. Oh.
1: Ja, en ik ben, nou ja, niet voor een kleintje vervaardigd... maar ik ben wel een held op sokken. Dus ja, wat doe ik dan? Ik durfde hem ook niet te pakken.
0: Nee, dat merkte ik.
1: Ten tweede liet hij zich ook niet pakken. Dus nou ja, dan, ik een beetje, het was echt een soort van kat en muis. Ik liep er achteraan, hij ging rondjes zo door de... Maar je bent toch bang, hoe meer paniek, hoe meer eruit komt.
0: Nou, sorry, ik heb namelijk gezien... je hebt een filmpje op jouw Instagram-pagina geplaatst.
1: Ja.
0: En jij liep er achteraan, maar je was vooral aan het filmen. Je hebt gewoon gefilmd.
1: Ja, maar dit was ronde 3, hè? Wat al twee. Oh, okay. Ik heb echt serieus rondjes erachteraan gelopen. En je weet wat spanning doet met een kloaken.
0: Gadverdamme.
1: Ja, die wil ook niet op je hoofd kussen. Dus ik heb alle ramen opengezet. En toen ben ik zo als een brede, wilde man erachteraan. Zo. Ik denk, ik duw me zo richting de uitgang. En toen is hij zo. Maar ja, dat ga je allemaal in zo snel. En ik liep zo en hij ging zo naar het einde van de badkamer. En toen was de duif weg. Weg. Dus ik zeg tegen Tessel, mijn vrouw, ik zeg, nou, die is, hij is hem gesmeerd. Hij heeft het raam gevonden. Hij zit weer in de boom, hij is weg. Dus wij s'nachts gewoon nog even, we gingen slapen en je kent het, dan word je 5:30 wakker. Dan moet je naar het toilet. Dus ik ging even op het toilet zitten en ik hoorde één keer...
0: Oh, nee.
1: Zat hij nog boven op de spiegel.
0: Oh.
1: En je schrikt je helemaal de blubber. Nou, dat heb ik even gelaten. Ik denk dat komt morgen wel. Dus de volgende dag, het eerste wat ik deed toen ik 50 was... Nou, uiteindelijk heb ik die duif gepakt met een handdoek en buiten gezet. Nou, en dan heb je dus gewoon... ja, laat ik zo zeggen, hij heeft aardig wat stress gehad in de badkamer. Kan ik niet zeggen.
0: Ah, nee.
1: Ja.
3: Maar waarom bel je niet de dierenambulance?
1: Ja, voor een duif in huis.
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee,
3: ja?
0: Maar
3: ja, ik heb midden de nacht gebeld voor een kat... Doodbang was ik.
0: Omdat er een kat bij jou binnen was?
3: Ja, ik ben heel erg bang voor katten. Het was via de dakgoot naar binnen gekomen. Nou, dan zit je ook rechtop in bed. Met een bezem lopen jagen. Maar uiteindelijk denk je van, ik bel de dierenambulance. Ja, die hem opgehaald.
0: Heb je niet een buurman of een buurvrouw... of iemand die gewoon eventjes gewoon die kat gewoon netjes buiten kan zetten?
3: Ja, nee, de dierenambulance heeft dat opgelost.
1: Ik weet het goed gemaakt. De volgende keer als jij een kat hebt, bel je...

0: al die hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hoor je hier daarbij Joe en Billy Joe als eentje van My Life. Straks het nieuws van 7:30. Maart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen Schiphol moet anders gaan werken. En in een doodgewone brasserie in ons land, hoog bezoek.
2: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
3: Kippie.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: www.nl/ubi40.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Weerbericht van Buienradar. Warm, zomers en zonnig vandaag. 21 tot 29 graden in het westen. Later vandaag nog kans op een buitje. En dan de verkeersinformatie. Woensdagochtend niet de drukste ochtend op de weg. Er zijn 30 vertragingen op dit moment. Het is iets drukker op de A50 Eindhoven in de richting van Arnhem. Opruimwerkzaamheden zijn daar bezig. Bij Ravenstein 25 minuten. En 3 kwartier extra op de A59 Zonzeels bij Paalgraven. Goedemorgen, nieuws van 7:30. Hier is Mart Grol.
9: Goedemorgen. Minder vluchten en minder herrie rond Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor het vliegveld. Die komen er vanaf november voor het eerst in 18 jaar. Zo'n 20.000 vluchten per jaar minder moet het worden. Ook 's nachts moet het rustiger gaan zijn voor mensen in de buurt daar van die luchthaven. Maar het laatste woord is er waarschijnlijk nog niet over gezegd, want milieuclubs hebben al rechtszaken aangekondigd. Rijkswaterstaat dan. Rijkswaterstaat is de hele nacht druk bezig geweest op een provinciale weg bij Drentse Zuidwolde na het zware ongeluk van gistermiddag. 3 vrachtwagens en 3 auto's botsten met elkaar en 2 truckers kwamen daarbij om het leven. Grote ravage daar op de weg en de Rijkswaterstaat vertelt ons wat er nou de laatste uren daar is gebeurd.
10: De stand van zaken is dat we vannacht druk bezig zijn geweest met het bergen van voertuigen en het opnieuw asfalteren. Er was behoorlijke asfaltschade en dat hebben we nu gerepareerd. En we gaan nog de geleiderrails repareren.
9: Ja, veel werk daar dus na dat ongeluk van gisteren. Rond de middag zou de weg weer open moeten gaan. Vandaag opnieuw zomerse temperaturen. Je zei het al, Koen, in de herfst op deze laatste dag van september. Veel mensen genieten en vinden het echt een cadeautje. Volle terrasjes waarschijnlijk dus weer vandaag. Gisteren natuurlijk ook. En ook wordt er nog altijd buiten gezwommen, hoorde Omroep Brabant.
11: Genieten, ongekend eind september. Ja. Indian summer, ja, helemaal lekker.
12: Zalig, joh. Hartstikke zalig. Wat wil je nou nog meer, hè?
9: Nou, misschien een ijsje, want ijssalons, daarvoor zijn het nu echt toptijden. Normaal is het seizoen namelijk nu voorbij.
13: Het is een kerst op de taart. Daar hadden we van tevoren niet over dromen. En dit komt er nog even mooi bij. Een eindsprintje trekken.
9: Ze hebben wel extra personeel moeten optrommelen, want ze hadden hier dus helemaal geen rekening meer mee gehouden.
14: Ik was zondag was ik even naar het strand gereden. Heerlijk, in Noordwijk aan zee, prachtig. Ja, en dan liggen mensen op het strand en zwemmen ze in zee.
9: Bizar, hè?
14: Het zeewater is natuurlijk ook gewoon nog lekker warm.
9: Zo.
14: Niks aan het handje, het kan gewoon.
15: En gisteravond in het donker, dat vind ik mooi als het dan echt al donker is. Want het is nog echt net na zomerwarm. Het is niet zomerwarm, maar na zomerwarm. Dat is dan toch, daar hangt nog wel een soort van briesje.
9: Ja.
15: Terrassen vol, overal lampjes, weet je wel. Geen toerist. Het was echt gewoon een heerlijke avond.
9: En in een brasserie in het Noord-Hollandse Weidewormer moesten ze echt eventjes 2 keer met hun ogen knipperen. Want was hij het nou wel of niet? Nou, het antwoord is ja. Topvoetballer uit Zweden, Zlatan Ibrahimovic. Hij wordt gezien als een van de beste spitsen aller tijden. Hij koos voor de lunch dus niet in een sterrenzaak, maar in die brasserie in Weidewormer. Waarschijnlijk was hij bij zijn zoon Maximilian, die bij Jong AZ speelt. De trainingsvelden van AZ liggen ook vlakbij. Maar goed, het was hartstikke bijzonder voor die mensen daar. Ibrahimovic is nog op de foto gegaan met het personeel. Wat hij heeft gegeten, dat is
14: niet bekend. Dat vind ik altijd zo mooi. Dat moet je natuurlijk eigenlijk altijd weten dan, hè? Ja. Als er zo'n ster langs is geweest. Wat heeft die gegeten? Ja.
8: Hebben jullie ooit een ster ontmoet op dat gebied? Ik heb ooit Paris Hilton bijvoorbeeld gezien in levende lijven.
14: Paris Hilton?
8: Op een feestje op Ibiza dacht ik, wat geweldig eigenlijk.
14: Die meid die
8: socialite.
14: Ja.
8: Heb je dat nooit gehad, dat je dan in één keer...
15: Nou, restaurant... van Paris Hilton, die je gewoon volgens mij bij de Lidl in Zutphen ook tegenkomt.
8: Nou...
15: Ja, laat ik zo zeggen, de kans dat je haar ziet op een pizza is natuurlijk heel groot.
8: Dat klopt inderdaad. Het is toch heel bijzonder dat je haar gewoon privé op een feestje ziet, bedoel ik, niet als DJ.
14: Maar en wat doe jij dan, Mart? Wat verander je dan in een fanboy? Gemaakt.
8: Ja, echt? Ja, is maar een beetje zo, niet met haar, maar gewoon zo half zo.
14: Oh ja.
15: Oh, dit is niet sneaky. Geleden.
14: Zo casual gebleven.
8: Heel sneaky.
15: Ja, ja. Ja, nee, ik heb dat dan helemaal... Ik zou bij slaan, denk ik, wat ik zie, ze staan gaan. Laat die man lekker eten, laat hem zitten. Ik zou... Er is bijna niemand waarvan ik denk, daar zou ik dan echt vragen, wil je met mij op de foto?
14: Helemaal niemand?
15: Ja, maar hij is niet meer, maar Griet Titelaar.
14: Dat is dan weer genoeg. Griet Titelaar.
15: Ja. Ja. Jij niet?
14: Nee, ik heb dat ook niet meer. Het is ook naarmate je ouder wordt, word je wat nuchterder of zo, denk ik. Ik denk dat 20 jaar geleden was het nog een beetje anders. Maar goed, en we hebben natuurlijk ook in onze radioshow regelmatig wel mensen gehad.
15: Ja, het is DJ's. Voor ons gesneden koek.
14: Gesneden koek.
15: Ja.
14: En ik mag natuurlijk iedere dag met de grootheid samenwerken, dus ja.
15: Nou, Mart is niet elke dag.
14: Nee. Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws voor deze woensdagochtend.
15: Koen Swijnenberg.
14: Ja?
15: Gisteren is voor jou is het begonnen. Je hebt voor het eerst kennis gemaakt met een life-changing experiment.
14: Ja, ik heb voor jou een cadeau gekregen. Omdat dit programma 20 jaar bestaat, geven wij elkaar een eerste keer ervaring.
15: Ja.
14: En jij hebt mij vlieglessen cadeau gedaan. Omdat uiteindelijk is de bedoeling dat ik over een paar weken een vliegtuig zelfstandig moet gaan landen.
15: Ja, dat gaat natuurlijk niet heel makkelijk. Dus je hebt daar inderdaad een praktijkles voor nodig.
14: Ja.
15: Gisteren was het dus de eerste.
14: Ja,
15: wat jij niet weet, Koen Swijnenberg, is dat ik via Slinkse, via Niet-Niet-Niet-Niet, heb ik dus de opnames gekregen van jouw vliegen. De
14: board,
15: de audio.
14: De audio?
15: Ik heb wat jij hoort, wat je zegt, heb ik allemaal kunnen...
14: Mooi is dat.
15: Kunnen vastleggen, ja.
14: Dit bijvoorbeeld.
16: We klimmen dan met 60 uit, dat is een beetje...
17: Ga ik hem een beetje rechtsvoeten geven, zie je dat? Oké, doe de landingsleppen er even uit.
16: Oh ja, 200 voet. Ja. Ja.
17: Nee. Voel je hem vallen?
16: Ja, joh.
17: Ja, mooi, hè?
16: Niet normaal.
14: Dit was zo leuk, joh. Oh, dit was zo leuk. We gaan straks eventjes bellen met mijn instructeur, mijn vlieginstructeur.
15: Ja, leuk.
14: Gert-Jan.

0: Duran Duran, A View to a Kill. Bijna 7:45.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Ja, hoe ouder je wordt, hoe minder vaak je iets voor het eerst doet. Ja. Dat is nou eenmaal zo, dat is onomstotelijk, staat dat vast. Je hebt alles namelijk al een keer voor het eerst gedaan. En naarmate je ouder bent, is die ambitie om andere dingen voor het eerst te doen... is niet meer zo aanwezig. Maar zo na 20 jaar, Koen en Sander, hebben wij besloten... elkaar een eerste keer ervaring cadeau te doen.
3: Ja.
2: En voor jou is dat, Koen, want je grote passie, mag ik wel zeggen, is luchtvaart.
0: Ja, vind ik fantastisch. Ik ben ambassadeur van Stichting Hoogvliegers. Ja. En dat vind ik, dat is voor zieke kinderen, dat vind ik prachtig. En dan mag ik ook af en toe in zo'n klein toestelletje zitten, ja. In zo'n Cessna.
2: En dan mag je heel af en toe een keer je knuppeltje vasthouden.
0: Ja, precies. Maar
2: dat mag geen naam hebben.
0: Nou, nee, er zijn mensen die ook op mijn Instagram reageren. Die zeggen, je dacht dat jij al lang je vliegbuffet had. Maar dat heb ik dus niet. Dus ik heb nog nooit zelf opgestegen. Ik heb nog nooit een vliegtuig geland. En ja, en jouw cadeau is daar natuurlijk wel naar.
2: Ja, want ik heb jou aangeboden, cadeau gedaan... voor het eerst in je leven zelf een vliegtuig landen.
0: Ja.
2: Dus de kist aan de grond zetten, zoals een wijs man ooit zou zeggen. Touché.
0: Touché, ja. Ja, inderdaad. Ja, gisteren was een mooie dag, want gisteren had ik mijn eerste echte officiële vliegles. Want je moet natuurlijk wel een paar vlieglessen hebben om dit te kunnen doen. Je kan niet zomaar een vliegtuig gaan zitten en hem landen. Dat gaat niet.
2: Oefening baart kunst in dit geval.
0: En gelukkig had ik een hele goede en leuke vlieginstructeur. Namelijk Gert-Jan. Goedemorgen, Gert-Jan.
4: Goedemorgen. Ja.
0: Kijk, ben je een beetje wakker? Want het was vroeg voor jou, hè, vanmorgen?
4: Ja, klopt. Ja, voor mij is het vroeg. Ja. Nou. Ja, voor jullie is het laat, maar voor mij is het heel erg vroeg.
2: Laat ik het anders stellen. Je hebt bij Koen het vliegtuig gezeten. Heb je nog kunnen slapen?
4: Ik moet nog even een beetje bijkomen.
2: Ja, nee. Maar ik ga het zo aan Koen vragen. Maar eerst even van jou, Gert-Jan. Hoe was het?
4: Ja, het was leuk. Hartstikke leuk. We hadden natuurlijk prachtig mooi weer.
0: Ja.
4: En we hebben een eerste opzet gemaakt. Dus we hebben eerst even met elkaar doorgesproken, zeg maar, wat we allemaal konden verwachten. En ook een programma gemaakt, zeg maar, van wat we zouden gaan doen. En we hadden natuurlijk prachtig mooi weer erbij. Dus we konden heel mooi die oefening doen. En eigenlijk heeft Koen bijna alles wel kunnen doen. Maar nog onder, ja, ik moest wel heel veel coachen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk straks de truc. Om het coachen er nog een beetje af te halen.
0: Ja, ja.
4: En dat hij straks helemaal zelfstandig gaat doen. Opstijgen, vliegen en landen.
2: Nou ja, zelf vraag aan jou, Koen. Hoe ging het? Hoe vond je het?
0: Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik was als een soort klein kind. Ja, je droomt er toch van om piloot te worden. En nu ben je het gewoon even, want dat weten de luchtvaartkenners misschien... maar de piloot zit altijd links, de gezagvoerder... en zegt de co-piloot zit rechts. Ik heb nog nooit links gezeten. En vandaag, en gisteren zei Gert-Jan, ga maar links zitten.
2: Ja.
0: Weet je? Dan zit je dus op de pilotenplek.
2: En ben je dan nerveus?
0: Een beetje. Nou, vooral voor de landing ook wel. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Je krijgt een heleboel aan je kop. En dat vond ik wel mooi, Gert-Jan, dat jij ook zei... eigenlijk moet je die vluchtvoorbereiding aan de grond... die is heel belangrijk, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk onze hele rode draad in de hele luchtvaart is eigenlijk, we noemen dat threat and error management. Dat we gaan kijken naar alle dingetjes die ons kan overkomen en wat voor ons te wachten staat. En we gaan eens proberen het zo te managen dat we alles geen verrassingen hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
4: En dat geldt ook voor de landing, die probeer je eigenlijk al heel veel van tevoren, probeer je die al voor te bereiden. Dus met de opzet van het vliegtuig, en dat hebben we gisteren ook even gewoon aangevoeld. En wat gebeurt er als je je landingsklepper gaat gebruiken?
0: Zo.
4: Ik hoorde net al dat je die opname al in de uitzending had. Leuk, hoop niet dat je alle opnames hebt gehoord.
0: Nou, ik heb hier het opstijgen even laten horen. Hier gaan we de lucht in, Gert-Jan.
5: Oké, 200 voet. Landingsklepper eruit. Let op wat je neus doet, hè. Let op, kijk naar je neus. We zitten helemaal naar beneden. Ja. Dus die neus moet weer omhoog.
6: Dat is wel mooi.
5: Je ziet, ik heb nog helemaal niks hoeven doen, hè.
6: Nou, heb je niks gedaan?
5: Ik heb niks gedaan.
6: Oh, oké, leuk.
5: Dat neus tegen de horizon aan. Nu moeten we naar 75 knopen.
0: Nou, dit vond ik echt een bizar moment. We gingen de lucht in. En dat jij, Gert-Jan, zei, ik heb niks gedaan. Ik dacht, hij doet wel een beetje mee. Je hebt wel iets op je... Maar ik heb dus eigenlijk ben ik zelfstandig de lucht ingegaan.
4: Ja, en dat lukt alleen als je van tevoren dus met elkaar goede afspraken maakt. Wat moet je doen en wat kan je verwachten? En eigenlijk, als je verder op in de opleiding gaat... dan gaan we je ook vertellen, zeg maar... wat moet je doen als het anders gaat dan dat je verwacht had.
2: Maar ik hoor ook een beetje toch ook de concentratie bij, hoor, Koen.
0: Ja, jongen,
2: heb ik niks gedaan. En dan zeg je ook, leuk. Zo heel emotieloos, zeg je. Leuk.
0: Ik had echt zwetende oksels. Ja. Ik vond het fantastisch, maar er komt toch stiekem heel veel bij kijken. En laten we eerlijk zijn, Gert-Jan, ik moet nog een hoop leren. De eerste landing was niet al te best, hè?
4: Nou, ik vond hem best goed eigenlijk. Voor een eerste landing was hij niet verkeerd, natuurlijk. We hadden hem ook een makkelijke opzet gemaakt. Maar ja, nu gaan we natuurlijk nog een stapje erbij gooien zometeen. Dus,
2: Even in alle eerlijkheid, wat zit er talent in? En wat is nou een verbeterpuntje?
0: Ja.
4: Talent zit er sowieso in, zeker. Ja. Verbeterpuntjes, ja, je moet je blijven verbeteren in de luchtvaart. Je bent nooit klaar. Je blijft je verbeteren. Verbeterpuntjes is dat we nu eigenlijk een hele makkelijke opzet hebben gehad. We hebben een hele makkelijke dag gehad vanwege... Ja, we hadden weinig zijwind. Sowieso was er heel weinig wind. Dus daar moet ook om mee weten te gaan. Dus er zitten nog... De verbeterpunten blijven automatisch voor de dag komen. Ja, dus daar hoeven we niks aan te doen. Gewoon komen vanzelf.
2: En jij binnenkort weer een les, Koen?
0: Ja, volgende week weer.
2: Als je dan in de lucht bent, hè?
0: Ja.
2: Kun je voor mij dan zo'n slof belastingvrije sigaret kopen?
0: Gert-Jan, tot volgende week, hè? Was leuk.
4: Gaan we doen. Tot volgende week.
0: Hoi. Straks in de ochtendshow, de mop van Cato.

0: still like crazy.
1: De mop van Kato.
2: Ja, elke dag. Ik blijf het zeggen, omdat het gewoon leuk is. En omdat zij het vooral heel leuk vindt om te doen... Kan je een heerlijk, leuk, onschuldig mopje... van mijn 8-jarige dochter verwachten.
1: Ik weet niet hoeveel schapen op mijn boerderij rondlopen... zegt de boer tegen zijn boerin. Als ik ze begin te tellen, val ik altijd in slaap.
0: Ja. Ze vertelt het ook zo leuk, hè?
2: Komt een beetje acteren.
0: Het is net een papa, houden dan. Ja. De drie noten gaan we straks spelen in de ochtendshow... na Status Quo bij Joe.

0: Straks het nieuws van 8 uur krijg je van Mart. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Alarm over hoe het eraan toe gaat in treinen. Zometeen meer details en een heel enthousiaste voetbalcommentator.
0: En zometeen ook deze grote hit. Eén noot.
2: Pam, pam, de pantomime. Oh, dan ga ik door naar Coach Bastos. Nee, wat? Ja, dat is Michael Jackson.
0: Ja, met.
2: Nog één keer de noot.
0: Ah, hij is helemaal is goed te
2: ja,
0: doen.
2: Ja, maar...
0: Goed, komt-ie.
2: Bed.
0: Jezus. Ja, goed. Michael Jackson, hoor je zo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: de textielbak.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar
13: €7,99. Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Goedemorgen, 8 uur voor het nieuws. Mart Grol.
20: Goedemorgen.
19: Uitschelden, spugen en slaan. Treinpersoneel krijgt het nog altijd voor de kiezen. Volgens de Spoorvakbond neemt het aantal meldingen ieder jaar toe en wordt het ook erger. Zo zijn conducteurs bewusteloos geslagen. De bond wil dat er snel meer handhavers mee de trein in gaan. En volgens hen is het tijd voor actie nadat al langer dingen zijn beloofd, zeggen ze. Dan naar Gelderland, want wat is er nu precies gebeurd in Arnhem? De politie zoekt dat vandaag verder uit. In het centrum van die stad waren gisteravond op 3 plekken kort na elkaar steekpartijen. Vielen meerdere gewonden en volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf, maar waarover is niet bekend. Politie kwam er massaal op af, op die vechtpartij en dus dat steken. Er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Nog altijd problemen op de provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde na het zware ongeluk van gistermiddag, waarbij 2 vrachtwagenchauffeurs overleden. Nog altijd wordt opgeruimd en wordt de beschadigde weg gemaakt, want het was echt een ravage, vertelt Rijkswaterstaat.
21: Er waren 3 vrachtwagens bij betrokken. 1 vrachtwagen op zijn kant. Er lag huisveld verspreid over een grote oppervlakte. En er was flinke as. schade.
19: Ja, want een van die trucks vervoerde dat huisafval. Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg rond de middag weer open. En hij blijft maar goals maken, de Spaanse voetballer Yamal. Afgelopen weekend scoorde hij voor Spanje tegen Engeland en gisteravond twee keer tegen Kroatië in de Nations League. Deze Spaanse commentator genoot heel erg van Yamal.
0: Yamal is el tercero. Ahí está la mina.
19: Goede conditie heeft hij, dat hij het zo lang kan volhouden. Mede door Yamal won Spanje uiteindelijk met 4-1. Staat bovenaan in de pool nu. En morgen komt natuurlijk Oranje weer in actie in die Nations League. In en tegen Griekenland.
18: Denk jij dat Yamal de Ballon d'Or gaat winnen dit jaar?
19: Hij is wel goed, hè?
18: Maar denk je dat hij kans maakt? Dan zeg je toch eerder P3 of Rodri of Haaland?
19: Nu gaat er niet echt een bootje, maar 4-4-3.
20: Maar wacht even, je hebt de Ballon d'Or?
18: Ja.
20: En dat is de gouden, dat is niet de gouden schoen?
18: De gouden schoen is de Nederlandse prijs, maar het is de gouden bal voor de beste speler van het jaar.
20: Ja, die gaat hij wel winnen, denk ik.
18: Ja, het mooie is, mijn zoon is, die stelt die vraag ik maak geen grap, elke dag. Papa, wie denk jij dat is voor onder kinderen is dat heel belangrijk.
20: De Ballon d'Or.
18: Ja, wie die prijs wint.
20: Ja, ja, ja.
18: Maar ik,
20: en jouw zoon Klaas, wat denkt hij? Wie gaat hem pakken?
18: Nou, hij gunt het. Ja, al die jongeren zijn helemaal fan van Yamal, maar hij is toch een mini P3 of Rose, die kan ook wel pakken.
20: Oh ja, ja, leuk.
19: Dan het weer van Buienradar. Volop nazomer. Vrij veel zon vanuit het westen. Later vandaag meer bewolking. Daar kans op een buitje. 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 in het oosten.
20: Dus, niet veel aan de hand op de weg. Het zijn uiteraard wel vertragingen. Het zijn er 53. Eén bijzonderheid op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de Empelbrug. Een half uurtje vertraging.
22: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
20: Sander Show. Sander, goedemorgen.
18: Een hele goede morgen.
20: Het is vandaag Nationale Broer en Zussendag. Nou, heb jij een broer?
18: Ja.
20: En ik heb een zus.
18: Ja, precies, ja.

0: Nou is het misschien wel leuk om daar een grapje mee uit te halen.
1: Ja, het is wel leuk. Het wordt dan geen tijd dat die elkaar gaan leren kennen.
0: Dus blijf zeker luisteren als je even kennis wil maken met de broer van Sander en de zus van Koen zo dadelijk. Michael Jackson hoor je nu. Hier is Bad in de ochtendshow.

0: ochtendshow die er inderdaad iedere ochtend is tussen 6 en 10 hier bij Joe met de Sanne. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Mart Gol, nieuwslezer.
2: Goedemorgen. Hai, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En nieuws over Akda en de Munnik.
1: Ja, dat is toch ook een verhaal, hè? Want dat zijn natuurlijk fantastische artiesten. Een geweldig duo, heel veel hits op hun naam. Die kwamen denk ik alweer 3 jaar geleden bij elkaar. In de Ziggo Dome, reunietour. Of althans, reunieoptredens.
0: Ja.
1: Nou, de hele wereld stond vooraan. Iedereen wilde kaartjes. En dacht, ja, nu moeten we toeslaan. Want ze zullen daarna wel weer stoppen. Maar eigenlijk gaan ze maar gewoon door.
0: Ja.
1: Komende week

0: Het regent zonstralen kennen we inmiddels wel een beetje.
1: Ook mooi liedje.
0: Heel mooi.
1: Maar even jouw favoriete Agda en de Munnik liedje is welkom in de app van Joe. Dan is het vandaag op deze 30e september Nationale Broer en Zusdag.
0: Ja. Nou heb jij een zus, Tanja.
1: Tanja Swijnenberg, klopt.
0: Ik heb een broer, Marcel. Wij werken al 20 jaar samen, maar die twee hebben elkaar nog nooit ontmoet.
1: Nee.
0: Dus is het nou niet geinig als we die even ongewild, ongevraagd met elkaar in contact brengen?
1: Ja, dat lijkt mij heel leuk.
0: Ja, toch?
1: Daar moet ik ook eerlijk bij zeggen. Ga ik me ook een beetje ongemakkelijk.
0: Ja,
1: dat straks, over een paar minuten gaat dat gebeuren. Maar het is vandaag 30 september, de datum dat de meeste mensen in Nederland jarig zijn.
0: Ja, de meeste mensen. Vandaag zijn het er 44.000. Normaal gesproken zijn er 41.000 per dag jarig.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan reken je even terug de tijd in. Ga je 9 maanden terug. Ja, dan kom je toch ongeveer rond kerst uit. He, mensen zijn toch misschien 3 dagen laat. Dus iedereen die nu jarig is en in de buurt van nu, is toch met kerst verwekt.
1: Nou ja, er is een goede vriend en tevens ook een collega van mij die afgelopen zondag jarig was.
0: Ja.
1: Jij namelijk?
0: Ja.
1: Dus ook rond de kerstdagen.
0: Jij kan zeggen dat mijn ouders met kerst hebben gepiekt. Ja, ja hoor. Daar is gewoon even de levende kerststal aan te pas gekomen. Ja.
1: Sander zeg.
0: Dat waren de 2 hele mooie rode ballen. Ja.
1: Kan je niet zeggen.
0: Coniferen kan je leren.
1: Goed. Maar wij feliciteren dus 44.000 Nederlanders met de verjaardag.
0: Wil je nog een leuke fun fact?
1: Ik wil heel graag een hele leuke fun fact.
0: Dan is hier de fun fact. Welke dag zijn de minste mensen jarig?
1: Oh.
2: Na een bloedhete zomer, denk ik.
1: Ja, dus dat zal dan ergens rond de kerst zijn dan of zo. Juist. Ik denk ergens in december.
0: Daar komt-ie. Eigenlijk is dit een, heb je een gampje? Een instinker. Schrikkeldag.
1: Oh ja. Ja, ja. Jezus. Ja, hadden kunnen weten natuurlijk. Ja. Nou, voor iedereen die vandaag jarig is, en het zijn er 44.000.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd.
0: Het leven is een feest, je moet zelf de kerstslingers ophangen.
1: Ja, realiseer even hoe je natuurlijk verwekt bent.
0: Ja. Voor al die mensen, terug naar de embryo.
3: I'm driving home for Christmas.
1: De embryo.
0: Ik bedoel eigenlijk maar
1: placenta.

0: spuiting.
1: Voor alle 44.000 jaren die natuurlijk verwekt zijn met de kerst, inderdaad.
0: Ja, er wordt... Bram die appt, ik ben precies 9 maanden na mijn moederjarig. Ja, weet je ook wat er gebeurd is.
1: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe, 7:15. Het is vandaag broer- en zussendag. En dan heb ik een hele lieve zus, Tanja Swijnenberg.
0: Ik heb een hele lieve broer, Marcel Lantiga.
1: Maar die kennen elkaar niet.
0: Nee, en het is misschien wel leuk zo om na 20 jaar Koen en Sander Show... De zus van Koen en mijn broer met elkaar in contact te brengen. Zonder dat ze dat eigenlijk op voorhand weten, zonder dat ze dat doorhebben.
1: Ja, dus we gaan ze allebei maar eens even bellen.
0: Precies tegelijk.
1: En kijken wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Tanja Swijnenberg en Marcel Lantiga.
2: Uit Marcel.
3: Met Tanja.
2: Met Marcel. Ik word gebeld door het nummer.
3: Met wie, sorry?
2: Met Marcel Lantiga, maar ik word gebeld door het nummer, dus ik neem op. Maar
3: Marcel Lantiga, je spreekt met Tanja Swijnenberg.
2: Oh!
3: Dan denk ik dat... Ik heb iets gehoord over broers- en zussendag, zou het niet zoiets zijn?
2: Het zou heel goed kunnen, inderdaad.
3: Okay, hi, Tanja. Hi. Nou, leuk je te ontmoeten. Volgens mij hebben wij elkaar nog nooit ontmoet.
2: Nee, ik zit... De achternaam geeft wel een hoop weg, moet ik eens bij deze zeggen.
3: Dat was wel duidelijk, ja. Die van mij is nog iets uitzonderlijker dan die van jou. Wat grappig.
2: Ja, hoe is het met jou?
3: Ja, prima, ja. Ja, nee, ik was bezig met mijn ontbijtje. Ja, en jij?
2: Ik stap net een paar minuten geleden in de auto.
3: Kijk, wat een timing.
0: Wat goed. Heerlijk. Nou ja, nee, door, hè? Die gaan allebei voor de tweede leg, denk ik. Marcel en Tanja, hartelijk broers en zussendag. Omdat we van jullie houden, natuurlijk.
2: Dankjewel. We houden ook van jullie, denk ik. Althans, ik hou van jullie en ik van jou.
3: Absoluut. En ook een hele fijne broers en zussendag allemaal.
0: Dag allemaal.
2: Nou, tweede leg, wat doe je vanavond? Doei.
1: Dat is een echte Lantiga, die pakt door.
4: Je beste vrienden.

0: Ace of Base. Je moet kiezen.
1: Ja.
0: Ace of Base?
1: Ja, dan ga ik voor Ace.
0: En Agda of de Munnik?
1: Ja, dat kan niet. Die moeten samen. Die moeten want samen, die hebben ja. een geweldige stem. En ik durf wel te zeggen dat Paul de Munnik misschien wel iets beter stem heeft, maar Agda dan weer iets beter liedjes schrijft.
0: Ja, het is een prachtig deel. En gelukkig, ze zijn weer samen al enkele jaren en vandaag bekend geworden. Op 19 juni volgend jaar gaan Agda de Munnik een concert geven in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Ja, en toen vroegen we jou, welk liedje wil je nou horen van Agda de Munnik? Wat vind jij het mooiste liedje? En tot mijn grote verbazing misschien wel, ja. Nooit een single geweest, komt er één liedje, ja, dat steekt met kop en schouders boven de rest uit. En het is ontzettend zo'n liedje waar iedereen wel een gevoel bij heeft, omdat het, ja, het refereert aan liefdesverdriet. Ik hoop niet dat je nu liefdesverdriet hebt, maar in de jaren 90, toen dit dan wel een soort van fan-favorite was, waaronder ik, hebben dit vaak opgezet, ja, om ons gebroken hart te lijmen.
0: Onder andere Pepijn, Stijn, Teun, Sarah en vele anderen hebben geappt voor dit prachtige liedje van Agda en de Munnik. En hoor je nu op deze woensdag op

0: Nou, die zon gaat vandaag voor iedereen met een gebroken hart toch uiteindelijk stralen. Met de mooiste, misschien wel de mooiste dichtregel ooit in Nederlandse muziek. Wat we samen vroeger droomden, weet de helft van ons niet meer.
1: Ja.
0: Gewoon zo, enigszins simpel, maar zo gewoon mooi.
1: Ja, is een kippenvel liedje, hoor.
0: Treffend.
1: Lopend tot de zon komt van Akda en de Munnik. Volgend jaar dus in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nieuws van 8:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het blijft behelpen deze ochtend op de weg. Details krijg je zo meteen. En ook deze geluiden komen voorbij. Niet schrikken.
1: Jeetje.
0: Oh. Heb je nieuwe heup?
2: Wat je hier hoort, hoor je zo.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, uit een
17: broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon vanuit het westen. Later wel wat meer bewolking. Kans ook op een buitje. Maar een warme dag. 21 op de Wadden, 29 in het oosten. En verkeersinformatie. Het is een normale woensdagochtendspits. 49 vertragingen. Eigenlijk geen bijzonderheden op één plek na. Dat is namelijk de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Dordrecht. Vertraging van inmiddels 55 minuten. File van de 8 kilometer. Het komt door een ongeluk daar. 8:30, Mart Gol met het nieuws. Goedemorgen, Mart.
22: Goedemorgen. De Spoorvakbond slaat alarm, want agressie en geweld tegen treinpersoneel, het gebeurt vaker en het wordt allemaal steeds heftiger, zegt die bond. Het gaat van uitschelden en spugen tot slaan, bijten en bedreigen met een mes. Ook deze conductrice maakte het mee toen ze iemand aansprak over het op het meenemen van een fiets in de trein, vertelde ze eerder bij Zembla.
23: En als ik erop attendeer dat de fiets gewoon niet mee mag in de spits, dan hoef je niet met de fiets te lopen smijten en mij even rot te lopen schelden. Dat zijn regels. En toen is hij achter mij aangekomen in de trein.
22: En zo zijn er veel meer verhalen van mensen die bij de of in de treinen werken. De vakbond wil dat er meer handhavers meegaan in de trein die kunnen ingrijpen als de vlam in de pan slaat. Dan paniek in Arnhem. Kort na elkaar waren er gisteravond 3 steekpartijen in het centrum. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Mensen op een terras schoten ook meteen te hulp, schrijft de Gelderlander. Met t-shirts werden wonden dichtgedrukt en verdachten achtervolgd. Zeker 3 mensen zijn opgepakt. Zou een grote ruzie zijn geweest daar in Arnhem voordat er werd gestoken. Maar het politieonderzoek is nog altijd in volle gang. Dan blijft de provinciale weg bij Drentse Zuidwolde de hele dag dicht, wordt net bekend. Gistermiddag was daar een zwaar ongeluk tussen 3 vrachtwagens en 3 auto's. En 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. Er is heel veel schade aan die weg. Ook de vangrail moet vervangen worden en moet eerst allemaal worden gemaakt natuurlijk. Dus dat duurt langer dan gedacht. De weg gaat nu op zijn vroegst vanavond om 7 uur open, is de verwachting. En in de Volkskrant nog een verhaal vanmorgen over 2 herriemakers. In de bossen in Brazilië zijn namelijk 2 vogelsoorten ontdekt die net zoveel lawaai maken als een kettingzaag. Ze schreeuwen met 120 decibel zo hard als je beter oordoppen in kunt hebben als je ze tegenkomt, staat in de krant. Nou, zo klinken ze, zet je schrap. Dit is de naaktkeelklokvogel.
1: Jeetje.
22: En zo klinkt zijn collega lawaaimaker, de kuifserima.
1: Zo.
22: Hoog, hè?
1: Zo.
22: En ze zijn nu in de race voor de officiële titel van luidste vogel ter wereld. Die eer is nu nog in handen van de witte klokvogel. En die klinkt zo.
1: Och.
22: Het is wel een NL alert.
1: Het is gewoon auto-alarm. Ja, een NL alert. Ja,
22: echt, hè?
1: Het is een NL alert. Nou, dit is de vogel, dit. Ja.
22: Ja, hè?
1: Dit is gewoon een NL alert.
2: Nog een keer.
1: Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja. Mind your step.
1: Ja.
2: Kijk,
1: zo'n vogel. Ik vind bijvoorbeeld een. Gewoon een merel, hè? Is geen mooie vogel, maar het geluid van een merel vind ik prachtig. Het is echt prachtig als je dat gewoon bij je raam hebt van je slaapkamer. Is niks aan de hand. Maar als je dit bij je raam hebt van je slaapkamer, dan kom je de nacht niet door.
2: Nou ja, dit is dus allemaal in Brazilië. En dan is het ook wel fijn dat daar gewoon die ontbossing goed gaande is.
1: Neem die woorden terug, Sander.
2: Neem het terug.
1: Nee, dat kan niet. Goedemorgen, je luistert weer naar de Koen en Sander Show. Iedere ochtend bij Joe. Fijn dat je

0: nu. Aandacht voor het volgende. Ja, ik zeg Love is Blind, Sander.
1: Ja, en dan zeg ik, oh, zoveel zin in. Dat is nou echt mijn guilty pleasure. Heerlijk programma.
0: Het datingprogramma waarin er 30 vrijgezellen elkaar leren kennen zonder elkaar te zien.
1: Ja.
0: Vandaar ook Love is Blind. Gepresteerd door Bas Smit en Nicolette van Dam.
1: Een Nederlandse versie.
0: Bas, hoor je zo meteen.

0: Crowded House bij Joe. Don't dream it's over. Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show. Het is 8 uur 45.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, daten op televisie is natuurlijk heel populair, maar nu krijgen we wel het neusje van de zalm in Nederland. Het wereldwijde datingfenomeen Love is Blind krijgt eindelijk een Nederlandse versie. Vanaf vandaag zijn de eerste afleveringen te zien op Netflix. 30 vrijgezellen leren elkaar kennen zonder elkaar te zien.
2: Ja.
0: En het wordt gepresenteerd door Bas Smit, Nicolette van Dam.
2: Ja, het is iets waar ik ontzettend naar uitkijk. Want je hebt de Engelse versie, de Amerikaanse versie, de Zweedse, de Maleise. Ik heb ze allemaal gezien. Want dit programma, dit is eigenlijk het echte leven in een notendop. En de vraag die natuurlijk universeel is en filosofisch: is liefde nou blind of niet? En dat wordt eigenlijk wel elke aflevering wel of niet beantwoord.
0: Bas, en ook Nicolette zit naast je, maar goedemorgen.
3: Goedemorgen!
0: Kijk,
2: zo! Gezellig,
4: ik ben
2: wel
4: heel truttig. Sorry hoor. Ja.
3: Kijk, word dan eerst ga ik er achteraan. Maar jullie zijn dus groot fan van het programma.
2: Ja, ik zeg altijd, ik leg het heel veel mensen uit. Ik zeg, je moet gewoon kijken. Want ik zeg het altijd als volgt. Het is eigenlijk het echte leven, maar dan precies omgedraaid. Je ziet elkaar niet, je gaat met elkaar praten, dan ga je elkaar tenue. Dus je begint met trouwen. Nee, je gaat elkaar zien en dan ga je trouwen. Dan ga je met elkaar op vakantie.
4: Je gaat eerst verloven. Trouwen.
2: Nee, je gaat eerst verloven. Ja, en dan ga je elkaar zien. Dan ga je trouwen. Nou, dan mag je met je geloofde, of met je man of vrouw en ook met de rest op vakantie. En dan pas ga je in het echte leven kijken hoe het ervoor staat. En daar gaat het
3: ongeveer,
2: vaak fout.
3: Ja. Je gooit hem een beetje door elkaar, maar de strekking is inderdaad wel zo. Want inderdaad, ze gaan dus kletsen met elkaar. Dan als er een enorme klik is na een aantal weken, dan is het oké, we gaan verloven. En dan gaan ze direct naar een romantisch oord. Dus familie is nog niet voorbijgekomen. Vrienden.
4: Daar zien ze elkaar voor het eerst.
3: Ja, en dan ga je pas het fysieke ook, zeg maar, ontdekken bij elkaar. Vervolgens gaan ze samenwonen, komt inderdaad de familie erbij en dan gaan ze naar hun werk en kijken of dat allemaal lekker met elkaar loopt. En dan wordt er naar dat altaar toe gewerkt van oké, passen onze levens bij elkaar, passen wij zo goed bij elkaar zoals ons gevoel dat was in die pot. Ja, en dan horen we pas ja of
2: precies,
3: nee.
2: Ja, en dan wordt er bewezen, is dan liefde, gaan we terug naar de oorsprong, is liefde blind.
4: Maar het gaat... Wat denk jij, Sander, wat denk jij?
2: Wat ik denk, bedoel je?
4: Of liefde? Is liefde blind?
2: Nou, als iemand dat bewezen heeft, ben jij dat, Bas? Want jij bent ontzettend gelukkig en je loopt
4: dat
2: altijd met een bril op.
4: Ik zweer het je, dat zeg ik ook de hele tijd. Kijk, met Niek verliefd worden was niet zo moeilijk. Maar dat Niek op mij, dat kan niet door mijn look zijn geweest, kan niet door mijn sixpack zijn geweest, kan niet door mijn fijne stem geweest zijn. Het moet gewoon echt iets anders geweest zijn. Dus ja, liefde is blind.
0: Maar Bas, hoe is het? Want dit is natuurlijk wel te gek dat jullie dit samen doen. Zo'n grote titel op Netflix ook. Hoe was dit voor jullie om dit te mogen presenteren?
4: Ja, het was een droom natuurlijk. Want wij kijken dit programma dus ook al heel lang.
0: Ja.
4: En wij zijn ook helemaal lijp van... we hebben Zweden, UK. We hebben het helemaal van onder tot boven opgegeten allemaal.
0: Ja.
4: En dan werd dit gevraagd. Maar mijn ambitie was niet presenteren.
2: Nee.
4: Dus het was wel even spannend. Maar ja, dit is zo gaaf. En Netflix, ja, je hebt het gezien. Het is zo mooi. En Nederland is echt... Ja, het is on-Nederlands mooi programma geworden. En wij zijn natuurlijk, die Nederlanders hebben lekker humor en we zijn lekker direct. Dus het gaat wel echt, als je een fan bent van Love is Blind, wat gelukkig heel veel mensen in Nederland zijn, ga je echt verrast worden hier in Nederland. Er gaan echt dingen gebeuren dat je denkt, wauw, dat gaan we niet snel zien in Zweden en Engeland.
3: Nee, maar die zijn ook niet gebeurd.
2: En Nicolette, jij bent gepokt en gemaald, jij bent echt prestatrice. Heb je Bas ook een soort van onder je vleugels genomen, dat je zei, nou kom maar, ik loods je er doorheen?
3: Natuurlijk, aan de hand. Nee, Bas, hij doet het hartstikke goed. En het was natuurlijk toen we hiervoor gevraagd werden. Ja, vond hij het heel spannend dat hij al zei, maar schat, je hebt het echt super goed gedaan juist.
2: Ja,
3: maar
2: dat
3: is leuk. Maar het gaat niet om ons, jongens. Nee. Show. Als je het concept kent, dan is het... Het gaat echt om de singles die dus uiteindelijk liefdeskoppels worden. En de hosts, die begeleiden het programma. Maar het is niet dat wij ze begeleiden in het experiment. Dus... Ja. Ja, onze rol is ook weer niet zo groot, zeg maar.
2: Nee, en dan zijn het al, hè? Wij zijn Nederlanders, wij zijn nuchter, wij zijn direct. Is dat voor dit experiment juist een pre? Of zit het ook wel eens het proces in de weg? Dat wij gewoon altijd zo zijn als Nederlanders.
4: Die directheid is natuurlijk juist wel lachen, want je weet sneller waar je aan toe bent. Ja. Weet je, wij durven dingen te vragen en naar de andere kant, die ze in andere landen met een hoop omwegen naar 3 dagen durven te vragen. Ja, en hier gaat het op dag 1 al. Heb je een kinderwens? Of weet je, dingen als religie, maar ook gewoon, wat vind je qua intimiteit prettig? Oh. Ja, dat gaat in Nederland sneller dan in veel andere landen, kan ik
3: dus
4: vertellen.
3: Waarschijnlijk in andere landen gaan ze dit ook echt geweldig vinden. Ja. Hè? Omdat het gewoon, wij Nederlanders hebben gewoon toch wel onze eigen cultuur op die manier.
4: Ja, we gaan over de hele wereld uitgezonden worden ook.
3: 190 landen, jongen.
4: Ja, dus ze kunnen allemaal zien hoe Nederlanders de liefde vinden. En het is echt, ja, kijk, Sander, jij weet het, maar Koen, ik zou echt gewoon lekker die microfoon aan de kant duwen en lekker nu naar huis gaan, want over 11 minuten staat het allemaal online op Netflix. Ja, maar en dan lekker gaan kijken.
0: Dat is natuurlijk wel, want ik heb ook B&B voor Liefde, heb ik dan helemaal de eerste 5 afleveringen komen dan online. Je moet altijd eerst even vragen, als je met mensen over een televisieprogramma of over een streamingprogramma wil praten, waar ben jij? Dat geldt natuurlijk ook nu voor Love is Blind, van hoe ver ben jij al in het seizoen? Weet je, dat moet je wel bij elkaar checken.
4: Dit is echt, je moet hem ook ergens samen kijken. Want er gebeurt al, aflevering 1 gebeurt er al zoveel.
3: Dat kan je niet stoppen.
4: Dat wil ik even samen kijken. En je wil hem bingen. Er komen vandaag 5 afleveringen online.
0: Ja.
4: Ja, en ik zou raar zijn kijken als je vanavond bij je prakje nog niet alle 5 gezien hebt. Het is echt.
0: Hij weet het wel.
2: Ja, het is gewoon
4: een
2: evenement.
4: Daarvoor ben ik er. Ik ben er niet voor de presentatie, maar voor de verkoop.
2: Tot slot, het gaat in de UK News. Het gaat altijd een beetje fout op het moment dat de mobiele telefoon terugkomt en ze moeten naar de schoonouders. Daar gaat het vaak, dan doet het echte leven zijn intrede en dan is liefde toch niet zo heel blind. Is liefde vooral afhankelijk van de mening van de ouders? Is dat hier ook, zonder alles weg te geven?
4: Nou, er is wel veel invloed van buitenaf, tuurlijk.
0: Ja,
4: en dat de singles die je hebt afgewezen in de pots, dat die erbij komen, dat is natuurlijk altijd een lekker moment.
0: Ja,
4: en die broer of zus die zich ermee gaat bemoeien is altijd lekker. En inderdaad, van even die telefoon gaat ineens open en er wordt ineens de Instagram gewoon, waarom volg je die of die? Ja, dat zijn altijd wel de momenten.
0: Ja,
3: maar daarom is
0: het
3: dus zo goed dat het begint met echt die goede gesprekken. En ook als het fysiek bewijs van wat minder gaat, dat je wel terug kan vallen op die gesprekken in die pots. Dat je denkt van we hebben zulke mooie dingen gedeeld.
4: Maar fysiek is ook belangrijk, hè Sander? Dat weet jij ook, hè?
2: Weet ik, ja, dan is liefde echt blind.
4: Ja.
0: Nou, we gaan kijken. Bas en Nicolette, ontzettend leuk. Bedankt en tot de volgende keer weer, hè?
4: Jullie bedankt.
0: Doei. Gezellig zo, hè?
2: Ja.
0: Zo'n theekransje gevoel.
2: Ik ga wel de Oerkwaiaanse

0: vroeger een hekel aan, Piet Hendré.
1: Waarom?
0: Ja, zo aanstellen met dat wasbordje van hem. En van dat kapsel, weet je wel. Al die vrouwen, iedereen uit mij uit mijn klas vond hem dan leuk.
1: Jaloezie?
0: Ja, ik was wel een beetje jaloers. Ja, zeker ja. Mysterious Girl, straks het nieuws van 9 uur. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar een grote schietpartij van laatst. En ook een nieuwe manier om een van de grootste ergernissen in ons land aan te pakken.
3: De drie noten.
0: En straks natuurlijk de sing-along. We gaan over een paar minuutjes van start. Na het nieuws van de Mart, straks om 9 uur. En één van die liedjes mag je zelf gaan raden. Er staat ook wel iets tegenover. We hebben het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed. Het gaat om de titel van een liedje waar ik drie noten van beschikbaar heb. We beginnen met noot 1. Kijk of je de titel raadt van dit nummer.
1: Ik doe er toch voor de vorm een nootje bij.
0: Twee noten. Komen ze.
1: Ja, dat derde noot is denk ik zelfs lager pak. Dus we houden het bij twee.
0: Twee noten?
1: Twee noten.
0: Wel een liedje hoor je niet al te vaak, dit nummer.
1: Nee, nee, maar past bij de dag.
0: Past zeker bij de dag. Ik laat hem nog één keer horen. Je mag gaan appen voor die prijzen als je weet welk nummer dit is.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Design het vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtel.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
5: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Even bollen met z'n lijf.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: tijd in je pakket.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 9 uur, hier is Mart Gul met het nieuws.
4: Goedemorgen.
3: We beginnen met het geweld in het Gelderse Overasselt van een paar weken geleden. De politie heeft 3 nieuwe verdachten opgepakt, is net bekendgemaakt. Ook zijn nieuwe vuurwapens gevonden. In Overasselt trok begin deze maand een gewapende groep jongens en mannen door het dorp. Ze schoten een beveiliger dood bij het huis van een vermeende drugscrimineel, dat er ruzie zou zijn in het criminele wereldje. Er waren al tientallen verdachten opgepakt. Er moeten meer handhavers mee in de trein. Dat wil de Spoorvakbond, omdat het geweld tegen treinpersoneel volgens hen steeds erger wordt. Conducteurs die worden bespuugd, gebeten of bedreigd met een mes. Het gaat om duizenden meldingen per jaar. En de bond zegt bij de NOS dat de maat vol is.
5: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
3: De politiek moet nu ingrijpen, zegt die bond. Want er wordt volgens hen van alles beloofd, maar nu is het tijd voor actie. Honderden arrestaties in Frankrijk bij demonstraties op scholen. Het gaat vooral om kinderen die zijn opgepakt. De protesten zijn op verschillende plekken uit de hand gelopen, met vernielingen, vuurwerk, branden en geweld. Scholieren zijn hartstikke boos. Er zijn te weinig leraren, de klassen zijn overvol en er is gedoe met lesroosters. De acties op die scholen begonnen laatst in Parijs en zijn nu als een olievlek over Frankrijk verspreid. En dan hondenpoep, een grote ergernis van veel mensen, ook in een woonwijk in Venlo. Een speciale groep vrijwilligers beloont daar nu mensen die hun hondendrollen opruimen. Ze krijgen een sticker voor... Zo, mijn stem gaat ervoor staan. Zo bijzonder verhaal is het. Ze krijgen een sticker voor op een spaarkaart, zegt een van de controleurs bij Hart van Nederland.
6: We hebben in deze wijk 20 mensen die ogen open houden en kijken van, hé, daar loopt iemand met een hond. Wat gaat hij doen? Ruimt hij hem niet op, dan krijgt hij van ons een rol met hondenpoepzakjes. Ruimt hij hem wel op, dan krijgt hij een sticker.
3: Ja, en 4 stickers betekent een volle spaarkaart en dat betekent alweer een tegoedbon van €50 bij een supermarkt. De gemeente betaalt het allemaal en het werkt. Het is een stuk schoner nu in de buurt daar.
7: Ik vind dat, sorry hoor, ja, 4 keer een drolletje opruimen en je hebt gewoon 3 kratten bier gratis.
3: Dat is toch heerlijk?
8: Oh ja, zo had ik het nog niet bekeken.
7: €50, te goed voor 4 keer een drol opruimen.
3: En mag dus ook niet
7: jouw... Dan doe ik het met mijn blote hand voor.
3: op naar Venlo, zou ik zeggen, ja. Vanmiddag. En je mag het dus ook als het niet jouw hond is. Hè? Dus als je een drol ziet liggen en die komt
8: er
3: ziet jou, dan is het ook prima. Okay. Dus, nou goed, scoren daar dus in Venlo. Het weer van buienradar, veel zon in het westen, later meer bewolking en soms een bui. Opnieuw zonder jas naar buiten vandaag. 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 in het oosten.
8: En verkeersinformatie, 29 vertragingen zijn er op dit moment. Het is wat drukker op de A12, Den Haag-Utrecht bij Harmelen, 25 minuten. Ook een half uurtje op de A5. Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. En op de A16 Rotterdam-Breda voor hetzelfde Hendrik-Ido-Ambacht 25 minuten extra reistijd. Dan spelen wij onze spelletje. De 3 noten van de 3 beschikbare noten van de hit die je straks hoort in de singalong hebben er 2 laten horen. Komen ze nog een keer? Kun jij herkennen welk liedje dit is?
7: Ja, dan komt zowel binnen Volare.
8: Oh, dat snap ik.
7: En Baila, Baila, Baila, Baila, Baila mee. Ook niet goed. En La Camisa Negra komt ook binnen.
8: Van Juanet.
7: Juist.
8: Nee, is niet goed. Niet goed. Het lijkt er allemaal wel erg op. Nee, we zoeken dit liedje. En de titel mag je nu appen. Joe,
9: sing-along. De Joe Singalong met Koen en Sander.
8: En daar gaan we voor het lekkerste uurtje van je dag helemaal met

0: Marcel de Groot. Met een beetje een dubieuze titel.
1: Nou ja, het zal je niet verbazen. De tekst is van Henk Westbroek.
2: Ha, jochie, mag ik naar je kijken?
1: Ja.
3: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Hey, goedemorgen. Woensdagochtend, woensdag van Joe. De hele dag al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. En ja, en iedere ochtend na 9 hebben we de singalong voor je. Het zijn gewoon lekkere, meezingbare liedjes. Eén van die nummers mag je zelf nog eventjes raden. En Pieter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: We hebben twee noten laten horen van een grote hit. En hoe zeker ben jij van je zaak dat jij het goede antwoord gaat geven?
4: 100%.
0: Kijk, nou dat horen wij graag. Pieter, hier komt nog één keer de opgave. En de vraag is, hoe heet dit liedje volgens jou?
4: Een Volare van de Gypsy Kings.
1: Oei!
0: Ja, 100% zeker van je zaak. Maar Pieter?
4: Ja?
0: We moeten je teleurstellen. Ja, het is niet goed. Het is niet goed. Kijk, ik laat hem nog één keer horen. Ja. Kijk, en Volare begint zo.
1: Pitt,
4: oh, ja.
1: Het is allebei zijn irritante gitaar, dat ben ik eens. Ja. Ja, het is niet goed. Koen heeft gisteren plaatsgenomen in een vliegtuig. Die mocht hij landen. Dat is een grote droom van hem. Ik denk dat jouw beroep ook wel een grote droom van hem is.
4: Oké. Okay.
1: Kan hij een dagje meelopen?
0: Wat is Pieter dan?
1: Hoofdconciërge.
0: Hoofdconciërge?
1: Ja.
0: Oh ja, alleen als hij een grote sleutelbos heeft. Wat gek.
4: Heel groot.
0: Hey Pieter, ja, het is, we lachen erom, maar je hebt niet het goede antwoord gegeven. Het spijt ons zeer. Probeer het gewoon morgen nog een keertje.
4: Gaan we doen, dankjewel.
0: Jelle, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Jelle, ja, de ene is dood, is de andere is brood. Komt hij nog een keer? Welk liedje is dit volgens jou?
5: Gypsy Kings, Bamboleo.
0: Bamboleo, ja.
1: Koen zei dat de ene dood is de andere brood. Wat doe jij voor werk?
5: Ik, je raadt het niet. Ik doe iets met brood. Ja, ik ben vertegenwoordiger. Ik verkoop eigenlijk alles wat met brood te maken heeft. Patisserie, gebak. Dus ja, op zich best wel een leuk beroep eigenlijk.
0: Ik zou zeggen, Jelle, rij rustig een keertje langs de Joe-studio. Want dat vinden wij helemaal erg.
5: Ja, dat zei ik al. Als het mijn gebied was geweest, dan was ik langs geweest.
0: Oh. Wij geven jou wel wat leuks. Namelijk een Koen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed. Gefeliciteerd en een fijne dag, Jelle.
5: Super, dankjewel. Hè, werk ze.

0: Madonna. Dat is dat meisje. Who's that girl? Nou, dat is dus, lieve mensen, als je er nog niet kent. Madonna.
1: Nou, heb je meegekregen dat zij... Het is een beetje een ongemakkelijk moment geweest met haar.
0: Zij is heel lam weer, een beetje gek.
1: Ja, ze had allemaal rare dingen gezegd.
0: Ja, ja, het gevoel op laat slaan. Al die supersterren slaan een beetje door.
1: Gaan een beetje, ja. Het is er bijna 9:30. Straks in deel 2 van de singalong hebben we onder andere Casey and the Sunshine Band. En de Soul Sister.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon vanuit het westen. Later wel wat meer bewolking. Kans ook op een buitje in het westen. Maar 21 graden op de Wadden en tot lokaal 29 in het oosten.
10: De Joe Singalong met Koen en Sander.
9: Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
9: Doe maar, komt eraan ook Boyzone hoor je straks. Nu eerst Casey en de Sunshine Band toepasselijk bij vandaag. That's the way I like it, bij Joe.

0: op wie menig man in de jaren 90 toch verliefd was. Nathalie Imbruglia.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
9: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu!
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
19: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
20: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
21: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
18: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
19: Hey, lampje hangen.
0: Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, een broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu...
28: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur bij Joe met Mart Gol.
30: Goedemorgen. 3 nieuwe arrestaties in het onderzoek naar het geweld in het Gelderse Overasselt. Het gaat om mannen uit Amsterdam. Ook zijn nieuwe wapens gevonden, zegt de politie. Begin deze maand schoot een gewapende groep in het dorp een beveiliger dood voor het huis van een vermeende drugscrimineel. Tientallen verdachten waren al opgepakt. Hackersgroep Shiny Hunters slaat terug na de arrestatie van een van de mogelijke leiders, de Nederlander Pepijn van der S. Volgens het AD zeggen cybercriminelen nu op het dark web dat de politie te vroeg juicht. Ze dreigen weer met het lekken van gestolen data, zoals eerder bij provider Odido. De opgepakte Nederlander wordt naast hacken ook verdacht van het mogelijk willen laten vermoorden van 2 mensen. De provinciale weg bij Drentse Zuidwolde blijft de hele dag dicht. Gistermiddag kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven bij een groot ongeluk. Het was echt een ravage, vertelt Rijkswaterstaat.
31: Er waren 3 vrachtwagens bij betrokken. 1 vrachtwagen op zijn kant. Er lag huisveld verspreid over een grote oppervlakte. En er was flinke asfaltschade.
30: Ja, 1 van die vrachtwagens vervoerde dat huisveld. Het is een hele klus daar. Op zijn vroegst vanavond om 7 uur gaat de weg open, is de verwachting nu. Iets meer lucht voor wie een huis wil kopen. De huizenmarkt koelt langzaam verder af, denken economen van ING. Er komen steeds meer huizen op de markt en de hypotheekrente stijgt. Dus ook meer mensen haken af, omdat ze minder kunnen lenen. De prijzen van huizen gaan dit jaar ietsje omhoog, maar volgend jaar nauwelijks. En misschien is er dan lokaal zelfs sprake van een dalende prijs, is de verwachting. Het weer van Buienradar. Veel zon in het westen, later vandaag meer bewolking en kans op een bui. 21 graden op de Wadden tot lokaal 29 in het oosten.
32: Oei, een uurtje geleden zijn er 2 auto's op elkaar gebotst op de ringweg A10 bij knooppunt Amstel. Berger is inmiddels erbij, de file zal zo meteen moeten gaan afnemen. Joe Verkeer van Flitsmeister, fijne reis.
33: Dit is Joe met Timo Perlin.
32: Hey, dit is een muziekwoensdag bij Joe.

zit er lekker in, hè, in de dag vandaag. Goedemorgen, het is Joe op 30 september. En de dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. Oh, dank u. Komt ie aan. In het midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Wat getekend? Albert Einstein. De eindbaas van de natuurkunde. Dit is hem, de eindbaas van de liedjeskunde. Albert Einstein, dit is Fields of Gold bij Joe.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Vlieg door!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Het is 10:30, dit is Timur met jouw verkeersinformatie. Rond een uur of 10 was een ongeluk op de linkerbaan van de A2... net na de brug van Zaltbommel. Die baan is nu in de richting van Utrecht afgesloten... en we zitten inmiddels op een 30 minuten vertraging vanaf Kerkdriel.

Joe's beste 70s, 80s en 90s. Waaronder deze van Prince. In dit liedje werkt onze Prince. Die werkt in een zogenaamde Five and Dime Store. Een beetje de action, zeg maar. En zijn baas is een gigantische hork. Dat is wel relatable, hè, denk ik. Tot opeens een meisje met een frambozenrood baretje binnenwandelt.

70s, 80s en 90s. En hou je bijvoorbeeld heel erg van 80s. Dan moet je elke dag luisteren tussen 12 en 1. Want dan hebben we hier de 80s lunch. Met een uur lang alleen maar liedjes uit de prachtige jaren 80. Dat straks, pas straks om 12 uur. Dit is even terug naar 1977. Prachtig van

0: dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats, met Marktplaats Zakelijk.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
18: Soms wil je zeggen...
19: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
18: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het nieuws met Mart Grol.
24: Goedemorgen.
23: Spannende momenten in een passagiersvliegtuig en ook op de grond over wat er in de lucht aan de hand was. Het toestel dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël stuurde noodsignalen uit. Wat blijkt, de co-piloot heeft de piloot gestoken. Er ontstond een bloedige vechtpartij in die cockpit. Een mogelijke kaping is voorkomen. Het luchtruim in Israël ging ook eventjes dicht. Dat toestel is inmiddels veilig geland in Saoedi-Arabië. Waar die ruzie over ging, dat is niet duidelijk. Drie mannen uit Amsterdam zijn opgepakt in het onderzoek naar het geweld in het Gelderse overrasseld. Ze komen uit Amsterdam en er zijn ook nieuwe wapens gevonden. Er waren al tientallen anderen opgepakt. Politie is druk met het onderzoek. Er zou een grote drugsruzie zijn geweest. Een beveiliger bij een huis werd doodgeschoten. In een attractiepark in Amerika moet een achtbaan voor altijd dicht, omdat mensen gewond raken. Meer dan 100 bezoekers zeggen hersenletsel te hebben opgelopen na een ritje. Je stort in die attractie met dik 120 km per uur naar beneden en je stoeltje draait ondertussen rond. De attractie was na allerlei klachten al tijdelijk gesloten, maar gaat nu dus nooit meer open. En misschien is het wel de laatste dag dat je een sigaretje opsteekt. Morgen begint Stoptober weer, de maand waarin rokers worden aangemoedigd om te stoppen. Toch lukt dat stoppen vaak niet in één keer, vertelt het Longfonds bij Hart van Nederland.
0: We weten dat een gemiddelde roker 6 pogingen nodig heeft om gemiddeld genomen om te stoppen met roken. Dus blijf aanmoedigen, blijf enthousiasmeren. Daar heeft de roker echt heel veel baat bij. Dus blijf dat doen.
23: Kijk, weet wat ons te doen staat vanaf morgen? Zo'n 3 miljoen mensen in ons land roken wel eens een sigaretje. Het weer van Buienradar. Vandaag veel zon. In de loop van de dag vooral in het westen meer bewolking. Daar kans op een buitje. 21 graden op de Wadden tot 29 in het oosten.
1: Twee grote ongelukken zijn er net gebeurd. De A59 loopt vast. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Sprangkapelle West, dat is afslag 36. Half uur vertraging daar. En rij je op de A12 van Utrecht richting Den Haag. Bij Utrecht kan je dan beter de parallelrijbaan pakken, want de hoofdrijbaan staat helemaal vast door een ongeluk.
2: Dit is Joe met Timo Perlin.
1: En zo warm als het buiten is, zo warm is de muziek vandaag ook.

ik werkte gistermiddag in het barretje waar ik soms bij spring. En toen kreeg ik een hele voorraad Nickelbok binnen. Blikjes Nickelbok. Dat is, nou, dat is heel grappig. Dat is een samenwerking tussen de band Nickelback en een Utrechtse brouwerij die zijn eigen bokbier uit aan het brengen is. En dat heette dus Nickelbok. Ja, vond ik leuk. Die daar kijkt. Maar het lijkt echt wel Alcoholica onder de grote muzieksterren deze week. Want Brian May van Queen heeft ook zijn eigen drankje uitgebracht. Kun je vanaf vandaag in de pre-sale bij hem bestellen. Zijn eigen gin op zijn eigen site. Nou, we doen gewoon een lekker neutje met Brian May. Zometeen.

vandaag voor het eerst luisteren. Welkom bij Joe. Wij hebben de beste 70s, 80s en 90s. En dat de hele dag door. En on top of it all hebben we ook nog de Koen en Sander Show. Ja, dat wil je toch? Toch? Ja. Yeah. Hey, kijk nou eens. Wordt gewoon weer een taart bezorgd op je werk vandaag. American Pie van Don McLean hoor je over 4 minuten. Na The Queen. Even wat vorkjes pakken vast.

0: momentje van acute gehoorverwarring. Gisteren hoorde deze Joe-luisteraar iets heel geks in een liedje van de Gypsy Kings. Dat is een helderziende band hoor, want die hadden in 1991 al over iets wat tegenwoordig iedereen aan zijn voordeur heeft hangen.
1: Ja, look at the ringdoorbel.

0: Nieuwe papa appelsap.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: De kippieplank. Gevarieerde hapjes.
4: In een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal. 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Nu bij Iris Opticians glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
24: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Ciao verkeer van Flitsmeister, mijn naam is Timur en dit is de file die op dit moment in Nederland staan. Oh, het staan er twee ineens. De A58 Eindhoven-Tilburg, die is er net bijgekomen. Tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel, een kwartiertje vertraging. En het ongeluk van net op de A59 Os richting Zonzeel. Nog een kwartiertje vertraging voor Hoijpolder, maar daar is de weg weer vrij.

0: ontdekt in een liedje van Steen. In dat songfestivalliedje van Steen. Door Lianne in Groningen. En er was al eens een keer eerder iets in ontdekt. Wat was het ook alweer?
1: Iets met een drol. Ja. Ik weet het niet helemaal precies meer, maar het was iets met een drol.
0: Ken je het gevoel dat je drol er niet uitkomt?
1: Ja.
2: Ken je het gevoel dat je drol niet uitkomt?
0: Sorry. Maar je hebt er nog één in ontdekt,
1: ja,
0: weet je.
1: Ik heb er nog één in het refrein ontdekt.
0: Ik hoop dat het iets minder vies is dan die drol appelsap.
1: Ja, nou, niet echt.
0: Zometeen papa appelsap.

0: we gaan naar een verkeerd bestaande songtekst in een oud songfestivalliedje van Nederland. En die wordt aangebracht door Lianne Keizer in Schildwolde, de gemeente Groningen.
1: Woe! Ja, helemaal goed. Hey, hoi.
0: Hey, hoi. Hey, het is dus Stien, hè, waar jij een appelsap in hoort.
1: Ja, klopt.
0: Dat is een mooi liedje. Och. Nou, roept u maar, Lianne. Wat hoor je?
1: Hier in mijn tieten hoor ik steeds maar weer je naam.
0: Hier in mijn tieten hoor ik steeds maar weer jouw naam?
1: Ja, klopt, ja, helemaal.
0: Wel een beetje een gekke zin.
1: Ja.
0: Maar wat zal ze doen dan op dat moment? Zit ze dan naar haar eigen bord? Nou, hoe?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Misschien dat er bij haar geluid uitkomt.
0: Hier in mijn tieten hoor ik steeds maar weer je naam.

0: Breakfast in America. We gaan naar het nieuws van 12 uur zometeen met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Enorme paniek in een vliegtuig van Dubai naar Israël. En er is nu meer duidelijk wat er is gebeurd.
0: Daarna begint de ethisch lunch.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
4: Kippie.
5: Ik zie een dansende eetvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Schat, je hoeft niet te huilen.
8: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
9: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
8: Ah, dat lucht op.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is het nieuws met Alain Altena.
15: Goedemiddag. Er is meer bekend over wat er is gebeurd in een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Israël. Dat vliegtuig maakte opeens een enorme duikvlucht. En dat gebeurde nadat de ene piloot de ander zou hebben neergestoken. Daarna zou in de cockpit zijn gevochten. De piloot is overmeesterd, mogelijk met hulp van passagiers. Ja, of die piloot uit was op een crash, dat wordt onderzocht. Het toestel is uiteindelijk veilig geland. De drie mannen die gisteren zijn opgepakt vanwege de onbeheerde bagage bij station Haarlem zitten nog altijd vast. Volgens de politie hebben ze allemaal geen vaste woon- of verblijfplaats. Gisterochtend werden 4 treinstations kort na elkaar ontruimd, allemaal vanwege achtergelaten koffers. Uiteindelijk bleek het overal vals alarm. Dan het zware ongeluk gisteren bij Zuidwolde in Drenthe. De 2 vrachtwagenchauffeurs die erbij zijn omgekomen zijn allebei mannen van in de 50. 3 auto's en 3 vrachtwagens botsten op de N48 op elkaar. En de schade was enorm, zegt Rijkswaterstaat.
16: Er waren 3 vrachtwagens bij betrokken. 1 vrachtwagen op zijn kant. Er lag huisveld verspreid over een grote oppervlakte. En er was flinke asfaltschade.
15: De N48 bij Zuidwolde is ook vandaag nog dicht. En voetbal. Over 2 weken speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva uit Israël. Maar die club mag geen supporters meenemen naar Alkmaar. Dat gebeurt vanwege veiligheidsredenen. En volgens AZ staat de veiligheid van spelers en fans op de eerste plek. Na 15 oktober, dan is die Europa League-wedstrijd. Het weer van Buienradar. Zon in het oosten. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Met later ook buien. Het wordt 21 tot lokaal 29 graden.
14: De Botlektunnel is dichtgegaan. Dat is de A15 vanuit Ridderkerk. Midden in de tunnel is een auto gaan scharen met zijn eigen aanhanger. Daardoor moet je er nu langs via de Botlekbrug. En dat kost je wel wat extra reistijd.
17: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
14: Papper de flap, wat een dag. Buiten is het 100 graden. Binnen zijn de hits uit de 80's. Daar gaan we met Bryan Adams als eerste.

0: als eerste.
1: Hey, wie ben jij?
2: Hallo.
1: Hallo. Wat zingt Ward Stewart ook weer in dit liedje?
2: BB Jane.
1: Nee, BB Jane. Het is Baby

0: Don't turn around for us, man. De tour van Frank Boeien door Nederland, van Frank Boeien, is helemaal aan die tour. Die kaarten zijn bloedheet. 15 oktober in Breda. Even kijken, hoor, zijn nog kaarten?
1: Goedemiddag, mis met Jenne.
0: Frank Boeien.
1: Ja, uitverkocht.
0: Oh, nee! Bibelo Dordrecht, 34.
2: Met Luxor Arnhem.
0: Frank Boeien.
2: Uitverkocht. Oh,
0: nee! Dan in de Bibelo in Dordrecht.
3: Goedemiddag, met Bibelo.
0: Zijn er nog kaarten van Boeien?
3: Nee, er zijn nog kaarten te verkrijgen.
0: Wat zeg je?
3: Er zijn nog kaarten te verkrijgen via de website.
0: Yeah! Van Bibelo. Bibelo Dordrecht! Dankjewel, heel veel plezier met Frank Boeien.
3: Ja? Nou, hartstikke leuk, zien we je daar.

0: De ethisch lunch gaat zo verder.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: tijd in je pakket.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten.
2: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Oh. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: la la. Earth, Wind & Fire in the Indian Summer bij Joe. Geniet van je 27 graden woensdag vandaag. Met nu de band die net zo viraal gaat als Monica Geuze die tomatenpuree eet.
1: Oh, ik zou denken deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
0: Lekker wijd. Hier is Starship.

0: komt eraan met Alain. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zometeen nieuws over Oranje, want opnieuw lijkt er iemand geblesseerd te zijn.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
8: Kippie.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Plus.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtop.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel.

0: Of Senseo Cappuccino, 1,99.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Goedemiddag, nu.nl Nieuws heeft Elena Altena.
1: Goedemiddag, 5 kilometer in 2 minuten tijd. Zo snel daalde het vliegtuig dat vanochtend onderweg was van Dubai naar Israël. Volgens Israëlische media wilde een van de piloten het vliegtuig expres laten neerstorten. Er zou ook zijn gevochten en gestoken in de cockpit. De piloot is uiteindelijk overmeesterd, het vliegtuig is veilig geland. Dan naar de militaire postkamer in Bunnik. Daar is een verdacht pakketje gevonden, meldt RTV Utrecht. Specialisten hebben gecheckt of het om een explosief gaat, maar dat is niet zo. Wat er dan wel in zit, is nog niet duidelijk. En vanuit deze postkamer wordt de post gestuurd naar militairen in het buitenland. De Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht. Gebeurt niet alleen in Duitsland, maar ook in Bulgarije, België en in ons land. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. En voetbal, opnieuw lijkt er iemand geblesseerd te zijn bij Oranje. Verdediger Jan-Paul van Hekken is afgehaakt bij de laatste training. Sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Het is nog onduidelijk of Van Hekken in actie kan komen tegen Griekenland, maar Oranje zou het prima kunnen opvangen. Jurrien Timber viel al in tegen Servië. En bij afwezigheid van Van Hekken kan Timber centraal achterin starten naast Virgil van Dijk.
1: Ja, eerder haakte onder meer Cody Gakpo en Brian Brobbey ook al af met blessures. Nou, vanmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Morgenavond is dan de wedstrijd in de Nations League. Het weer van Buienradar. Zon in het oosten. Vanuit het westen steeds meer bewolking met later ook buien. Het wordt 21 en lokaal 29 graden.
3: Dit is Joe met Edwin Noordlander.
0: Een hele goede middag. Het is even na ene beste uit de 70s, 80s en 90s. De hele woensdag verder hier bij Joe met Take That en Chic Show.

Edwin hier. Iets lager van stem dan je misschien gewend bent. Met een beetje snotterig en zo. Wel herkenbaar voor veel mensen, denk ik. Het schijnt dat 1 op de 20 mensen te pakken heeft. En het is dan vooral hoesten en snotteren geblazen in een strook door Midden-Nederland, las ik vanmorgen. Van Zuid-Holland tot Gelderland. En dat klopt wel, want ik woon in Amersfoort. Dus dat ligt wel een beetje in die strook. En het schijnt dat de meeste mensen die nu aan het snotteren zijn last hebben van het rhino-virus. Dat het meeste rondgaat. Ja, en weet je wat het favoriete vakantieland van het rhino-virus is? Snotland. Ja, geef toe, je moest wel lachen. Het zijn de beste hits uit de 70s, 80s en 90s... op je hopelijk lekkere woensdagmiddag... met Gloria Estefan over een paar minuutjes naar Take That.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Cat Stevens. Jordan, morning has broken. En krijg je ook altijd de zenuwen van die ene afspraak elk half jaar? Dat je twee weken van tevoren toch maar even begint met flossen. En dat je uiteindelijk met knikkende knietjes in de stoel van de tandarts belandt. Nou, je bent niet de enige. Ik las laatst dat zo'n 700.000 mensen in Nederland echt niet naar de tandarts durven. Al moet ik zeggen, als dokter Albin je tandarts zou zijn, dan zou iedereen wel durven, toch? Hij is

0: en Sing Hallelujah.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, en Halleluja, ga jij zometeen alle drie de fragmenten juist hebben in de Joe Hit Quiz. Laten we het hopen, want dan win je het partyspel Hitster Battle of the Generations. Het is er bijna 2:30 en dat betekent dat we zometeen de Joe Hit Quiz gaan doen. Je krijgt drie liedjes te horen en het is elke keer de vraag, komt het fragment wat je hebt gehoord uit de jaren 70, 80 of 90? Nou, wil je meespelen, dan kun je nu de Joe app er eventjes bijpakken en me alvast vertellen uit welk decennium deze komt. Ja, Take On Me van Aha. Komt hij uit de jaren 70, 80 of 90? Stuur het in met de Joe-app. Je hoort hem ook helemaal zometeen. Net als Peter Gabriel.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Met deze week in de bonus. Ah,

0: De aanbiedingen. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
26: Bijna 2 minuten over 30:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. 2 opvallendste files voor nu die staan op de A15. Gorkum, Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 11 minuutjes. En de A15 Ridderkerk-Oost voor de tussen de havens 5500, 5700. En de Merwedeweg en de havens 6200 tot 7000. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. Goeie reis.

0: hits uit de jaren 70, 80 en 90. En we gaan nu eens eventjes testen of de muziekkennis uit die jaren een beetje snor zit.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En vanmiddag is de kandidaat Bianca uit Den Bosch, 57, lentesjong. Hey Bianca, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Hey, jij was vroeger telefoniste bij een piratenzender.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk zeg. Hoe heette die zender?
2: Daar moet ik je het antwoord schuldig op blijven, want dat is wel een beetje heel ver weggezakt.
0: Oh, je weet het gewoon niet meer?
2: Nee, dat weet ik echt niet meer.
0: Oh ja, ik denk misschien wil je niet zeggen dat je bang bent dat je nog opgepakt wordt ervoor, maar het is al verjaard.
2: Nee, dat is lang vervlogen tijden.
0: Maar begrijp ik dat je daar heel veel muziekkennis hebt opgedaan?
2: Ja, doordat mensen toen plaatjes aan konden vragen. En dat kon natuurlijk van de jaren 70, 80, 90, nou 90 niet natuurlijk. Maar van alles nog wat, ook Hollands, noem het maar op.
0: Alles zat erbij. Dus daar heb jij in ieder geval een hoop muziekkennis opgedaan. Nou, we gaan eens even kijken of jij de Joe Hit Quiz gaat overleven, Bianca. Ik ga jou 3 hits laten horen. En als dat moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of hetgeen dat je gehoord hebt uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken, dat kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens jou alle succes van de wereld. Here we go.
2: Ja, dank je.
0: De eerste opgave is deze, Bianca.
2: Jaren 80. Ted Benatar, Love is a Battle in Field.
0: Ja, nou, je mag zo meteen even op het klokje wachten. Maar je zei jaren 80 en je zei zelfs de artiest en de titel erbij. Dat hoeft niet eens bij dit spelletje. Maar het is hartstikke goed, inderdaad. Love is a Battlefield 1984 was het exacte jaar. Oké, Bianca, voor een fragment. Wacht even tot ze uitgezongen zijn en je het klokje hoort, oké?
2: Ja, helemaal.
0: Daar gaan we, de volgende opgave. Ja.
2: U2,
0: Without
2: You, jaren 80.
0: Ook jaren 80. With or Without You van U2. Jij bent zeker van je zaken, Bianca?
2: Zeker.
0: Zeker? Ja, ik hoor het inderdaad. Je hebt een hele zelfverzekerd, zei je het allemaal, 1987. Oké, ik heb er nog eentje voor je. Als je deze juist hebt, dan heb je gewonnen. Ik gun het je van harte, Bianca. Welk decennium hoort bij deze?
2: Dat is ook jaren 80. En als je een boy bent, denk de Backstreet Boys, maar ik ben niet helemaal zeker.
0: Jij denkt dat die de Backstreet Boys zijn. En je zegt jaren 80. Heb ik dat goed gehoord?
2: Jaren 90. Jaren 90.
0: Jaren 90. Oké. Nou, gefeliciteerd. Ja. Het zijn ook niet de Backstreet Boys, hoor. Het is Boyzone.
2: Ja, je had toen begin jaren 90 heel veel van die boys bent inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Nou goed, in 1997 was deze. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik strijk over mijn hart en ik keur je antwoord alsnog goed. Je krijgt de Hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier ermee.
2: Nou, super. Dankjewel en jullie veel succes met het programma.
0: Dankjewel Bianca. Fijne woensdag verder.
2: Jij ook.
0: Hoi. Morgen 2:50 spelen we weer de Joe Hitquiz. Wil je ook een keertje meespelen? Geef jezelf vooral op, hè. Kan je doen via de app van Joe. Zometeen het eerste liedje wat in de quiz zat vandaag. Ted Benatar, Love is a Battlefield, hoor je over 3 minuutjes na Tavares. Dit is Heaven, Must Be Missing an Angel.

0: Dit is Joe met zometeen het nieuws van 2 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is crisis bij het nationale elftal van Portugal. En dat komt door deze man. Ja, wat er aan de hand is, dat hoor je zo.
0: Oké, en de hits die komen onder andere van de Simple Minds en YouTube.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: 80 jaar de taart vast aangesneden. Tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
11: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
12: Keukenkopers, opgelet. Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Dit is jou. Hey, goedemiddag, het is exact 2:00 het nu.nl nieuws aangeschoven. Alleen Altenaam.
26: Goedemiddag. Het gaat nog altijd veel over het vliegtuig dat een noodlanding heeft gemaakt. Het gaat om een toestel dat onderweg was van Dubai naar Israël. Volgens meerdere media wilde een van de piloten het vliegtuig laten neerstorten. Hij probeerde eerst de andere piloot neer te steken. Het vliegtuig maakte daarna een enorme duikvlucht. Het daalde met 5 kilometer in 2 minuten. Deze moeder sprak haar dochter die in het vliegtuig zat. Ze is erg geschrokken.
27: Crazy time. It's very hard to explain what happened there. But it was big stress.
26: Ja, de piloot is uiteindelijk overmeesterd. Het vliegtuig is aan de grond gezet door een passagier die ook piloot is. Mensen die hulpverleners aanvallen zouden altijd een gevangenisstraf moeten krijgen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Er is een nieuwe richtlijn en die houdt in dat het OM na fysiek geweld tegen hulpverleners altijd een celstraf gaat eisen. Een update over de vecht- en steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 jongeren zijn daarbij gewond geraakt en 1 daarvan is er slecht aan toe. Volgens de politie zijn 8 jongeren opgepakt. Het is nog onduidelijk waar ze van worden verdacht. En voetbal, crisis binnen de nationale ploeg van Portugal. Stervoetballer Cristiano Ronaldo weigert mee te trainen. Dat schrijven Portugese media. Ronaldo, inmiddels 41, zou boos zijn omdat hij de laatste wedstrijd niet mee mocht spelen. Er zou inmiddels zelfs een crisismeeting over zijn geweest met de voorzitter van de Portugese voetbalbond. Het weer van Buienradar. Vanuit het westen steeds meer bewolking met later ook buien. Het is 21 tot lokaal 29 graden. En morgen een mix van wolken, zon en wat regen. Het wordt dan 21 graden.
25: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. 11 files. Meeste vertragingen zijn onder de 10 minuten. 2 files zijn net een tikkie langer. De eerste door een botsing. A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest. 13 minuutjes daar. En A15 Ridderkerk-Gorkum. Daar tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel ook 13 minuten.
28: Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
25: Heel veel lekkers uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoort zo meteen Patrick Hernandez, ook YouTube. Na Don't You Forget About Me, hier zijn de Simple Minds.

En Born to Be Alive bij Joe. En zometeen een zangeres die regelmatig als achtergronddanseres heeft meegedanst op Born to Be Alive. Madonna, ja serieus, ze begon haar carrière als een 19-jarig meisje als danseres bij Patrick Hernandez. Ze heeft maanden met hem getoerd. Nou, dat ze goed kan dansen heeft ze ook wel bewezen met Folk. Die hoor je zometeen van Madonna na YouTube.

Ook bij Joe op je hopelijk lekkere woensdagmiddag. Goed dat je erbij bent. Ik ben Edwin en het is 30 september vandaag. De dag dat de jaarlijkse kinderboekenweek weer van start gaat. Die staat helemaal in het teken van kinderen weer extra aan het lezen te krijgen. Er is ook weer een liedje uitgebracht door Kinderen voor Kinderen dit jaar. Ik zit alleen wel een beetje te denken dat die kinderen straks heel goed kunnen lezen. Maar tellen, dat zit er niet helemaal in. Want de kinderboekenweek die duurt 12 dagen. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar volgens mij is een week 7 dagen. Kylie Minogue hoor je zo meteen naar Queen.

0: Kylie Minogue. En de Locomotion, het is niet zomaar een dag vandaag. Vandaag zetten we namelijk een heerlijk Nederlands koekje in het zonnetje. Extra reden om de koektrommel er zo bij te pakken. Dit koekje gaat tegenwoordig ook de hele wereld over. Ja, hoe dat zit, hoor je zo meteen. En verder Prince en Boyzone.
1: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
2: Kippie!
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.

0: Open het vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.

0: gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het is exact 2:30. Goedemiddag, Edwin hier. Dit is Jo met zometeen Boyzone. En ook Prince komt eraan. Eerst even kijken op de weg. 17 files zijn er. Meeste vertraging onder het kwartier. 2 zijn er langer. Dat is om te beginnen deze op de A2. Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Beest. Op een ongeluk 36 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouwen en Reeuwijk. Er staat een auto met pech. En dat zorgt nu voor 21 minuten.

dat is niet zomaar een dag. Nee, nee, het is vandaag Nationale Stroopwafeldag vandaag. Dus als het toevallig bijvoorbeeld markt is bij jou in het dorp of in de stad, zou je nog even zo'n hele grote warme stroopwafel gaan halen. Hè? Oh, dat is wel mijn guilty pleasure in de stad. Zou nog even op internet te kijken. Maar wist je dat de stroopwafel ook wordt uitgedeeld vandaag tijdens vluchten van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij United Airlines? Ja, als je daar vandaag mee vliegt, verder dan 500 kilometer, nou, daar zit je al snel aan bij een vlucht, dan krijg je vandaag een gratis stroopwafel. Dus zo zie je maar die lekkere Hollandse delicatesse, die gaat all around the world.

alleen het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Je bent bij Joe, je hoorde Kate Bush en Wuthering Heights. Hey, ongeveer 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt. Ja, dus ongeveer 1 op de 5 heeft geen idee dat dit in hun auto ligt. Dat is het onderzoekje van de dag in de middagshow. Zometeen om 6:10 krijg je het antwoord. Bij Joey trouwens, die is je host van de middagshow deze woensdag. Maar wat zou het nou zijn, hè? Ik moet al snel denken aan een EHBO-setje bijvoorbeeld. Of zo'n thuiskomertje, zo'n band om thuis te komen als die lek is. Misschien een verborgen zonnebrilhouder, zou ook nog kunnen. Nou, wat denk jij dat het is? 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt. Als je een gokje wilt wagen, dan kan dat via de app van Joe. Dan stuur ik jouw antwoord ook eventjes door naar het team van de middagshow. Het antwoord hoor je om 6:10 hier bij Joe. En hier is Terrence Van Darby en Wishing Well.

0: Het nieuws van 3 uur, dat heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogist uitgelopen op chaos.
0: Ik heb hier al helemaal een beeld bij.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Een openingstunt zeker.
1: Ik ga je zo alles vertellen.
0: Oké, details over een paar minuutjes. En de Weather Girls en ook Elton John. Hoor je zo bij Joe.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
19: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
22: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
26: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
27: Van het bos tot in de tuin.
26: Zagen.
27: Snoeien.
26: Blazen.
27: Maaien.
26: Meer maaien.
27: En nog meer maaien.
26: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
27: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
26: Stiel. Sterk werk.
28: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
29: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
30: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
31: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
30: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Goedemiddag, het nieuws van 3 uur van nu.nl. Alain Altena.
1: Goedemiddag. De man die vorige week werd gedood op een terras in Amsterdam was geen willekeurig slachtoffer. Volgens justitie kende de verdachte het slachtoffer namelijk uit de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij gebeurde midden op de dag. De verdachte zou het slachtoffer eerst op het terras agressief hebben aangesproken op iets uit het verleden en daarna werd hij doodgeschoten. De NS is het eens met de spoorvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al wel veel gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en ook is er een proef met een wapenstok. Het vliegtuig dat vanmorgen veilig een noodlanding maakte is aan de grond gezet door een passagier aan boord die ook piloot is. Het toestel was onderweg van Dubai naar Israël toen het kilometers daalde in slechts 2 minuten tijd. Volgens meerdere media wilde een van de piloten het vliegtuig laten neerstorten. Hij probeerde eerst de andere piloot neer te steken. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogist uitgelopen op chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag en dus was het erg druk bij de nieuwe winkel van Normaal. Maar ja, zo normaal ging het er alleen niet aan toe, want in de rij begonnen twee ruziende vrouwen met elkaar te vechten. En volgens Rijnmond beet een andere vrouw een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. 3 mensen zijn opgepakt. Het weer van Buienradar. Vanuit het westen steeds meer bewolking, met later ook buien. Het is 21 tot zo'n 29 graden. En morgen een mix van wolken, zon en wat regen. Het wordt dan 21 graden.
0: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg, plus 28 minuten. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk, een half uur extra. Dan 29 minuten door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. Dat is in de richting van Breda, als je vanuit Rotterdam komt, tussen Ridderkerk-Zuid en die Drechttunnel. Een half uurtje dus. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen het Kortland Aquaduct en Gouwen. Daar de langste file voor nu, 8 kilometer aansluiten en plus 40 minuten. Er zijn nog 15 andere vertragingen. Rij je daar achteraan, dan kom je in maximaal 20 minuten extra reistijd terecht.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, en zo meteen een celebrity die 6 miljoen heeft uitgegeven om van zijn verslaving af te komen. En het is niet gelukt. Wie het is, hoor je zo. Na de

opgelet, want je weet misschien wel dat Matthew Perry, die Chandler speelde in Friends, een paar jaar geleden is overleden aan een overdosis drugs. Maar vandaag kwam naar buiten dat hij echt, echt goed heeft geprobeerd om er vanaf te komen. Hij heeft in totaal 6 miljoen euro uitgegeven aan pogingen om van die drugs af te komen. Echt een bizar bedrag. Dit heeft zijn zus verteld in een nieuwe Netflix-docu over Matthew Perry. En die komt trouwens over een klein maandje uit. Dan kun je die gaan checken vanaf 27 oktober op Netflix. Ja, laat Matthew Perry geen inspiratie voor je zijn, hè? Chicago en You're the Inspiration, nu bij Joe. En zometeen hoor je ABBA.

70, 80 en 90. Joe met ABBA, Jordi, Gimme, Gimme, Gimme. En ik waag er gewoon even op. Gefeliciteerd. Ja, dikke kans dat je jarig bent. 30 september vandaag dus is de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. 44.000 mensen mogen de kaarsjes uitblazen. En sowieso is september altijd een piekmaand wat betreft verjaardagen. En even terugrekenen. Kerst, ja, is een vruchtbare periode dan, hè? Nou, mocht je jarig zijn, fijne dag vandaag. En ik hoop dat de bakker nog een taartje heeft staan. Daar zal het ook wel druk zijn. Je luistert Joe met Eric Clapton nu en Leila. Oh.

0: Eric Clapton, Leila bij Joe. Zometeen goed nieuws voor alle fans van Stevie Wonder. En dat is meer dan dat ik hem ga draaien. En ook Dolly Parton en Wham hoor je zo.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
3: Kippie.
4: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus, even trakteren?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
12: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
12: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
11: Ja.
12: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Het is 1 minuut over 4:30. Even kijken op de weg. Verkeer door Flitsmeister bij Joe met file rijden op de A12. Vandaag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. 41 minuten. Er wordt daar opgeraapt na een ongeluk. Daarom kan je beter omrijden. Ben je nu bij Den Haag nog en is je bestemming Utrecht. Rijd dan eventjes door eerst richting Amsterdam te gaan en dan de N11 te pakken. Bij Alphen aan de Rijn is dat. Dus eerst de A4 en dan de N11. Dan ben je sneller. De A16, Breda-Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum. Daar is een voertuig te hoog bij de Drechttunnel. 31 minuten. En de A20 naar Gouda toe. Daar is het helemaal pech hebben. Tussen Prins Alexander en Gouwen, langs de file voor dit moment 9 kilometer, 58 minuten. Sta je in een van de andere 37 files die er nu al staan, dan verlies je daar maximaal 30 minuten in. Goeie reis.
4: Dit is Joe.

Jolien. Zometeen R.E.M. Losing My Religion bij Joe. Maar eerst Stevie Wonder. En leuk nieuws, want zijn album Songs in the Key of Life bestaat deze week 50 jaar. Omdat te vieren zijn er nu 4 liedjes uit oorspronkelijke opnamesessies vrijgegeven die tot nu toe niet waren uitgebracht. Hij zit trouwens niet stil, hè. Bijna een nieuwe tour. Hij komt ook naar Amsterdam nog. Zingt hij vast ook deze, Part-Time Lover.

De dag is nog iets meer dan 8 uur. 8 uur en 14 minuten om precies te zijn. En als je geen enig kind bent, dan is dit jouw dag. Het is broers- en zussendag. Ja, de dag waarop het de bedoeling is dat je wat leuks onderneemt met je broer of zus. Of als je uit een groot gezin komt, je broers of zussen. Misschien even uit eten zo. Of was dat wel heel erg last minute woord, omdat je dit nu voor het eerst hoort. Ja, ik kan in ieder geval even een jeugdfotootje naar elkaar appen. Dat is ook altijd leuk. Volgende twee dames, Anne en Nancy, die konden het altijd heel erg goed met elkaar vinden. Daarom begonnen ze ook de band Hart. Situatie is nu wel delicaat geworden. Er is een hele hoop gebeurd. Maar stabiele factor in dat gezin is toch altijd de extra zus die er ook nog is, Lynn. En zij heeft er altijd voor gekozen om een leven te hebben buiten de spotlights. En zij is dus hun baken van rust. Nou, even de grootste klapper doen van Hart. Even lekker meezingen met Alone, nu bij Joe.

0: Jimmy Van Horn en Dance Across the Floor bij Joe. Het nieuws van 4 uur, dat heeft Jeroen zometeen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen nieuws dat zojuist binnenkomt. We weten nog niet veel. We weten alleen dat er iemand is opgepakt bij vliegbasis Leeuwarden.
0: Oké, nou, meer daarover over een paar minuutjes. Dan ook de middagshow vandaag met Joey. Wat wil je horen? Geef het door via de Joe-app voor de 4 uur middagboost natuurlijk. Eerste verzoekje is al binnen. Dat is deze. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark over een paar minuten. Veel plezier.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
17: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
21: Teruggeleverde kosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... wat denk je?

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met Vin.
4: Bijna 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag, er is iemand opgepakt bij vliegbasis Leeuwarden. Volgens de Marseillaise riep een man dat hij een bom bij zich had. Er wordt nu onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje dat diegene bij zich had. Om 16:30, in het nieuws van 16:30, meer hierover. De man die vorige week werd gedood op een terras in Amsterdam was geen willekeurig slachtoffer. De verdachte en de man kennen elkaar inderdaad uit de gevangenis in Zaanstad. Dat meldt justitie. De verdachte zou de man eerst agressief hebben aangesproken op iets uit het verleden en daarna schoot hij de man dood. Er worden steeds meer details bekend over de steekpartij tussen piloten bij een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan beide piloten. En verder bleken er nog 2 piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond hebben gezet. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En sport, voetbal, het is een drukke dag vandaag voor het Nederlands elftal. Morgen spelen zij in de Nations League de belangrijke wedstrijd tegen Griekenland. Maar ook vandaag wordt er niet stilgezeten, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: Oranje heeft vandaag al getraind in Zeist en vanmiddag vliegt de selectie naar Thessaloniki. En daar is dan om 8:00 in het Tumba Stadion de persconferentie met Xavi en Crescenzo Summerville. En zij gaan vooruitblikken op de kraker van morgen.
5: En daarin zal ongetwijfeld ook het ontbreken van verdediger Jean-Paul van Hekken besproken worden. Van Hekken haakte vanmorgen af op de training met een blessure. Hij wordt niet vervangen. Het weer van Buienradar, vanuit het westen steeds meer wolken en later ook regen. Het is 22 tot 28 graden. Morgen een mix van wolken, zon en wat regen, wordt morgen 21 graden.
7: Dit is Joe met Joey van der Velden.
8: 4 uur middagboost.
4: En ik zeg goedemiddag. Hey. Ja, het is 4 uur, het is tijd voor een flinke middagboost. We zijn aangekomen bij de allerlaatste dag van september. Maar voordat we deze maand afsluiten, eerst even de werkdag afsluiten. Dat doen we het komend half uur met muziek waar je energie van krijgt. Zodat je de laatste uren, de laatste minuten een beetje doorkomt. Laat vooral in de app van Joe even weten welk nummer je heel graag wilt horen. Mag ook met een spraakberichtje. En Sanna, die is er sowieso bij deze middag.
9: Voor de middag.

0: en 90's. Ook tijdens de 4 uur middag boost. Bruce Springsteen bij Joe en Dancing in the Dark. Oké, dit wordt even meezingen zoals je nog nooit eerder hebt meegezongen. Scatman John, dankzij Mark.
1: Wat ik eigenlijk nog wilde aanvragen. Iets van Scatman. Scatman John. Maakt niet zoveel uit wat. Dat zou wel eens een keer leuk zijn om dat weer op de radio te horen.

0: BNN tijdens de 4 uur middagboost te bereiken via de app van Joe. Door gewoon even heel makkelijk een berichtje te sturen of wat in te spreken. Je kan natuurlijk een nummer aanvragen voor jezelf. Maar je kan ook een nummer aanvragen voor iemand anders die even een boost nodig heeft. Dat was precies het plan van Marinte.
1: Ik wil graag het nummer Forever Young van Alphaville aanvragen. Want mijn collega Charling Hoekstra, die gaat hier altijd helemaal los op.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En welkom bij de 4 uur middag boost.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik zag echt heel snel een appje van je binnenkomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want jij wil een boost doorgeven. Hoe is zelf eigenlijk het energielevel bij jou?
1: Nou, op dit moment een beetje aan het inkakken, maar normaal gesproken gaat het wel hoor.
0: Hoe komt het dat je aan het inkakken bent?
1: Tijd voor koffie, denk ik.
0: Oh ja. En een goed liedje. En nou,
1: Danielle. Ja, een goed liedje.
0: Dan ga ik even, want het liedje komt niet van jou.
1: Nee, het is eigenlijk van mijn dochter en ze had het aangevraagd. Dus zal ik jou het even geven?
0: Ja, dat is goed.
1: Heel fijn. Nou, je hebt je er. Doei.
2: Hoi.
0: Hi. Hey, jij wilde heel graag een liedje horen.
2: Ja.
0: Zou je een stukje kunnen zingen? Zonder dat we dan de titel weten, dat we misschien wel kunnen raden welk liedje het is.
2: Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan de toekomst, voordat de bom valt. Ik render mijn agenda, voordat de bom valt.
0: Nou, bij mij gaat er wel een lampje branden. Welk liedje wil je horen?
2: De bom van Doemer.

0: bij Joe en de Bom. Ja, soms heb je het gevoel dat de muren op je afkomen. Britt die wil graag iedereen een hart onder de riem steken die op dit moment niet naar buiten kan.
1: Hey Joey, het is vandaag echt mega lekker weer. Maar helaas kan ik niet echt naar buiten van het weer genieten, omdat ik aan het herstellen ben van een operatie. Dus ik wil even op dit moment een boost aanvragen voor iedereen die nog meer heel graag naar buiten wil, maar dat om welke reden dan ook even niet kan. Dus kan jij Dire Straits met

0: en de Dire Straits bij Joe. Tijdens de 4 uur middagboost Sultans of Swing. Gisteren was het de warmste 29 september ooit. Ook al is het nu een stuk bewolkter, het is vandaag ook warm. Het is de warmste 30 september ooit gemeten. Zo staat hij in de boeken. Daarom wil Anna, zie ik hier net in de app van Joe, toch nog even Sunshine Reggae horen op de valreep.
1: Lekker.

0: Laid Back bij Joe. In de 4 uur middag boost aan Sunshine Reggae. Alpha Battle die komt er zo meteen aan. Je kan weer meespelen en kans maken op 1000 euro. Na het nieuws van 4:30.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland. Maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België. In het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: grote app en start met Vint.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo

0: kleine textielbak, thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruglever kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
4: Het weer van de buienradar, steeds meer wolken en later ook wat regen. Morgen een mix van wolken, zon en regen. Het wordt 21 graden. 1 over half 5. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. Ik begin met de bommelding bij vliegbasis Leeuwarden. Die melding was rond 2 uur vanmiddag. Een man riep dat hij een bom bij zich had. Het bleek uiteindelijk niet zo te zijn. De situatie is op dit moment weer veilig. De man is aangehouden. Ik ga door met sport. Voetbal. Het Nederlands elftal hangt op dit moment in de lucht voor een vlucht naar Thessaloniki. Daar speelt Oranje morgenavond een belangrijke wedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. Die wedstrijd wordt gespeeld in een stadion met een verhaal, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: Rondje om het Toomba Stadion is een belevenis. Het is volgeschilderd met doodshoofden en zelfs Magere Hein staat groot op de muur. Het is oud, het is vervallen, maar het is dus ook het decor van Griekenland tegen Nederland. En dat wordt net even anders voor de spelers van Oranje. Want ja, die zijn moderne stadions gewend.
5: En ik sluit af met het verhaal van de dag. De steekpartij vanochtend in de cockpit van een vliegtuig. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv in Israël. De co-piloot stak de gezagvoerder neer. Mogelijk omdat de co-piloot het vliegtuig wilde laten neerstorten. Het toestel dook in 2 minuten tijd bijna 5 kilometer naar beneden. De paniek aan boord was groot. Deze moeder sprak haar dochter die in het vliegtuig zat. En die dochter was bijzonder geschrokken.
7: Crazy, crazy time. It's very hard to explain what happened there. But it was big stress.
5: Het vliegtuig is uiteindelijk geland dankzij 2 andere piloten die ook aan boord waren. Zij waren in het vliegtuig vanwege een routineoefening. Volgens de Israëlische minister van Defensie was dit een aanslagpoging van jihadisten.
4: Dankjewel, Jeroen.
8: Dit is Joe met Joey van der Velden.
4: Ik speel zo meteen de Alpha Battle over een minuut of 5. Draai ook voor.

0: ik zit een beetje na te denken, Jeroen. Maar het gaat er echt ontspannen tijdens de Alpha Battle. Zijn op dit moment zijn we natuurlijk op de helft. Er moeten nog twee rondes worden gespeeld. En ik heb de eer om zo meteen weer een ronde te spelen. En ik heb even naar de stand gekeken. Merel die staat er bovenaan met 7 goede antwoorden. Ze prima scoren. Al had Merel de afgelopen maandag bij Kai wat minder vertrouwen in.
1: Ik zie hier 7 goede antwoorden.
2: Oh, 7? Oké.
1: Ja, dat is een mooie score, Merel. Dat is een mooie score, hè?
2: Onmatig.
1: Nee. Spreek... Nou, wat matig, hè? Wat nou? Matig?
2: Ja, ik vind 7, ja, dan ga ik hem echt niet meer winnen.
1: Ik zeg dat het wel een hartstikke goede score is.
2: Oké, thanks.
0: Oké. Ja, misschien win ik wel. Ja, het kan, hè, dat Merel wint met 7 punten. Ik vind trouwens sowieso heel knap, want ik kan echt geen hout van dit spel. Nee, ik vind het gewoon heel knap als iedereen heel snel met de antwoorden komt. Het is me goed dat ik van de opgaves ben, want van de antwoorden moet ik het echt niet hebben. Als je luistert, het is aan jou om de uitdaging zo meteen aan te gaan. Ik heb weer een nieuwe letter uitgekozen en zometeen 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden te bedenken bij die letter. Wil je meespelen met de Alpha Battle, dan zou ik zeggen, stuur nu je naam in de app van Joe, dan spreek ik je zo.

0: best uit 70s, 80s en 90s. Simply Red bij Joe en Fairground.
1: De Alpha Battle.
0: Ja, ik ga een heel groot, extra groot applaus geven, want ik speel de Alpha Battle met Roxanne Visser. Hey. Zo, Roxanne.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We gaan het spel spelen. Nou, begrijp ik een beetje dat jij helemaal bevangen bent door de zenuwen?
2: Ja, wel een beetje, ja.
0: Nou, hoe komt dat nou, Roxanne? Roxanne?
2: Ik probeer al zo lang mee te doen en iedere keer word ik maar niet gebeld, hè?
0: Ja, ja en dan word je gebeld en dan ben je helemaal gespannen.
2: Ja.
0: Maar als je meespeelt, hè, hoe ver kom je dan?
2: Ja, meestal tussen de 6 of de 7 antwoorden. Dat is echt per letter verschillend eigenlijk.
0: Ja, maar dan is er dus niks om je druk over te maken. Want topscore op dit moment is 7. Is gescoord door Merel. Die staat er bovenaan. Dus als jij 7 scoort en misschien wel eentje extra, dan win je gewoon die 1000 euro.
2: Nou, daar gaan we wel vanuit natuurlijk, hè. Dat en snap je ook wel.
0: Er staat wat op het spel. Want je gaat die 1000 euro delen met je vriend.
2: Ja, klopt.
0: Waarom?
2: Omdat hij gewoon heel hard werkt en dat hij het gewoon heel erg verdient.
0: Maar dit is toch zo ontzettend lief, jou, Roxanne. Ja, oké. Nou, laten we het spel snel gaan spelen. Je krijgt zometeen 30 seconden om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Zo werkt het spel. Per goed antwoord krijg je een punt. Heb je dan donderdagmiddag, dat is morgen, de hoogste score. Dan krijg je 1000 euro. En ja, je moet 7 of meer hebben. En dan maak je dus kans. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
2: Nou, dat is al mooi meegenomen,
0: dat
2: toch?
0: Dat is zeker fijn en die trekking is morgen trouwens.
2: Oh, nou.
0: Oké. Roxanne, ik ga jou vragen, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er een soort van klaar voor, ja.
0: Oké. We gaan spelen met de letter F, oftewel de F van focus.
2: Ja.
0: Echt, aan de andere kant puur zenuwen. Ja, oké, zit je klaar? Gaan we nu beginnen? Oké, ik ga de klok starten. Ik wens jou heel veel succes. Daar ga je.
2: Dank je wel.
0: Een muziekinstrument.
2: Viool.
0: Een meisjesnaam.
2: Nee. Femke.
0: Iets in de keuken.
2: Folie.
0: Een app.
2: Facebook.
0: Een bekende Nederlander.
2: Femke Bol.
0: Een drankje. Ja, kom maar.
2: Ja, dus roep iets.
0: Iets in de badkamer.
2: Geen idee. Ik loop helemaal vast.
0: Oké, we zijn bij een automerk.

0: Jij zei viool. En de muziekinstrument ja. Even viool. Ik snap, ik begrijp de verwarring.
1: Ja.
0: Je had een fluit, had je kunnen zeggen. Meisje naam ja, Femke. Fluit. Ja, iets in de keuken, folie. Nou, Facebook is ook een app en een bekende Nederlander. Dat is Femke Bol. Je had bij een drankje, had je fristie kunnen zeggen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En in de badkamer vind je natuurlijk dat ding waar je haren droog mee maakt.
1: De föhn.
0: Uiteraard. Ja, nu weet
1: ja.
0: je het.
1: Ja, ja had ik moeten weten.
0: Nou, goed. Je hebt 4 punten weten te scoren.
1: Nou...
0: Niet,
1: Voor de eerste keer vind ik het prima.
0: Nee, dat zeg ik. Dat zeker. Ik ga even applaus.
2: Zeker.
0: Ja, lekker. Hey. Nou, thanks dat je erbij was. Ik wens jou een fijne middag nog en tot later.
1: Nou, van hetzelfde.
0: Ciao.
1: Doeg.
0: John Travolta bij Joe.

0: let you know. En ik zes bij Joe. You wanna my kind. Need you tonight. Ik speelde net de Alpha Battle met Roxanne. Ze haalde 4 goede antwoorden. Net niet genoeg om bovenaan in het klassement te komen. Dat betekent dat Merel, die maandag 7 goede antwoorden haalde, sowieso in de finale staat morgen. Maar er kan natuurlijk, ja, zoals dat gaat, nog altijd van alles gebeuren. Wil je morgen meespelen met de Alpha Battle, met de finale en 1000 euro winnen, dan zou ik zeggen, stuur even je naam in de F van Joe en luister morgen naar de middagshow. Zometeen het nieuws van 5 uur en je hoort ook Michael Jackson.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
6: Kippie.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten

0: Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
3: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Soms zul je zeggen...
13: Jij bent mijn rots in de branding.
12: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
21: Dit is jouw...
11: 1 minuut over 5, goedemiddag. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
21: Goedemiddag. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van Ja 21 en Pro voor de nieuwe belastingplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen vinden de geplande hoge belastingen voor werkenden maar niets. En Pro wil liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Er worden vanaf vanmorgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Weel mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten zij de gevangenis in. En dat is ook een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van deze richtlijn, moet het uitleggen waarom. Door met een update over de vecht- en steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 jongeren zijn erbij gewond geraakt en 1 daarvan is er slecht aan toe. Er zijn 8 mensen opgepakt.
22: Het zijn eigenlijk vooral jongvolwassenen, 17, 18, 21. En het zijn mensen die asielzoeker zijn. En sommigen zijn uitgeprocedeerd, dus die zouden eigenlijk hier niet meer moeten zijn.
21: Zei de burgemeester van Arnhem, Marcouch. Het is nog onbekend waar deze 8 jongeren van verdacht worden. En het liep uit op een chaos. De opening van een nieuwe drogisterij in Vlaardingen. Klanten maakten kans op een goodiebag en dus was het heel erg druk bij de nieuwe winkel van Normaal. Maar Normaal ging het er zeker niet aan toe. In de rij begonnen 2 vrouwen namelijk met elkaar te vechten. En volgens Rijnmond werd een winkelmedewerker die de boel wilde sussen daarna door een andere vrouw gebeten. 3 vrouwen zijn uiteindelijk opgepakt. Het weer van Bijenradar vanuit het westen. Steeds meer wolken, later ook regen. Het is 22 tot 28 graden. Morgen een mix van wolken, zon en wat regen. Het wordt morgen 21 graden.
23: Dit is Joe met Joey van der Velde.
11: Ja, hi. Zometeen Deep Blue Thumping. Breakfast at Tiffany's. Eerst Michael Jackson. Ja, ik kon heel veel liedjes kiezen, maar ik vind dit toch eigenlijk echt de allerbeste. Dit is Thriller.

0: Michael Jackson bij Joe. Er komt ontzettend heftig nieuws komt hier net binnen, zojuist Jeroen.
1: Ja, het komt zojuist binnen, ja.
0: Ja, ik denk dat ik echt voor iedereen spreek als ik zeg dat dit echt enorm binnenkomt.
1: Ja, het gaat over schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen. Ze is overleden. Mm. En dat komt totaal onverwacht. Paulien Cornelissen kennen we op dit moment van het programma De Slimste. Mm. Waar zij in zit, daar is jurylid, opvolger van Rossum. Jurylid, ze verscheen vorige week voor het eerst in beeld met een blauw mutsje op. Mm. Dat had ze op, omdat ze heeft kanker. Ze had kanker en ze had juist in de periode daarvoor chemotherapie ondergaan. En het haar was een beetje een teruggroei. Ze wilde geen pruik. Vandaar dat ze blauwe mutsjes is. Een bizarre dag eigenlijk. Want eerder vandaag kwam het bericht binnen dat Paulien Cornelissen haar geplande theatervoorstelling in Delamar heeft moeten annuleren vanwege haar gezondheid. Dat bericht kwam vandaag eerder binnen.
0: Ja.
1: Heel verhaal erbij, zeg maar, vanwege haar gezondheid. Ze had niet de energie om dat te doen. En nu, echt nou een paar minuten geleden, komt het bericht binnen dat zij is overleden. Veel meer weten we niet. Bekendgemaakt door de uitgeverij. Meer informatie zal later volgen. We komen er zo meteen om 17:30 op terug.
0: Ja, Paulien Cornelissen is natuurlijk iemand die echt door iedereen geliefd is. Komt door haar rol in De Slimste Mens. Theatershows gemaakt. Heeft colleges gegeven over taal bij De Wereld Draait Door. Ze heeft ontzettend geestige boeken geschreven. Als je dat leest, dan weet je gewoon, dit is een unieke geest. Zij heeft een kijk op dingen die niemand anders heeft. Dus ja, dit is echt enorm sneu. Paulien Cornelissen, die is 50 jaar geworden.

0: niets vermoedend in een telefoongesprek met elkaar. En dat ging zo.
1: Met Marcel.
2: Met Tanja.
1: Met Marcel. Ik word gebeld door het nummer.
2: Met wie, sorry?
1: Met Marcel Lattinga, maar ik word gebeld door dit nummer, dus ik neem op. Maar
2: Marcel Lattinga, je spreekt met Tanja Swijnenberg.
1: Oh!
2: Dan denk ik dat... Ik heb iets gehoord over broers en zussendag, zou het niet zoiets zijn?
1: Het zou heel goed kunnen, inderdaad.
2: Hoi, Tanja. Hi, nou leuk je het ontmoeten. Volgens mij hebben wij elkaar nog nooit ontmoet.
1: Nee, de achternaam geeft wel een hoop weg, moet ik eens met deze zeggen.
2: Dat was wel duidelijk, ja. Die van mij is nog iets uitzonderlijker dan die van jou. Wat grappig.
1: Ja, hoe vindt jou?
2: Ja, prima, ja. Ja, nee, ik was bezig met mijn ontbijtje. Ja, en jij?
1: Ik stap net een paar minuten geleden in de auto.
2: Kijk, wat een timing.
3: Heerlijk.
2: Nee,
3: maar door, hè? Die gaan allebei voor de tweede leg, denk ik.
0: Ja, morgen tussen 6 en 10 zijn ze er gewoon weer. Koen en Sander tijdens de Koen en Sander Show hier bij Joe.

0: Best uit 70s, 80s en 90s. Dexys Midnight Runners bij Joe. En Come On Eileen, zometeen muziek van Phil Collins. Dat na het nieuws van 5:30 met Jeroen.
1: Ja, dan zometeen om 5:30 hebben we eigenlijk maar één ding in het nieuws. En dat is het overlijden van Paulien Cornelissen. Het is nou nog geen half uur geleden bekend geworden. En we gaan het daar even over hebben.
2: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Weer van buienradar, steeds meer wolken en later ook regen. Morgen een mix van wolken, zon en wat regen. Het wordt 21 graden. Het is 6:02. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
21: Ja, goedemiddag. Ik begin met het enorm heftige nieuws over het overlijden van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen. We wisten dat Paulien ziek was. Ze leed aan kanker. Maar haar overlijden komt toch totaal onverwacht. Want eerder vandaag kwam er een persbericht naar buiten. Met daarin het bericht dat ze haar geplande theatervoorstelling in De La Mar moest annuleren vanwege haar ziekte, vanwege een gebrek aan energie. Paulien Cornelissen, die kennen we natuurlijk als schrijfster, als cabaretier, als columniste, als podcastmaker en natuurlijk haar rol als jurylid in het programma De Slimste Mens. Dat programma is vooraf opgenomen en die serie wordt op dit moment uitgezonden. Ook vanavond staat een aflevering gepland. Het is onbekend of die uitzending van vanavond inderdaad wordt uitgezonden. In de recente aflevering van De Slimste Mens vertelde ze kort over haar ziekte.
0: Hier in Nederland heb ik in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gelegen, wat natuurlijk kankergespecialiseerd ziekenhuis is. Dus daar is de sfeer ietsje ernstiger. Maar ook daar nog wel grappig, want ik was toen op een gegeven moment dan mag je 's ochtends invullen op een briefje wat je 's avonds wil eten. En op de dag van mijn ontslag kreeg ik dat briefje ook. Toen zei ik tegen de verpleegkundige van ja, ik ga vandaag weg, dus het heeft geen zin. Toen zei ze, nou, je kan het meenemen naar huis, kijken of het daar ook werkt.
21: Ja. En toch zo'n verhaal met een grap proberen te brengen over zoiets serieus. En nou ja, goed, grappen maken, dat is wat ze natuurlijk deed in het theater. Grappen maken als cabaretier. Ja, even een stukje van een van haar grappen.
0: En toen had ik een grap over een ergernis. En die ergernis, die ging over mensen die als je tegen ze praat, de hele tijd ja tegen je zeggen, maar terwijl ze inademen. Dus zo, ja, ja, ja. Het is heerlijk om daar een grap over te hebben, want iedereen herkent dat namelijk ook wel. Weet je, iedereen kent wel iemand, zijn moeder of tante of oma of iemand die dat doet. En als je echt niemand kent die dat doet, dan ben je het waarschijnlijk zelf.
21: Paulien Cornelissen is dus vandaag overleden. Ze overleed in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van haar ziekte. Aan de gevolgen van kanker.
20: Ja, Jeroen, jij zei het net ook al. Paulien die is natuurlijk door iedereen geliefd. Komt ook door haar veelzijdigheid. Slimste mens. Staat in theater. Heeft hele grappige boeken geschreven. Draait ook al echt heel lang mee. Colleges gegeven over taal. In de wereld draait door. En ik zei het net ook al. Paulien is natuurlijk gewoon het was een ongelooflijk unieke geest. Die de wereld op haar manier zag. Ze liet jou ook anders kijken naar dingen. En Paulien was natuurlijk bovenal heel erg grappig. Ja. En als je dat allemaal kan, dan kom je natuurlijk gewoon ontzettend bij iedereen binnen. Dan weet je heel snel de weg naar het hart te vinden. Paulien Cornelissen, ze gaat ongelooflijk gemist worden. Ze is 50 jaar geworden.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s Prince bij Joe When Doves Cry. Ja, het is de tijd voor. We hangen hier twee jasjes in de studio van Joe. Die zijn opgestuurd door Joe-luisteraars die iets hebben teruggevonden in de binnenzak van hun jas. En die staan hier allemaal in de studio prachtig opgesteld op paspoppen. Want ja, we hebben natuurlijk gevraagd, stuur het op. En dan moeten we er ook een beetje goed mee omgaan. Moet natuurlijk mooi neerhangen. Ja. En nou, het fijne is, elke dag wordt er één jasje uitgezocht. En we gaan checken wat er in de binnenzak zit. En wat er in de binnenzak zit, dat is dan voor jou. Eerder was dat bijvoorbeeld al een oud staatslot. Waar €50 op was gevallen. Nou, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Of een chocoladeletter. Heeft ook in de binnenzakken gezeten.
1: Gisteren.
0: Ja, was gisteren. Twee jasjes zijn nog over. En de eigenaren van de jasjes die hebben een hint ingesproken. Zullen we beginnen bij 1 en 4? We beginnen gewoon bij 1. Oké, luister mee. Dit is jasje 1.
2: Hier vind je misschien geen bal aan. Maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort.
0: Ja. Ik heb geen idee.
1: Ik heb er al een paar dagen van nagedacht. Maar iets met sport moet het zijn.
0: Ja.
1: Bal en punten. Er zit geen bal in. Ik bedoel, er staat niks bol in die...
0: Ik denk dan meteen aan een ticket of zo. Maar ja, wat heb je daar nog aan?
1: Nou, een ticket voor een goede wedstrijd.
0: Of een opblaasbal.
1: Of een ticket voor de finale van het WK voetbal. Met de hoop dat Nederland daarin zou spelen. En we lagen wel naar de eerste of tweede ronde uit.
0: Ja, ja. Zou die nog geld waard zijn als je dat inlijst, dat ticket?
1: Ik geef er niks voor.
0: Oké, dit is de hint van jasje 1.
2: Hier vind je misschien geen bal aan, maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort.
0: Oké, maar er is ook nog jasje 2. En daar zit deze hint achter.
3: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Ja?
1: Nee.
0: Ja, jij hebt het al
1: ik vaak gehoord en ik weet nog steeds niet. Hier kan het niks
0: voor. Ik hoor het voor het eerst, hè?
1: Ja.
3: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Oké, de vraag is nu als je luistert. Welk jasje, welke inhoud van welk jasje wil je hebben? Je mag het even laten weten door een bericht te sturen in de app van Joe. Typ het of spreek het in. Ga ik je bellen en gaan we het checken.

0: kijken wat er nou in die jasjes zit. Er hangen hier twee jasjes in de studio van Joe. Die hebben Joe-luisteraars opgestuurd. En die hebben ook iets teruggevonden in de binnenzak van het jasje. En die hangen hier, of ja, die staan hier eigenlijk allemaal op paspoppen. En elke dag wordt er één jasje uitgezocht. En dat wat er in de binnenzak zit, dat mag je hebben. Patricia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Welke van de twee wil jij hebben? Jasje 1 of jasje 2?
1: Nou, ik ben wel echt ontzettend nieuwsgierig naar jasje 2.
0: Oké, waar deze hint achter zit.
2: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Ja, heb je dan ook een idee bij wat er in die binnenzak zou kunnen zitten?
1: Nou, ik zit me echt rot te peinzen, maar ik heb echt geen flauw idee. Een jaar ouder, ja, jeetje. Bij 1 had ik inderdaad ook wel een idee van iets met sport of zo, maar ja, bij 2 geen idee. Dus ik was eigenlijk wel heel nieuwsgierig.
0: Maar waarom kies je nou een jasje 2 als je geen idee hebt? Want ja, dan kan het ook, misschien valt het enorm tegen.
1: Nou, kan nooit tegenvallen, het is toch altijd grappig?
0: Ja,
1: ik weet het niet.
0: Ja, Jeroen zit mij aan te kijken van...
3: Nee, het is altijd grappig, dat denk ik wel.
0: Jij was ook voor jasje 2 gegaan, toch?
3: Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Omdat ik het niet weet. Ik kan niks van die hint maken.
0: Oké. We gaan kijken wat er in jasje 2 zit. Dat wat erin zit is voor jou. Ik ga het je wel nog even officieel vragen, want zo hoort dat. Ga jij echt voor jasje 2?
1: Ik ga echt voor jasje 2.
0: Oké. Ik ga naar jasje 2 toe lopen. Dit is... Mooi jasje sowieso. Ik neem hem over aan het
3: einde. Ja, dat klopt.
0: Oké. Alright. Patricia.
1: Ja?
0: Er zit een envelop zit erin.
1: Oh jeetje.
0: En jij krijgt het dus. En het is een... Huh? Patricia, dit is... Het is een verjaardagskaart.
1: Oh, oké. Okay.
0: Er staat op, je bent jarig. Ja, gefeliciteerd Patricia.
1: Nou, dankjewel.
0: Er staat op, je bent jarig. Het is feest vandaag. Ik ga even lezen. Lieve Tycho, van harte gefeliciteerd met je 29e verjaardag. We hopen dat je een hele gezellige dag hebt. Met heel veel taart, cadeautjes en natuurlijk ook heel veel plezier. Dikke kus, opa en oma.
3: Ik dacht al zoiets.
0: Dit is, hij zat echt in de buurt. Patricia, jij niet. Jij dacht echt... Patricia?
1: Ja.
0: Jij denkt alleen maar, wat moet ik nou met die verjaardagskaart?
3: Voor een ander.
0: Ja, voor een ander. Ja. Nou, ik stuur hem naar je op. Mm-hmm. Eén klein gelukje.
1: Ja.
0: Er zit ook nog €50 in. Oh.
1: Yay! Nou, kijk eens aan.
0: Ga ik direct naar je toesturen. En gefeliciteerd nogmaals.
1: Is goed. Hey, hartstikke bedankt.
0: Nog één jasje over. En dan gaan we morgen in kijken tijdens de middagshow.

0: Ja, alles wordt onderzocht. Alles wat los en vast zit, wordt onderzocht. Omdat we op zoek zijn naar een verklaring bij de mensheid. En het geweten van de show, Jesse, jij hebt weer een onderzoek meegenomen.
1: Dat klopt inderdaad. Maar ik laat de uitkomst nog even achterwege. Dan kan je het een beetje laten borrelen in je hoofd. Jij ook, Joey. Jij weet het ook nog niet. Okay. Je het een beetje door je hoofd laten gaan. Het onderzoek van vandaag heeft te maken met auto's. Want ongeveer 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt.
0: Antwoord krijg je zometeen na het nieuws van 6 uur en de Doobie Brothers.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven. 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet. 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: 6:02. Goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
24: Goedenavond. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Ze leed al lange tijd aan kanker. Paulien Cornelissen begon in het theater en schreef dus ook boeken zoals de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Daar werden 700.000 exemplaren van verkocht. Boekenkoepel CPNB zegt dan ook diep getroffen te zijn door haar overlijden. Paulien Cornelissen is ook bekend als jurylid in het tv-programma De Slimste Mens. Die reeks is nu ook te zien op tv op dit moment, deze week. Het is onduidelijk of de aflevering van vanavond doorgaat. Paulien Cornelissen overleed vandaag in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis in Amsterdam. Ze is 50 jaar geworden. Ga door met politiek nieuws. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van Ja 21 en Pro voor de nieuwe belastingplannen. Daardoor is waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen vinden de geplande hoge belastingen voor werkenden maar niets. Pro wil liever dat de belasting voor vermogen omhoog gaat. En sport, het Nederlands elftal, zometeen om 8 uur, over 2 uur... dan geeft de bondscoach Xavi een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van morgen tegen Griekenland voor de Nations League. Die wedstrijd wordt gespeeld in Thessaloniki en is een belangrijke, want Griekenland heeft op dit moment 2 punten meer dan Oranje en staat er onverwacht goed voor.
0: Als Griekenland wint is het heel dichtbij een plek in de kwartfinale van de Nations League. Maar geen nood, ook de nummer 2 gaat door, dus Oranje heeft bij een nederlaag nog altijd kans. Alleen moet de ploeg van Xavi dan wel Duitsland achter zich zien te houden. Dus het is beter om te winnen in Griekenland.
24: Die wedstrijd is morgen om 9:15 te zien. Het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen regenachtig in het oosten. Het westen krijgt de meeste zon bij 21 graden.
1: Dit is Joe met Joey van der Velden.
23: Ja, hi. De mensheid... Sorry,

0: ik wilde eigenlijk zeggen, ongeveer 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt. Dat is het
1: onderzoekje van vandaag.
0: Onderzoekje van vandaag.
1: Ja. Ja,
0: als je een antwoord op weet, mag je een bericht sturen. Zometeen nemen we het mee. Wil jij koffie, Jeroen?
1: Heel graag.

0: Dus bij Joe en Angel zometeen Madonna en Material Girl. Ja, de mensheid die zoekt voor alles een verklaring. Daarom wordt echt alles dat los en vast zit, wordt onderzocht. Ik hou van dat soort onderzoeken en het geweten van de show Jesse. Jij hebt er weer één meegenomen. Dat is best wel een hersenkrakertje.
1: Ja, en misschien is er eentje die heel veel mensen ook een soort inzicht gaat geven. Want 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt.
0: Ja, nog één keer.
1: Ongeveer 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt.
0: Ja, het is een beetje waar je over na moet denken. Dan is het natuurlijk voor de hand liggend dat het iets is wat misschien sowieso eventueel al in de auto had gelegen. Dat je dus was vergeten dat het erin lag. Maar het kan natuurlijk ook iets nieuws zijn dat niet bij de auto hoort.
1: Het kan alle kanten op gaan.
0: Oké, mijn antwoord is denk ik goed. Schoenen.
1: Waarom?
0: Nou, omdat ik opeens in mijn auto erachter kwam dat ik echt hele chique, mooie, nette schoenen had liggen. En die was ik echt gaan vergeten. Die was ik ook een beetje kwijt. Maar ja, wie zoekt nou in zijn auto?
2: Ja.
1: Nee, het is niet goed.
0: Schoenen waren het niet goed. Nee. Oké.
2: Ik heb eigenlijk 2 dingen, mag dat?
0: Dat weet ik niet.
2: Ik dacht eerst muntgeld.
0: Ja.
2: Want dat vind ik met regelmaat terug in de auto. Althans, als ik hem verkoop. En goed.
0: In de middenconsole.
2: Vanmiddag vond ik dit. Reese's, ken je dat? Chocola met pindakaasdingen. Vond ik vanmiddag in de auto. Wist ik niet dat er lag. En ik eet er net eentje op.
0: Hij lag er al aan het uit.
2: Hij is over datum.
1: Hij is over datum?
2: Is een jaar over de datum.
1: Nee, een jaar?
2: Ja.
1: Wat?
2: Ik heb er 1 op.
1: Oh.
2: Er eentje over. Wil iemand de andere reset?
0: Nee, nou, ik wil wel een keer proberen dan. Ja? Hoe dat smaakt na een jaar. Maar jij zegt dus een snack. Je vergeet snacks.
1: Ja, gewoon eten eigenlijk.
0: Eten? Eten, is het goed?
1: Nee, eten is niet goed. En muntgeld is trouwens ook niet goed.
0: Oh, oké. Even kijken, ik zag een berichtje binnenkomen van Janice. Die zegt het pijltje bij het benzine-icoon.
1: Ja, het is niet echt liggen in de auto, maar ik snap wat ze bedoelt.
0: Ja, wat dan?
1: Nee, maar het is niet goed. Ja, dat is toch dat bij je benzine, zeg maar, bij hoeveel liter je er nog in hebt zitten.
0: Ja.
1: Staat bij het benzine-icoontje staat een pijltje links of rechts. En dat geeft aan waar je klep zit.
0: Okay.
1: Aan de linker of rechterkant.
2: Dat wist ik niet. Oh ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ook niet goed. André van der List zegt 1 op de 5 mensen weet niet dat er een sleepoog in een auto ligt. Sleepoog? Ik weet niks van auto's. Wat is een sleepoog?
2: Weet ik niet precies, maar het lijkt me als je pech hebt dat je getrokken kan worden.
1: Juist.
0: Wow.
2: Waarmee dus een andere auto hangt dat hij je naar het tankstation of garage kan slepen.
0: Ja,
1: is ook niet goed.
0: Even kijken, berichtje van Lucinda.
3: Ik denk dat 1 op de 5 auto-eigenaren geen idee heeft dat er een krik in de auto ligt.
0: Een krik?
3: Of ligt er geen krik in de auto? Ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nou, ik weet wel wat een krik is, maar inderdaad, dat zou toch wel kunnen.
2: Ja,
1: nee, geen krik.
0: Er kwam nog een berichtje binnen van Mirjam. Lering, een gevarendriehoek.
1: Het is ook geen gevarendriehoek.
0: Hoe kan dat nou? Wat is het dan wel? Wat?
2: Je moet je in je auto hebben. Verplicht.
0: Dan moet ik ook even gaan checken of ik dat heb. Wat is het, Jess?
1: Ja, hetgeen wat 1 op de 5 auto-eigenaren geen idee heeft dat het in de auto ligt, dat is een reservewiel.
2: Ja, ik dacht het net.
1: Ja, maar dat zei je niet.
2: Nee.
1: Ja, een reservewiel. Ja, en dat is vooral dan in de auto's waar die, zeg maar, in je kofferbak met die soort dubbele bodem. Dat je de bodem van je kofferbak eruit kan halen. En daar ligt daar een reservewiel. Er zijn dus heel veel mensen die eigenlijk zodra ze hun auto hebben gekocht niet even een goed rondje hebben gedaan. En die weten dus niet dat daar gewoon een reservewiel ligt.
0: Oké.
2: Het rare is dat sommige reservewielen onder de auto hingen. Dan moet je zeg maar bij de klep open doet. Dan moet je een soort ergens aan draaien, zeg maar, met een schroevendraaier, wat dan ook. En dan klept. Klipt hij open, dat ding waar de reservewiel aan de onderkant van je auto zit, gaat dan open. Maar volgens mij zijn er tegenwoordig ook heel veel auto's zonder reservewiel.
1: Dat klopt, inderdaad.
2: Dat is weer nieuw, hè? Dat is van de laatste jaren.
1: Klopt.
2: Ja. Wat goed voor jou, zeg.
0: Ik zie het vooral als een extraatje, dat reservewiel. Ik ben al lang blij als mijn auto start.

0: Best uit 70s, 80s en 90s. John Parr bij Joe. Zometeen een heel mooi liedje draaien van Sting en ook George Michael. Dat na het nieuws met Jeroen.
1: Ja, in New York komt zometeen aan de beurt. New York gaat iets bijzonders onder de hamer binnenkort. Iets dat 160 miljoen euro moet opbrengen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Journey met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverd kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
18: Het weer van de buienradar, steeds meer wolken en later ook regen. Morgen dan een mix van wolken, zon en wat regen. Het wordt 21 graden. Het is 6:30. Het laatste nieuws op jou krijg je van Jeroen Latijnhouwers. Oh, sorry Jeroen, excuus.
19: Geef niet. Goedenavond. De reacties op het overlijden van schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen stromen binnen. Onder andere een reactie van premier Jette. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Hij koestert de mooie herinneringen aan hun gesprekken samen in het tv-programma De Slimste Mens en haar geweldige gevoel voor taal en humor. Een andere reactie komt van collega cabaretier Peter Pannekoek. Hij zegt, wat was Pauline een ontzettend origineel, slim en grappig mens. En Jochem Meijer noemt het nieuws over haar overlijden een fuksooi, wat verdrietig, wat een fijne collega was ze. En hij wenst hen sterkte aan de dierbaren van Pauline Cornelissen. Pauline was natuurlijk ook bekend van tv, onder andere dus van De Slimste Mens als jurylid. Die afleveringen die nu worden uitgezonden zijn al opgenomen. Zojuist is bekend geworden dat de aflevering van vanavond niet doorgaat. Dat is besloten in overleg met de familie. Pauline Cornelissen was al langere tijd ziek, ze had kanker en ze is 50 jaar geworden. Ik eindig met een bericht met een Nederlands tintje, een bijzonder bericht. Het gaat over een schilderij van Vincent van Gogh. het schilderij Kastanjebomen in Bloei. Dat gaat binnenkort op 8 november in New York onder de hamer. En het is een zeer zeldzaam schilderij van Vincent van Gogh. Een bijzonder. Hij heeft het namelijk gemaakt in mei 1890 in Frankrijk. Dat was 2 maanden voor zijn overlijden. Geschat wordt dat het schilderij op die veiling op 8 november zo'n 160 miljoen euro moet opbrengen, gaat opbrengen. En dat maakt het ook nog eens bijzonder, want dat zou namelijk voor de veiling Sotheby's een veilingrecord zijn.
18: Dankjewel, Jeroen.
9: Dit is Joe met Joey van der Velde.
18: Meteen een muzikaal kunststukje van Sting. English Man in New York, eerst George Michael.

Laat, hè? Sting met Joe. En Englishman in New York. Het is vandaag de laatste dag van september. Ik dacht misschien die even in stijl afsluiten die dag. Even voetjes van de vloer met wat disco. Boney M. is trouwens een band met een bijzonder verhaal. Producer Frank Farian die nam ooit eens een eentje een nummer op. En die bracht het uit onder de naam Boney M. En toen werd het echt een enorme hit. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel tijd om er dan daadwerkelijk ook een band bij te zoeken. Want hoe ga ik dan optreden? Hoe ziet dat eruit? Wat ga ik dan doen? Het is maar fijn ook dat hij dat heeft gedaan. Want anders hadden we dit heerlijke nummer misschien nooit in deze uitvoering gehad.

0: Alanis Morissette bij Joe. En ironic, even nog een kleine notitie. Mentale post-it voor in je hoofd. Morgen wordt er natuurlijk de finale van de Alphabattle gespeeld. 16:45 in de middagshow. En iemand gaat er dus vandoor met die 1000 euro. Grote vraag is natuurlijk, wie is dat? Misschien is het wel Merel. Ze deed de afgelopen maandag mee en haalde 7 goede antwoorden bij dit zinderende spel. En ze was er eigenlijk zelf helemaal niet optimistisch over. Ze dacht, ja, 7, ja, wat is dat nou? Maar toch is er nog niemand het gelukt om daar overeen te komen deze week. Dus Merel die is er zojuist achter gekomen dat ze in de finale staat. En ze heeft tegelijk even van zich laten horen in de app van Joe.
1: Hey, een berichtje van Merel hier. Hi. Ik heb de Joe Battle net weer geluisterd. En nou ja, helaas voor Alexander, maar veel geluk voor mij. Ben ik nog steeds in de race. Maar ik vond wel dat ze het super goed had gedaan. Dus complimenten Alexander, want de app is echt een vet moeilijk letter. Nou, morgen allemaal heel hard duim en vingers gekost voor mij. En dan gaan we zien wie de battle gaat winnen.
0: Ja, en morgen om 16:45 zou ik zeker luisteren als je haar wil.

0: Wat heb je gegeten?
1: Ik heb vandaag gegeten wraps.
0: Zelf gemaakt?
1: Zelf, nou niet zelf gebakken die wraps, maar wel zelf avocado, nee niet avocado, guacamole gemaakt.
0: En wat zat er nog meer op?
1: Gehakt en ja, we hebben zo'n zak dan. Hmm? Met van die mix. Dat gooi je er dan bij. Er zitten bruine bonen in en al wat dat soort.
0: Ah ja, precies ja.
1: Maar was heerlijk.
0: Is het, voor iedereen die denkt van waar deze vraag. Maar ik zie jou altijd sjouwen met eten. Altijd.
1: Ja, klopt,
0: hij is altijd
1: dag.
0: Met eten aan
1: ja,
0: het
1: ja, ja, dan mag de trots mijn beste vriend hier.
0: Dus, oh. Helemaal voorbereid op de show van vanavond.
1: Buikje vol.
0: Ja, wat zit daar onder andere in?
1: Nou, er is dus een Nederlandse man geweest. Die heeft aan de start van het succes van Supertramp gestaan.
0: Huh?
1: Eigenhandig, ja. Hij heeft de eerste paar albums gefinancierd. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Oh.
0: En deze, hoor je ook? Toch? Ga je ook draaien?
1: Ah, ja, zeker.
0: Ja, deze, hoor je ook?
1: Oh ja?
0: Ga je ook draaien?
2: Ja. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je de perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vin.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
20: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
21: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
24: Dit is Joe. Met muziek van Elton John en ook de Pet Shop Boys. Na nieuws van 7 uur krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
0: Goedenavond. Veel reacties op het overlijden van schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen. Premier Jette noemt het overlijden van Cornelissen ontzettend verdrietig. Hij zat bij haar in De Slimste Mens en herinnert zich hun mooie gesprekken. Peter Pannenkoek noemt haar een ontzettend origineel, slim en grappig mens. En Jochem Meijer noemt het nieuws van haar overlijden verdrietig. Cornelissen was 50 en leed al een tijd aan kanker. Ze werd onder andere bekend door haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. En ze is momenteel dus nog als jurylid te zien in het programma De Slimste Mens. De uitzending van vanavond gaat niet door. Dan naar Rotterdam. Er is een havenmedewerker opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen. In zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. Iran zou achter het incident zitten bij een Britse luchtmachtbasis afgelopen weekend. Dat denkt de Britse overheid, zegt premier Burnham tegen de BBC.
1: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
0: Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt. Ze zaten in busjes in de buurt van het vliegveld. De groep is voorlopig vrijgelaten. Gisteren werd bekend dat er geen explosieven in de busjes lagen, maar wel benzine. En de luchthavens in Europa hebben een drukkere zomer achter de rug dan vorig jaar. Het aantal reizigers nam in juli en augustus met ruim 3% toe. Volgens de brancheclub blijft vliegen dus populair, ondanks de onrust in de wereld en de gestegen ticketprijzen. Het drukst was het op de luchthaven van Istanbul. En dan nog het weer van buienradar. Kans op regen, soms met onweer. Vannacht is het zo'n 17 graden. Morgen in het westen zon, in het oosten is het wat grijzer en dat bij een graad of 21.
2: Dan nog het Joverkeer of Flitsmeister. De avondspits zit erop. Er staat nog één file op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Een hele goede avond met de hits uit de 70s, 80s en 90s.

Pet Shop Boys, Suburbia bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb zometeen nog CC Peniston voor je met Finally. Maar eerst een band die er nooit was geweest zonder een Nederlandse man. Een Nederlandse miljonair. Zijn naam was Sam Niesegaas. Misschien ken je hem helemaal niet. Maar deze man die was ooit bij een optreden van de voorloper van de band Supertramp. En die hoorde die gasten spelen en die dacht, ja, er zit wel wat in. Dus achteraf liep hij naar ze toe en zei: jongens, jullie moeten een beetje werken aan de bandsamenstelling. Maar als jullie dat doen, wil ik jullie wel sponsoren. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft de eerste twee complete albums van Supertramp betaald. En daarna zei hij, ja, het is wel goed zo. Jullie redden het wel. En of ze het hebben gered. 7 keer stonden ze in de top 40. Onder andere met deze. Dit is The Logical Song.

bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik zal je even meenemen in mijn grootste angst. En dat is dat als ik wakker word, ik ineens zo klink. En dat ik denk, ik moet vanavond programma maken. Hoe kan ik dat ooit gaan doen? Gelukkig is mij dat nog nooit overkomen. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Vooral voor jou. Maar sommige artiesten die hebben er ook mee te maken gehad. Shania Twain die heeft bijvoorbeeld een stemoperatie gehad. Elton John ook, wat hun stem heeft aangepast. Maar Bonnie Tyler die had geluk. Want zij heeft zo'n operatie gehad voordat ze bekend werd. Dus we kennen haar niet anders dan met die rasp in de stem. Je hoort er nu bij Joe met die mooie stem. Dit is Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart bij Joe. Zometeen nog Bluff met Aan de Kust. Ook Donna Summer komt eraan. Net als een nieuwe ronde van Minute to Win It. Kun je leuke prijzen bij winnen. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. Maar dan moet je wel meespelen. Het is als volgt. Je gaat binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven. En wil je meespelen? Probeer dan het begrip wat ik nu aan je ga omschrijven te raden. En stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Oké, dit is iets. Je doet eerst je vuile kleding in iets wat met water werkt. En daarna doe je het in iets wat met hete lucht blaast. Dat apparaat, hoe heet dat? Dus het gaat eerst in de ene machine en dan in die andere. Maar hoe heet dat apparaat? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Alvast geweest, goedenavond. Dit is Joe met zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. En verder muziek van Bluff aan de kust. Eerst even Joe van Kerel Flitsmeister. Met een file op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Even vertraging 25 minuten.

0: bij Joe.
1: Hier aan de kust.
0: En hier aan de kust. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s... met zometeen nog Blondie en Heart of Glass.
2: Minute to win it.
0: Nou, goedenavond, zeg ik tegen Claudia. Oh, waar ben je? Hallo, Claudia.
3: Hoi.
0: Oh, gelukkig, daar zit je. Je zat nog in Duitsland, of niet?
3: Nee, we waren onderweg naar huis. Ik ben bijna thuis, maar we zijn even stil gaan staan.
0: Oh, heel goed, heel fijn. Wat heb je gedaan in Duitsland?
3: In Kampen.
0: Oh ja, jij bent ook een van die, van die globetrotters die voor de boodschap op en neer gaan.
3: Nee, wij doen het niet vaak. We hebben vakantie en we hadden zoiets van een dagje Duitsland.
0: Ja, zo is het. Maar hoe ver woon je bij de grens vandaan?
3: Niet ver.
0: Niet ver.
3: Ik woon in Spijkenisse bij Rotterdam, dus aan de andere kant van Nederland.
0: Wat? Dat is juist heel ver, Claudia.
3: Ja, dat zei ik ook.
0: Ja, ik dacht ik beproef sarcasme.
3: Nee, dat zei ik ook.
0: Ja, maar helemaal vanuit Rotterdam naar Duitsland?
3: Ja.
0: Dat haal je er toch niet uit, financieel?
3: Jawel. We hebben ook even een tussenstop gemaakt bij mijn dochter. Die woont in een dorpje vlakbij Nijmegen.
0: Dus dan combineer je het aangename met
3: We hebben het nu even gecombineerd.
0: Ja, inderdaad. Slim. Maar hoeveel heb je gekocht?
3: Hoeveel? Ja, weet ik niet. We hebben vooral drogisterijproducten gekocht.
0: Oh ja. Stampersta.
3: Ja, zulke dingen, ja.
0: Zulke dingetjes. Oké. Heb je enig idee hoeveel geld je hebt bespaard in de winkel? Toch even benieuwd?
3: Nee, ik heb niet gerekend hoeveel ik bespaard heb. Maar het is wel wat we hebben gekocht is wel echt wel degelijk goedkoper dan wat we in Nederland zouden doen.
0: Oké. Nou, ik ga eens overwegen om ook die kant op te rijden dan. Maar ja, ik heb geen dochter in de buurt van Nijmegen, dus dat wordt lastig.
3: Nee, nou, dan ga je bij mijn dochter langs. Dus wat gezellig.
0: Pas nou op, Claudia, pas nou op.
3: Nee, we wonen samen.
0: Oh, gelukkig. Maar goed, als hij hier niet is, dan kom ik ook heel lang. Claudia, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Je moet binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven. Als het jou lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dan moeten we wel ondertussen ook langs die lastige jury, want ik mag bijvoorbeeld niet dingen rijmen, geen dingen vertalen. Doe ik dat wel, dan hoor je dit. En dat is de jury die zegt, ho even, dit begrip is ongeldig. Guido, je moet een nieuw begrip pakken. En zo gaan we net zo lang door totdat we 5 begrippen hebben binnen die minuut. Claudia, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Heel fijn, ik ook. Daar gaan we. Oké, we beginnen met iets wat je gebruikt in diezelfde kamer waar ook de douche staat.
3: Ja.
0: En dat is geel van kleur en het maakt een geluid als je erin knijpt.
3: Een bad eentje.
0: Ja, dit is iets, dat gebruik je ook in het water, maar dan op een rivier. En je doet met zo'n rare...
3: Boot?
0: Ja, maar dan...
3: Een speedboot?
0: Ja, een bijzonder soort boot. Het heeft een bepaalde peddel met aan elke kant...
3: Een kano?
0: Ja. Dit is een stad, bekend om de kaas. Het is niet Alkmaar, maar die andere.
3: Gouda?
0: Ja. Dit is iets, als je je auto verkeerd parkeert... Dat vind ik eigenlijk heel raar. Je zet je auto op een plek waar die niet mag. En wat ze dan doen, is iets om jou... Band.
3: Een wielklem.
0: Ja, waardoor die nergens meer heen kan. Ik denk, je mag niet parkeren. Nou goed, en dit is een vogel en die komt een baby brengen.
3: De olifant.
0: Ja! Nou, alsof het niks is, Claudia.
3: Ja, hij was ook niet zo heel moeilijk, eerlijk gezegd.
0: Ik ben echt al dagen aan het vechten met Minute to Win It. En het lukt elke keer maar niet. Maar wat fijn dat het nu is gelukt.
3: Nou, je had goede omschrijvingen.
0: Nou ja, en een goede medespeler, Claudia.
3: Jij bedankt voor de omschrijvingen.
0: Ja, graag gedaan. Je wint het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus kun je bijvoorbeeld naar Snow World Artist of de musical Willem van Oranje. Dus heel veel plezier daarmee.
3: Oké.
0: En doe je dochter van me de groeten. Morgen nieuwe ronde van Minute to Win It. Jezelf opgeven doe je iets voor 7:30. En dit is Blondie.

0: Backstreet Boys, Everybody bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen twee liedjes uit 1976. Maar ik ga er maar één voor je draaien. Vandaag twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1976. Ze staan allebei voor je klaar in de app van Joe. Je kunt nu stemmen op jouw favoriet. Het liedje met de meeste stem hoor je straks. Verder muziek van Billy Joel, Uptown Girl en ook 10cc met Dreadlock Holiday. Net nieuws van 8 uur.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2+3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
27: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Met muziek van Billy Joel, Uptown Girl. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
28: Goedenavond. Veel reacties op het overlijden van schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen. Ze overleed vandaag aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV zegt dat het niet te bevatten is. Cornelissen was jurylid in het programma De Slimste Mens. Daarin vertelde ze ook over haar ziekte met de nodige humor.
29: En hier in Nederland heb ik in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gelegen. Maar ook daar nog wel grappig, want ik was toen op een gegeven moment ging ik, dan mag je 's ochtends invullen op een briefje wat je 's avonds wil eten. En op de dag van mijn ontslag kreeg ik dat briefje ook. Toen zei ik tegen de verpleegkundige van ja, ik ga vandaag weg, dus heeft geen zin. Toen zei ze, nou, je kan het meenemen naar huis, kijken of het daar ook werkt. Dat is leuk.
28: Presentator van het programma Herman van der Zand zegt, Paulien was lief, grappig en ook zelfs tussen de behandelingen in geweldig energiek. Premier Jette noemt het overlijden van Cornelissen ontzettend verdrietig nieuws. Op social media schrijft hij dat ze gemist zal worden. De uitzending van De Slimste Mens van vanavond gaat niet door. Er staan steeds meer meesters voor de klas. Dat meldt onderwijsinstelling Duo. Vorig jaar haalden bijna 900 mannen hun onderwijsdiploma. En dat is het hoogste aantal in jaren. Politiek en onderwijs zijn blij. Die willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van Ja 21 en Pro voor de nieuwe belastingplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen vinden de geplande hogere belastingen voor werkenden maar niets. Pro wil liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. En dan sport in Nederlands elftal. Op dit moment geeft bondscoach Xavi een persconferentie. Morgen spelen we tegen Griekenland voor de Nations League. En die wedstrijd is een belangrijke, want Griekenland heeft op dit moment 2 punten meer dan Oranje. En staat er onverwacht goed voor.
30: Als Griekenland wint is het heel dichtbij een plek in de kwartfinale van de Nations League. Maar geen nood, ook de nummer 2 gaat door, dus Oranje heeft bij een nederlaag nog altijd kans. Alleen moet de ploeg van Xavi dan wel Duitsland achter zich zien te houden. Dus het is beter om te winnen in Griekenland.
28: Ja, dat zei sportverslaggever Riepke Bakker. De wedstrijd begint morgenavond om 20:15. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien, soms een klap onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het regenachtig in het oosten. Het westen krijgt de meeste zon en dat bij 21 graden.
0: Dankjewel, dan nog het Joverkeer op Flitsmeister met een file op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en de Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Even traging een half uur sterkte.
31: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En het is ongelooflijk. Het staat gewoon weer gelijk. In de app van Joe kun je nu stemmen op jouw favoriete liedje 1976. Een liedje met de meeste

0: NCC bij Joe. En Dreadlock Holiday. Zometeen nog Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Het is vandaag 30 september 2026 en vooral een trieste dag, want eind van de middag werd bekend dat schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis op 50-jarige leeftijd is overleden. Zoals de afgelopen weken weer te zien als juryvoorzitter van De Slimste Mens. En de uitzending van vanavond is in overleg met de familie verplaatst naar morgen. Paulien Cornelis is overleden aan de ziekte kanker. Verder goed nieuws vandaag voor hulpverleners. Het is voornamelijk morgen een mooie dag voor ze, want vanaf morgen worden er zwaardere straffen geëist als iemand geweld pleegt tegen hulpverleners. In Den Haag is iedereen het ermee eens dat daders niet meer met een taakstraf ervan af mogen komen. Dus vanaf morgen staat er een gevangenisstraf op, of tenminste die wordt geëist. En ja, als je het aan mij persoonlijk vraagt, hoop ik dan ook dat die wordt gegeven.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Zo. Tot zover mijn statement. Jij mag nu een muzikaal statement geven. Doe je in de app van Joe. Ik heb namelijk twee liedjes voor je klaarstaan. Allebei uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1976. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Je kunt stemmen in de app van Joe op jouw favoriet. En ga je dan voor de Steve Miller Band en Fly Like an Eagle? Voor onze eigen BZN en Mon Amour.

open even de app van Joe. Dan kun je heel makkelijk op de homepagina van de app tikken op jouw favoriet. Hoor je of Steve Miller Band met Fly Like an Eagle of BZN met Mon Amour binnen 7 minuten. Naar Ever David met Words, eerst Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

0: Jij mocht het zeggen. Welke van deze tweelietjes horen wij vanavond van begin tot eind op Joe? Je kon stemmen in de app van Joe. Wat bijzonder veel is gedaan vanavond, waarvoor dank. En uiteindelijk, met 57% van de stemmen, mogen wij als winnaar aanwijzen BZN, die dus Mon Amour.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: en Mon Amour. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan de top 40 van morgen. Maar dan in 1999. Zometeen hier bij Joe. Earth, Wind & Fire met Fantasy. En ook Nick Kershaw met The Riddle.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: UB40 met Ali Campbell.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

Earth, Wind & Fire, Fantasy bij Joe. Het is 30 september en de internationale dag van het vertalen. Want, wat blijkt, de vertalers die hebben een hele grote invloed op de wereldvrede.

Stando Ballet en Gold bij Joe. Met nu een man waar ik echt een voorbeeld aan neem. Ja, echt, als iedereen op deze manier oud kan worden, zou het echt een grote zegen zijn. 81 jaar oud, maar ik heb hem eerder dit jaar nog op het podium zien staan. Echt alsof hij nog 25 is. Tenminste, als je de grijze haren even wegdenkt. George Baker bij Joe. Dit is Little Green Bag.

0: Back bij Joe. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Lionel Richie, All Night Long. Ook Roxette en The Look. En het nieuws krijg je zo meteen van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Oranje bondscoach Xavi blikte alvast vooruit op de Nations League wedstrijd van morgen tegen Griekenland. En we moeten ons voorbereiden.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
15: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
20: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
21: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
22: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
23: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
19: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
24: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
26: Odido. Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Met muziek van Lionel Richie en ook Roxette na het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
29: Goedenavond. In Alkmaar is vanavond een steekpartij geweest. Daarbij is een man van 24 omgekomen. De steekpartij was op het terrein van een AZC. Een man van 22 is als verdachte opgepakt. Of beide in de opvang woonden is niet bekend. Mensen die hulpverleners aanvallen zouden altijd een gevangenisstraf moeten krijgen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Er is een nieuwe richtlijn die houdt in dat het OM na fysiek geweld tegen hulpverleners altijd een celstraf gaat eisen. Iran zou achter het incident zitten bij een Britse luchtmachtbasis. Dat denkt de Britse overheid, zegt premier Burnham tegen de BBC.
30: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
29: Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt. Zij zaten in busjes in de buurt van het vliegveld. De groep is voorlopig vrijgelaten. Gisteren werd bekend dat er geen explosieven in de busjes lagen, maar wel benzine. En dan sport, voetbal. Griekenland moet morgen niet onderschat worden. We moeten ons schrap zetten, zei bondscoach Xavi vanavond tijdens een persmoment.
31: Greece maybe is in the best moment since a long time ago. They are a really good team with individual talent, especially in front. They are very dangerous. That's why they are on the top of the table in this group.
29: Ja, Oranje speelt morgen in de Nations League tegen Griekenland. De Grieken wonnen eerder van Servië en Duitsland en staan dus eerste in de pool. De wedstrijd begint morgen om 9:15 s'avonds. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien, soms ook met wat onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het regenachtig in het oosten. Het westen krijgt de meeste zon. En dat bij 21 graden.
32: Dit is Joe met Guido Kuijn.
28: En is het beter voor je relatie als je houdt van dezelfde muziek? Zometeen het antwoord. En Roxette komt er ook aan, Lionel Richie.

0: And the look bij Joe.
1: Ja, zo begint het vaak, hè? Je vindt elkaar eerst qua uiterlijk aantrekkelijk en daarna komt de liefde vanzelf. Maar wat blijkt nu? Het hebben van dezelfde muzieksmaak kan helpen om je relatie nog beter te maken. En daarom vind ik het altijd zo mooi als je zo'n stelletje hebt die zegt, ja, wij houden van dezelfde muziek. En dat ik dan vraag, wat dan? En nou dit. Ja, van die stelletjes die houden van hardcore. Ik gun ze al het geluk. Maar mijn vriendin en ik houden meer van dit soort muziek. Dat je samen even lekker weg kan zwijmelen en kan denken, ach, die persoon past echt bij mij. We vinden zelfs samen dit liedje mooi. Barry Manilow, Mandy.

en Money Talks. En als je goed luistert, dan kun je het geld al horen roepen. Zometeen kans op 100 euro.

0: Diana Ross en Upside Down bij Joe. Je hoort hier altijd de beste uit de 80s, 90s en 70s. Straks Kate Bush, Running Up That Hill, ook Real Thing komt eraan. You To Me Are Everything. En je maakt hier nog kans op 100 euro. En die 100 euro kun je binnentrekken via de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Gaan we zo meteen spelen hier op Joe. En wil je meedoen, kans maken op die 100 euro... Pak de app van Joe en stuur mij het antwoord op deze vraag. Welk Duits automerk heeft een logo dat bestaat uit 4 in elkaar grijpende ringen? Welk automerk is dat? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op Primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Dit is Joe.

0: radios. En She Goes Nana bij Joe. Met zometeen nog Real Thing, You To Me Are Everything.
1: De 10 voor 10.
0: En wie weet gaat er vanavond weer 100 euro uit in de 10 voor 10, Jacqueline. Dat zou lekker zijn.
2: Ja, dat zou zeker lekker zijn.
0: En jij hebt een geweldige coach bij je.
2: Ja, ook dat ja.
0: Ja, Marlou.
2: Ja.
0: Ja, want die speelde een tijdje geleden mee en die won de volle 100 euro.
2: Yes, ja, yes. Dus ik heb mijn verwachting is hoog natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, dat geloof ik. Maar ja, hoog moet komen voor de val, hè? Pas nou op.
2: Ja, dat is waar,
0: Hoort Marlou dit ook?
2: Yes.
0: Hallo Marlou.
3: Hallo.
0: Heb je er een beetje goed advies kunnen geven?
3: Jezelf niet gek laten maken en gewoon even rustig nadenken.
0: Jezelf niet gek laten maken, lekker rustig nadenken. Ja, dat zijn misschien wel goede tips. Maar ze moet ook wel een beetje snel antwoorden, hè?
3: Dat komt goed.
0: Oké. Okay. Nou, super. Fijn dat er vertrouwen is. Dat is mooi om te horen, Jacqueline. Kans op 100 euro zometeen. Waar gaat het dan op?
2: Denken.
0: Ja, dat snap ik wel in deze tijd. Ja.
2: Het is niet meer zo goedkoop.
0: Nee, dat is waar. Nou, ik hoop niet dat je tanken al te groot is. Dan kan je met 100 euro helemaal volgooien. Dat zou lekker zijn.
2: Ja, ik kan twee keer tanken. Ik heb een Kia Picantootje.
0: Nou, mooi. Spelen we voor twee tanks. Lekker. Doen we zo meteen. Tot zo, Jacqueline.
2: Yes.

0: George Michael, father figure bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Hathaway en What Is Love.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst even kijken of we 100 euro weg kunnen geven vanavond aan Jacqueline. Zij is heel toevallig op dit moment een behandeling aan het doen. Wat voor behandeling was het nou ook alweer, Jacqueline?
2: Bij de nagelstylisten.
0: Bij de nagelstylisten. En die nagelstylisten van jou die heeft eerder dus 100 euro gewonnen in de 10 voor 10. Dus je hebt een goede coach bij de hand. Maar je moet het zelf doen, Jacqueline. In de 10 voor 10 krijg je 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik iemand die een beautybehandeling doet. Noem ook iemand die een beautybehandeling doet. Slaat ergens op, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Heel fijn. Starten we met vraag 1, maar die ken je al, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Welk Duits automerk heeft een logo dat bestaat uit 4 in elkaar grijpende ringen?
2: Audi.
0: 10 euro. Vraag 2. Welk radioactief zwaar metaal heeft het scheikundige symbool U?
2: Uranium.
0: 20 euro. Vraag 3. Hoe heet het kleine houten of plastic pintje waarop een golfbal wordt geplaatst voor een afslag?
2: Een tie?
0: Ja, ga ik goed rekenen. Ja, ik zoek een tee, maar we bedoelen hetzelfde. Je gaat naar 30 euro. Vraag 4. Welk beroemd scheepswrak werd in 1985 ontdekt op de bodem van de Atlantische Oceaan?
2: Titanic.
0: 40 euro. Vraag 5. Hoe heet het hondje van Mickey Mouse?
2: Pluto.
0: 50 euro. Foutloos, Jacqueline. Lekker. Vraag 6. Deze week vindt in Utrecht het Nederlands Filmfestival plaats. Maar welke belangrijke Nederlandse filmprijs wordt er uitgereikt?
2: Gouden Kalf.
0: Voor mijn gevoel wordt er iets ingefluisterd bij jou elke keer. Kan dat kloppen?
2: Nou, alleen deze, de rest niet.
0: Oh, alleen deze, oké. Het gaat goed, het gaat goed. Je staat op 60 euro, voor ons nog foutloos. Vraag 7. Wat is qua oppervlakte en inwonersaantal de kleinste onafhankelijke staat ter wereld?
2: Montenegro?
0: Oeh, dat is net binnen de tijd, maar niet goed. Ik zocht naar Vaticaanstad.
2: Ah, oké.
0: Je blijft staan op 60 euro. Vraag 8. We blijven even in de topografie. Wat is de hoofdstad van Peru?
2: Amsterdam.
0: Amsterdam. Nee. Nee, maar wel goed dat je in ieder geval een stad riep, want dan ben je in ieder geval niet je geld kwijt. Het is Lima.
2: Oké, goed om te weten.
0: Vergeet je nooit meer. Je blijft staan op 60 euro. Vraag 9. Hoe heet een stuk drooggelegd land dat door dijken wordt omringd?
2: Een wat?
0: Nee, een polder.
2: Oh.
0: Je blijft staan op 60 euro. Laatste vraag, Jacqueline. Wordt het nog 70 euro? Ik ga voor je duimen. Van welke knol wordt patat en friet gemaakt?
2: Aardappel.
0: Aardappel, ja hoor. Toch wel lekker, hè? Even zo'n makkelijkere vraag aan het einde om hem nog even in te koppen.
2: Ja, shit.
0: 70 euro mag ik daar je overmaken. Is lang niet verkeerd, Jacqueline. Goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Nou ja, je zei net dat 100 euro twee keer een volle tank is in jouw auto. Dus dan, anderhalve volle tank.
2: Ja, precies. Daar doe ik het ook voor.
0: Jij kan flink wat kilometers vooruit en ook achteruit.
2: Daarom.
0: Veel veilige kilometers gewend, Jacqueline. Doei.
2: Yes, dankjewel.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je voor 9:30 bij Joe bent. Dan stel ik de vraag van de dag met het antwoord erop. Geef je op. Win jij misschien morgen?

0: Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met straks de Bengals, Walk Like an Egyptian, ook Ace of Base, All That She Wants en Bruce Springsteen, Born in the USA. Hoor je ook zo meteen na het nieuws.
1: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Schat, je hoeft niet te huilen.
17: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
18: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
17: Dat lucht op.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Thuisbatterij.
22: Einde salderingsregeling.
23: Terugleverkosten.
24: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Dit is jou. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Spanje moet een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg per direct dicht. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt, zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. Het gaat langer duren voordat de N48 bij Zuidwolde weer open is. Daar was gistermiddag een dodelijk ongeluk. 2 mannen kwamen toen om. Ook het asfalt en de vangrails raakten flink beschadigd bij het ongeluk. Het idee was dat de weg vanochtend alweer open zou zijn, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dit pas rond middernacht weer is. Dan naar Frankrijk, want er zijn zorgen over de scholierenprotesten in het land. Die worden namelijk steeds gewelddadiger, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De protesten begonnen vorige week en zijn gericht tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Vandaag werden ruim 600 mensen opgepakt. En in Amerika dachten dieven een flinke buit te pakken te hebben. Ze stalen 2 vrachtwagens van een AI-bedrijf, maar die zaten niet vol met dure spullen. Er bleek 20.000 kilo zand in de wagens te zitten. De vrachtwagens werden gebruikt voor een testrit en moesten daarom net zo zwaar zijn als met een echte lading. De vrachtwagens werden later teruggevonden. Die hadden de dieven gedumpt toen ze wisten wat erin zat. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het regenachtig in het oosten, zonnig in het westen en dat bij 21 graden.
0: Dit is Joe.

0: je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met Vind.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Oh, bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. JanGroentegels.nl.
21: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
23: Honda, the power of dreams.
0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Alkmaar is vanavond een steekpartij geweest. Daarbij is een man van 24 omgekomen. De steekpartij was op het terrein van een AZC. Een man van 22 is als verdachte opgepakt. Of de verdachte en het slachtoffer in de opvang wonen is niet bekend. Er is op veel plekken stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijver en cabaretier overleed vandaag aan de gevolgen van kanker. Ook Eva Jinek stond in haar talkshow stil bij het overlijden van Paulien. Toen ze de tweet van premier Jette voorlas, brak ze.
2: Wat een ontzettend verdrietig nieuws. Tijdens De Slimste Mens leerde ik Paulien voor en achter de schermen kennen als scherp, grappig en ontzettend lief. Ik koester een mooie herinnering aan onze gesprek en haar geweldig gevoel voor taal en humor. De strijd tegen kanker mocht ze niet winnen, maar de impact... Die ze heeft gemaakt naar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort.
1: KRO-NCRV zegt dat het niet te bevatten is. Cornelissen was jurylid in het programma De Slimste Mens. Presentator van dat programma, Herman van der Zand, noemt Paulien lief, grappig en ook zelfs tussen behandelingen in geweldig energiek. Paulien Cornelissen is 50 jaar geworden. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar het incident van vanochtend afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. En dan sport, voetbal. Griekenland moet morgen niet onderschat worden. We moeten ons schrap zetten, zei bondscoach Xavi vanavond tijdens een persmoment.
23: Greece maybe is in the best moment since long time ago. They are a really good team with individual talent, especially in front. They are very dangerous. That's why they are on the top of the table in this group.
1: Oranje speelt morgen in de Nations League tegen Griekenland. De Grieken wonnen eerder van Servië en Duitsland en staan dus eerste in de groep. De wedstrijd begint morgenavond om 9:15. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Hij is onverwacht vertrokken uit het trainingskamp. Ronaldo zou boos zijn op de bondscoach omdat hij de vorige wedstrijd niet mee mocht spelen. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien met af en toe kans op wat onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het regenachtig in het oosten. Het westen krijgt de meeste zon en dat bij 21 graden.
0: Dit is Joe.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.

0: loertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Ik kan

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.